0: Dit weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Max op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn voerde het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit percentage van 78 naar 51. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. In een woonwijk in Roermond is gisteravond een man doodgeschoten. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed op straat. De politie is nog naar de schutter op zoek. Buurtbewoners hoorden even voor 10 uur meerdere schoten en belden 112. De partij die is gelieerd aan president Poetin lijkt zoals verwacht de Russische parlementsverkiezingen ruim te gaan winnen. Volgens de voorlopige uitslagen krijgt Verenigd Rusland zo'n 57% van de stemmen. De winst was op voorhand al vrijwel zeker. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen en er is vrijwel geen onafhankelijk toezicht. Voor het eerst konden ook inwoners van de door Rusland geannexeerde gebieden in Oekraïne meedoen. Over een paar dagen maakt de Russische kiescommissie de definitieve uitslag bekend. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all nine, yeah. Why don't you vacate gate while I check it out? It is too hip for me, you dig?

0: Dit weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Ze kunnen bijvoorbeeld geen gebruik meer maken van een Amerikaans financieel systeem dat door veel banken wordt gebruikt. Trump is onder meer boos over het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse president zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homo-acceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden daar onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de manosfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale mediaplatforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor de CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Op een strand in Griekenland is een ruzie om een lichtbed fataal afgelopen. Twee oudere mannen kregen het met elkaar aan de stok over strandbedjes. Een van de twee, een man van 82, kreeg een hartstilstand en overleed later in het ziekenhuis. De andere man is opgepakt voor mishandeling. Het weer. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Dit weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: Ik ben fan van Jordi en... Oh, nou ben ik haar kwijt. Oudekke.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.

0: op 6 uur op radio en tv. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag, melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit van 78 naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling onder meer doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin geleerde partij ruim 57% van de stemmen. De winst zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. Het weer. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Dit weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: Nieuws en informatie uit je eigen regio.

Vind je Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Het dumpen van afval wordt door veel Almeerders als grootste bron van overlast gezien. En een motorboot raakte gisteren bij Lelystad in de problemen. De eigenaar had de boot een uurtje daarvoor gekocht.
2: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 6 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homo-acceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden er onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de Menno-sfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale media-platforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen die bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het weer. Hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon. Bij 18 graden aan zee tot ruim 20 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het verkeer dan van de ANWB. Er zijn geen vertragingen, maar er wordt wel geflitst. De A27 in Almere in de richting van Hilversum. Daar staan er 2 vlak achter elkaar. Bij hectometerpaal 108 en bij 112,3. Heb je nou nog een andere gezien, dan kun je melden in de app van Flitsmeister.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
4: Een nieuwe aflevering van Flevoland is wakker. Goedemorgen, Joliene.
1: Ja, goedemorgen, Rutger. Hoe is het met jou?
4: Goed.
1: Ja?
4: Ja. Ik ben fris en fruitig. Ik heb er zin in.
1: Oké, goed zo.
4: Jij ook?
1: Ja, zeker. Ik heb een weekendje Vlieland achter de rug. Dus helemaal opgeladen, uitgewaaid. Nou, dat waaien, het was windkracht 6, joh.
4: Zo.
1: Ja, en dan door de duinen tegen de wind in, tegen die duinen op.
4: Dus jij bent helemaal, je hebt gespierde kuiten nu.
1: Ik ben nog een beetje aan het uithijgen eigenlijk. Ja, okay. Ja. En jij ook lekker buiten geweest?
4: Ik ben ook zeker lekker even buiten geweest, lekker in het bos gewandeld. Dus dat was genieten, zeker.
1: Kijk eens aan. Zeg, wat hebben wij zometeen aan nieuws?
4: Nou, het AZC in Almere zit overvol, net als alle andere opvanglocaties in ons land. En dat heeft een grote impact op de medewerkers en de asielzoekers. Daarover hoor je zo meteen meer.
1: Ja, en woon je nou in Zeewolde en zou je graag met je gezin iets voor een ander gezin willen doen dat het zwaar heeft? Nou, dan ben je hard nodig voor buurtgezinnen Zeewolde. Wat dat precies is, dat hoor je zo meteen.

0: No Worries van Simon Webb. Het is 6:06. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent bij Flevoland is Wakker.
1: Noodopvanglocaties en asielzoekerscentra zitten overvol. Zo ook het AZC in Almere.
0: Volgens locatiemanager Marius Mulder staat alles eigenlijk een beetje stil. Er is volgens hem geen goede doorstroming. En dat heeft veel effect op het personeel en ook op de asielzoekers.
2: Mensen zitten hier soms jaren te wachten of op de procedure dat die afgerond is. Dus dat ze dan weten of ze in Nederland kunnen blijven of niet. Of dat als ze statushouder zijn, dat ze dus heel erg lang zitten te wachten op woonruimte. En dat hele proces, dat kan echt jaren in beslag nemen. En die enorme wachttijden, dat doet iets met iemand. Ik bedoel, als ik ergens lang op moet wachten, doet dat ook iets met mij. Dan raak ik ook gefrustreerd. Ik denk dat dat een hele natuurlijke en menselijke reactie is. En onze bewoners die hier toch onder best wel wat ingewikkelde omstandigheden met elkaar moeten leven. Daar kan dat nog wat extra op drukken.
3: Case-manager Robert Paul Schwippert spreekt dagelijks met bewoners. Volgens hem hebben zij het niet makkelijk.
4: Want ik hoor toch best verhalen van Nederlanders die zeggen, ja, maar makkelijk, zit op een AZC, alles wordt betaald, je krijgt je eten. En als je hier met die mensen spreekt, het tegendeel is waar. Het is echt lastig. En ik vind dat we eigenlijk best veel meer respect zouden mogen hebben voor onze bewoners. En ook onze collega's hier op het AZC. Hoe we hiermee omgaan. Want dat hele wachten en de mentale kant, dat heeft natuurlijk impact. Dat is lastig. En ik denk dat Nederland zich dat zo wat beter zou moeten realiseren.
3: Maher komt uit Syrië en woont nu in het AZC. Ze verblijft met haar zoontje op een kleine kamer. Ze schreef een gedicht over het leven in het AZC.
5: We zijn aan de tafel van het wachten gezet. En onder ons zijn de gloeiende kolen van het wachten aangestoken. Jaren zijn we hier. Iedere ochtend worden wij wakker zonder te weten. Zal vandaag een verblijfsvergunning komen, een uitzettingsbesluit of opnieuw het nieuws van een incident.
3: Het lange wachten kan sommigen te veel worden, ziet Schwippert.
4: Nou, als ik het kort door de bocht zeg. Het licht gaat een beetje uit. Je ziet dat mensen hier komen, stel vanuit Ter Apel. Ze hebben een lange reis gehad. Ze hebben veel moeilijkheden overwonnen. En ze komen dan hier en ze denken, nou, nu kan mijn toekomst beginnen. Nu ben ik klaar om hier aan de slag te gaan. En ik moet zeggen, de meeste mensen zitten er ook zo in als ze hier komen. Die komen hier om een toekomst op te bouwen. Die komen hier om te werken. Die komen om hun familie te ondersteunen, whatever. En als het dan blijkt dat na een tijd dat allemaal toch best lastig is, dan zie je wel dat dat heeft impact op de mentale kant.
3: Ondanks de moeilijke omstandigheden gaat het meestal goed in het AZC, volgens Schwippert. Maar er zijn wel incidenten. Zo was afgelopen zomer een steekpartij. Zoiets heeft grote impact op werknemers en op bewoners. Maher schrijft daar ook over in haar gedicht.
5: Wij zijn vluchtelingen, ja. Maar we zijn niet allemaal hetzelfde. Ik wijs geweld af. Ik wijs de chaos af. En ik wijs af dat misdaden worden gepleegd in naam van de vluchteling. Zoals onder jullie de goede en de slechte zijn, zo zijn zij ook onder ons. Veroordeel niet iedereen vanwege de schuld van één mens. Beoordeel ons als mensen.
3: Schwippert denkt dat er een belangrijke boodschap in zit.
4: Beoordeel ons als mensen. Kijk naar ons als mens. En ik denk dat dat eigenlijk een heel mooie oproep is. Want dan zie je mensen in allerlei gradaties. En ook vooral hele mooie mensen.
1: Case manager Robert Paul Schwippert van het COA was dat.

0: Shoes in Texas van Ella Langley. Het is bijna 6:15.
1: Dus even kijken naar het weer. En Diana Woei is hier. Goedemorgen.
2: Een heel goedemorgen.
1: Wat hadden we een hoop wind.
2: Ja, die wind die kondigde de herfst aan. Want deze week begint officieel de astronomische herfst.
1: Aha.
2: Dat is 23 september dit jaar.
1: En betekent dat kou en regen en wind en hagel, dat soort ellende?
2: Nee. Het tegenovergestelde. We krijgen heerlijk nazomerweer. Een beetje rustig. Echt een verschil met afgelopen weekend. De wind is op de achtergrond, zeker vanochtend. Hooguit windkracht 2 tot 3 vanuit het westen. Nou, vanmiddag hooguit windkracht 4 op de grote meren vanuit het noordwesten. En dan hebben we daarmee te maken met een afwisseling van zon en wolkenvelden. De komende uren wat meer bewolking, maar later vanochtend komt de zon toch wel tevoorschijn. Nou, vanmiddag is het best wel fraai. Met een temperatuur van zo'n 19 graden is het vergelijkbaar qua temperatuur dan als afgelopen weekend.
1: Lekker.
2: Ja.
1: En vanavond?
2: Vanavond vrij helder, windstil, vannacht mogelijk een enkele mistbank bij een minimumtemperatuur van een graad of 12. Nou, morgen een vergelijkbare dag, maar ik verwacht wel wat meer bewolking. De zon heeft het wat moeilijker, toch komt ze er in de middag wel geregeld bij. Temperatuur vergelijkbaar en morgen is het vrijwel windstil.
1: Oké.
2: Ja.
1: En de dagen daarna?
2: Ja, dan begint woensdag dus die astronomische herfst. Dan hebben we te maken met veel bewolking en vooral in de middag af en toe een paar buien. Dat is dan de minst fraaie dag van de week, want donderdag en de dagen daarna, dan zien we de zon weer geregeld, blijft het droog, is het tamelijk rustig en richting het weekend wordt het warmer.
1: Dat ziet er goed uit.
2: Ja.
1: Mooi weer in het weekend is altijd lekker.
2: Ja, dat is heerlijk. En de temperaturen zijn dus hoger dan afgelopen weekend. Zo'n 21, 22 graden en het zonnetje erbij. Nou, heerlijk nazomerweer.
1: En betekent dat dan? Ja, inderdaad. En betekent dat dan ook iets goeds voor de dagen daarna?
2: Ja, inderdaad. Ja, mijn collega meteorologen die hebben het al aangekondigd. Het weermodel houdt een hoger drukgebied boven Europa stand. En betekent vrij standvastig weer. Ook volgende week hebben we te maken met droog weer. En zelfs nog hogere temperaturen dan komend weekend.
3: Oh, lekker. Maar dan gaan we dan echt richting de 25?
2: Ja, mogelijk wel weer. Ja.
3: Fijn.
1: Och, ja. Nou, ik kijk er naar uit. Dankjewel, Diana.
2: Graag gedaan.
1: Gezinnen die het moeilijk hebben, koppelen aan een stabiel steungezin in de buurt. Op die manier probeert buurtgezinnen Zeewolde te voorkomen dat problemen in gezinnen in het dorp verergeren.
3: Volgens coördinator Nienke Plaket zijn er nog wel nieuwe gezinnen nodig om alle kinderen een plekje te kunnen geven.
4: Ja, ik denk dat ik op dit moment misschien zo wel 7, 8 gezinnen heb die heel graag wat steun kunnen gebruiken. Dus we hebben echt wel wat nodig. En dat zijn heel verschillende aanvragen. Want het zijn mensen die heel graag in het weekend wat hulp willen hebben. Er zijn ook mensen die heel graag door de week wat hulp nodig hebben. Er zijn hele kleine kindjes. En ik heb een jongetje van 10 waar ik een plekje voor zoek. Dus het is heel verschillend.
5: Gaat dat poppetje van de glijbaan af, Nijla? Kijk, gaat die van de glijbaan?
6: Voor de dochter van Kimberly Katuin was een gelukkig plek. Maar dat geldt op dit moment dus niet voor alle kinderen. Ze vindt het verschrikkelijk dat momenteel niet alle kinderen hulp kunnen krijgen.
7: Ik merk zelf als alleenstaande moeder dat het echt een steuntje in de rug kan zijn. Vooral als het goed matcht. Je kan je kind zonder zorgen wel wegbrengen en je krijgt het hartstikke vrolijk terug. Dus.
8: Kijk of zij het ook kan. Nou, dat is ook al groot, hè? Ja. Waar zijn zijn oogjes?
6: Haar dochter Nijla krijgt hulp van de familie Holsema. Moeder Marijke hoopt dat er snel nieuwe gezinnen worden gevonden. Want ze merkt zelf dat het opvangen van een kind dat het thuis niet altijd makkelijk heeft voor beide partijen waardevol is.
9: Nou, het is voor ons eigenlijk wel een verrijking. Nijla voegt veel toe. Ik merk dat we allemaal echt wel gek op haar zijn ook. En ze geeft heel veel blijheid. Ze komt veel knuffeltjes halen. Het is gewoon een heel vrolijk meisje. Wat heb je voor mooi, Saar? Heb jij een mooie camper? En heb jij mooi geschreven? Kijk, Nijla, Sarah heb geschreven.
6: Buurtgezinnen hoopt zo snel mogelijk nieuwe gezinnen te vinden. Volgens Nienke Plaket van de organisatie moeten gezinnen rekening houden met een paar kleine dingen.
4: Liefde komt erbij kijken. Een klein beetje ruimte aan tafel. En de liefde die je hebt en die je kan delen met meer kinderen. Wat ik hoor van steungezinnen is dat zij er ook wat uithalen. Dus we noemen het, grappig, je noemt het vraaggezin en steungezin. Maar er was een keer een steunmoeder die zei, maar wij kwamen ook wat vragen. En dat is natuurlijk ook zo. Dus die steungezinnen die halen er ook heel veel uit. Die halen er ook gewoon een stukje voldoening uit en een stukje plezier. Soms een kindje wat er een soort van broertje, zusje, vriendje, vriendinnetje bij krijgt. Dus het is, ja, het levert ook heel veel op.
9: Open? Kiekeboe!
1: Mooi initiatief. Zo dadelijk gaan we even kijken naar wat er allemaal buiten onze provincie gebeurt. We gaan onder andere naar Duitsland, want blijft Merz nog wel de Duitse bondskanselier? Daarover zometeen meer. Eerst is hier Eric Clapton, After Midnight.

0: 7 minuten voor 6:30 is het. Bericht uit binnen- en buitenland.
1: Blijft Merz nog wel de Duitse bondskanselier? Zijn toekomst wordt steeds onzekerder nu zijn partij, het CDU, een historische nederlaag heeft geleden.
2: Het ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern kunnen we niet schoonreden. Het is een desaster.
1: Voor het eerst in de geschiedenis haalde de partij bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet. Het gebeurde in Mecklenburg-Vorpommern in het noordoosten. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grootste. Ook in de deelstaat Berlijn verloor de CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen.
0: Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man overleden. Het gebeurde in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners belden 112 nadat ze schoten hoorden. De man is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. De politie doet nog onderzoek naar de aanleiding van de schietpartij.
3: Collega's van forensische opsporing zijn hier. Die zijn sporen aan het veiligstellen. We zijn in gesprek aan het gaan met getuigen. We proberen camerabeelden vast te leggen. En op die manier proberen wij meer informatie te krijgen over wat er zich hier heeft afgespeeld.
0: Nou, wie het slachtoffer is, is nog niet bekend. Er is nog niemand opgepakt voor die schietpartij in Roermond.
1: Remco Evenepoel is de eerste wielrenner die op het WK 4 keer op rij goud heeft gewonnen op de tijdrit. Ook gisteren was hij de beste in Montreal. Hij reed de concurrentie aan Vlaarden in Canada. 4 keer op rij is best bijzonder, vindt Evenepoel zelf ook.
4: Ja, zeker. Ik ben er niet echt mee bezig geweest met de aanloop naar hier. Maar nu is het officieel, dus dat is alleen maar mooi en iets dat ik heel fier op kan zijn.
1: De beste Nederlander was Daan Hole. Hij werd 9e. En tot zover de berichten van buiten Flevoland.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Het dumpen van afval wordt door veel Almeerders als grootste bron van overlast gezien. Dat blijkt uit cijfers van de gemeente. Het afgelopen jaar kreeg hij ruim 65.000 meldingen over problemen in de leefomgeving. Een kwart ging over illegaal gestort afval. Vooral in de Stedenwijk, de Filmwijk en de Literatuurwijk wordt veel afval gedumpt. De inzet van afvalcoaches moet dat voorkomen. Deze mannen halen het afval op.
2: Het is mijn werk en ik haal er ook plezier uit mijn werk. Maar het is eigenlijk onbeschoft dat de mensen het buiten op straat laten liggen. En ja, ze gooien het er maar gewoon bij.
3: Ze denken er te makkelijk over, denk ik. Van als ik het maar kwijt ben, is het mijn probleem niet meer. Ja, dan wordt het ons probleem. En wij ruimen het wel weer op.
1: Een motorboot.

0: Zandvoort is gistermiddag op het Markermeer in de problemen geraakt door een motorstoring. Dat was tussen Lelystad Haven en Almere. Op de boot zat een vader met zijn dochter en hij had de boot net een uur daarvoor gekocht. De boot sloeg op de basaltblokken van de Oostvaardersdijk. De KNRM heeft de opvarenden van boord gehaald en Rijkswaterstaat gaat de boot bergen. Het schip de Batavia is dit weekend veilig aangekomen in Amsterdam. De reconstructie van het VOC-schip voer zaterdag vanuit Lelystad over het Markermeer naar de hoofdstad. En daar wordt het de komende weken gerenoveerd. De Batavia kampt met houtrot. Volgende maand komt het schip terug op een ponton. In Lelystad komt de Batavia dan op de wal te staan. En de opening van de Lelybarak op het voormalige werkeiland Lelystad Haven is uitgesteld tot januari. Het houten gebouw is opgeknapt als expositieruimte. Woensdag, op de geboortedag van Cornelis Lely, zou de barak worden geopend. Maar Lely-expert Ed Voigt kwam er op het laatste moment achter dat hij €20.000 moet betalen voor gas en elektriciteit en voor beheer. Volgens Voigt is daar nooit eerder over gepraat en kan hij het zelf niet betalen. Na een gesprek met de wethouder wordt het bedrag nu een subsidie. De opening is uitgesteld naar 22 januari. Dat is de sterfdag van Lely. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op de website en ook in onze gratis te downloaden app.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij haalde de kiesdrempel niet bij de deelstaatverkiezingen en dat is voor het eerst in de geschiedenis. De radicaal-rechtse AfD is de grote winnaar. Bij een schietpartij in een woonwijk in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Hij werd nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. De toedracht is onbekend. De Russische parlementsverkiezingen zijn gewonnen door de partij Verenigd Rusland. Die is gelieerd aan president Poetin. De uitslag stond op voorhand al vrijwel vast, omdat er geen echte oppositiepartijen meededen.
2: Een heel goedemorgen. We hebben vandaag en morgen te maken met vrij rustig en droog nazomerweer in Flevoland. Vandaag schijnt de zon geregeld. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het vanmiddag net als gisteren maximaal 19 graden. Vanavond weinig wind, opklaringen en wolkenvelden. Vannacht met een minimumtemperatuur van 12 graden fris. Morgen meer bewolking, maar ook nog wel zon hoor. Vooral in de middag. De temperatuur is vergelijkbaar met vandaag, maar het is vrijwel windstil. Woensdag begint toch officieel het najaar. Het is de minst fraaie dag van de week met in de middag en avond buien. Daarna droog en flinke periode met zon. Richting het weekend wordt het warmer.
3: We hebben het goed gedaan. En als ik zeg we, dan heeft Almere City FC gewonnen.
0: Ja, ik vind dat jij het ook geweldig goed hebt gedaan.
3: Ja, dank je. Het werd 1-0 tegen Heracles. Hoe die wedstrijd eraan toe ging en meer sport hoor je zo.
4: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Eldorado van Drum Theater. Weet jij uit welk jaar dit komt?
1: Nee.
0: Ik ook niet. Ja, ik heb afgelopen weekend, ik was dus met vrienden op Vlieland. Ja. En we hebben Hitster gedaan, dat spel.
1: Oh ja.
0: Nou, ik wist redelijk wat. Maar vooral de nieuwere, dat vond ik best lastig. Ja, het wordt steeds moeilijker om ze in periodes te plaatsen. Maar nou, dan gaan we deze even opzoeken.
1: Ik heb hem inmiddels opgezocht. Oh, 1986.
0: 86, ja. Oké. Okay. Ja, ik dacht dus iets jonger.
1: Ja. Mm-hmm. Maar nou, weet je het voor de volgende keer?
0: Precies, ik ga hem onthouden.
1: We gaan het over de sport hebben. We beginnen met Almere City FC. De ploeg won thuis met 1-0 van koploper Heracles. Die was de betere ploeg, maar door een doelpunt van Martin Wasinski 10 minuten voor tijd bleven de 3 punten in Almere. Hoewel het er lang niet naar uitzag, geloofde trainer Dasgir tijdens de wedstrijd in de overwinning.
2: Ook bij deze had ik het zien aankomen, omdat het verdedigend gewoon heel goed stond. Ondanks dat ze hier en daar wat kansjes kregen. En ik wist ook dat na wissels, of na de spelers die we erin brengen, dat we de wedstrijd kunnen kantelen. En het was wel zo'n wedstrijd dat ja, beide kanten op kon. Dat was wel duidelijk, maar dat is ook logisch als je tegen een topploeg speelt. Dus ja, ik had het wel verwacht.
0: Kijk eens aan. Ook op de amateurvelden werd gevoetbald. ASV Dronten en Unicum. Die opende het seizoen met een polderderby. Na 45 minuten stond Unicum op een 0-1 voorsprong. Nou, in de tweede helft bleef het lang behoorlijk spannend. Maar door een doelpunt in de slotfase won de ploeg uit Lelystad met 0-2. Trainer Karel Aventurin is de nieuwe trainer van Unicum. Nou, hij was tevreden met de eerste 3 punten.
3: Ik moet zeggen, nog steeds. Ik blijf altijd kritisch. Vond ik dat we, ondanks dat we het bepaalde momenten heel goed uitvoerden, vond ik nog steeds dat er veel ruimte voor verbetering is. Omdat we sommige momenten best wel slordig. Dan willen we meteen voor het aanvallen gaan. Terwijl je soms iets meer mag doseren of een snellere kantwissel toepassen. Maar goed, we zijn in het begin van het seizoen en nog genoeg werk aan de winkel. Dus hartstikke blij met de 3 punten.
1: En nog meer voetbal, waar een jonge scheidsrechter ooit in de eredivisie wil gaan fluiten. De 15-jarige Quinten Uiterwijk uit Lelystad legt de lat hoog voor zichzelf. Hij wil als scheidsrechter het hoogste niveau halen. Hij beseft dat de weg lang is en dat het lastig is om daar te staan.
4: Ik ga ook veel wedstrijden nog moeten fluiten, veel omhoog moeten gaan, maar ik hoop te halen. Het is zo'n passie beetje wat ik voor het voetbal ook heb. Ik hou van voetbal sinds kleins en nu mijn vader is scheidsrechter geworden en dat ga ik voortzetten. Ik fluit in voetbal in Amsterdam, een beetje daar zo, in Noord-Holland, jeugd. Maar daar heel veel trainers, die kunnen niet tegen dat ik zo jong ben en dan gaan ze ook schreeuwen en zo. Maar uiteindelijk, als ze te ver gaan, dan gaan ze te ver, gaan ze met rood af. Dus.
5: En je houdt het onder controle?
4: Ja.
5: En hoe doe je dat dan?
4: Vooral rustig blijven, mezelf blijven. En ja, dat is het.
1: En zo is het. Meer kan je ook niet doen. Tot zover de sport uit Flevoland.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Het is zo'n beetje 7:15. Zometeen hebben we wat zaken die gisteravond voorbij kwamen op radio en tv. Rutger is...
1: Ja, ik heb mijn mond vol.
0: Heerlijk van zijn ontbijt aan het genieten. Dat is heel belangrijk, want dat schiet er nog wel eens een beetje bij in natuurlijk. Want ja, als je zo vroeg begint en dan uitgebreid thuis de tijd nemen om te ontbijten. Ja, dat schiet er toch een beetje bij in. Maar lukt het inmiddels, Rutger? Om te vertellen waar we het zo meteen over gaan hebben.
1: Zeker. We gaan het hebben over de Verenigde Naties. Na 10 jaar stopt de Portugese Guterres als secretaris-generaal. Nieuwsuur besteedde daar aandacht aan en daar hoor je zo meteen meer over.
0: Eerst muziek van London Beat. I've been thinking about you.

0: bijna 7:10. London Beat hoorde je bij Flevoland is wakker.
1: Wat heb je gisteravond gemist op radio en tv? In Nieuwsuur ging het over de Verenigde Naties. Want na 10 jaar stopte Portugese Antonio Guterres als secretaris-generaal. En dus moet er een opvolger worden gekozen. Sigrid Kaag, voormalig ondersecretaris-generaal van de VN, vertelt wat de volgende VN-baas te wachten staat.
2: De laatste 10, 15 jaar, of misschien wel langer, is de VN steeds meer op een zijspoor geraakt. Als de VN tussen aanhalingstekens spreekt, is het niet meer zo dat je denkt van, oh, de VN heeft gesproken, nou, we moeten er wat mee. Die relatief marginale rol, die moet weer herpakt worden. En dat is een vraagstuk waar natuurlijk een nieuwe secretaris-generaal op beoordeeld zal worden.
1: Nou, misschien wordt het voor het eerst in 80 jaar een vrouw. Maar volgens Kaag is dat niet het belangrijkste.
2: Het zou beter zijn geweest, ook vanuit vrouwelijk leiderschap, dat er een vrouw was gekomen in 2016... Aan de andere kant, het zijn wel vaak de vrouwen die het aandurven als de missie bijna echt heel onmogelijk is. Uiteindelijk natuurlijk gaat het erom dat de organisatie de beste kandidaat krijgt. Want de wereld is niet alleen in crisis, de organisatie zelf ook.
3: Man of vrouw?
2: Man of vrouw.
0: Zou ze het zelf niet kunnen doen dan?
1: Ja, dat zat ik me ook af te vragen.
0: Ja.
1: Nou. Misschien is het een kleine opstapje al.
0: Ja, ze is al onder secretaris. Ja. Dat is 1 in 1 is 2, toch?
1: Lijkt mij wel.
0: Nou, dat hebben we ook weer geregeld voor ze. In Pauw en de Wit sprak Jelle Postma, directeur van Justice for Prosperity, over de uit de hand gelopen extreemrechtse betoging op het Malieveld zaterdag. Die betoging werd beëindigd door de ME vanwege aanhoudend geweld. Een van de groeperingen op het Malieveld was de NNB. Postma legt uit wat dat is voor groepering.
4: NNB, dat is een van de, ja, de meest heftige nationaal-socialistische bewegingen die wij hebben. En degene die hier spreekt door de megafoon, die spreekt hier ook uit dat er op zoek moet worden gegaan naar journalisten, naar politici en dergelijke die het linkse gedachtegoed voorstaan.
0: Volgens Postma gaat het er niet om dat deze groep plotseling gegroeid is, maar vooral dat dergelijke groepen genormaliseerd zijn.
4: We zien ook bepaalde leden van politieke partijen zien we er doorheen lopen. Normaal
5: is. Wie liepen er doorheen
4: dan? Daar moeten we nog onderzoek naar doen. Maar in ieder geval zit er direct en indirect de links naar een bepaalde politieke partij in. Daar zullen we over gaan publiceren binnenkort.
6: Ik kan niet zeggen welke partij.
4: Dat ga ik nu niet zeggen. Maar het belangrijkste is dat, zo gewoon lijkt te worden. En daar moeten we met elkaar voor opletten.
1: In Bureau Buitenland, aandacht voor de AI-strijd die woedt tussen de Verenigde Staten en China. Xi Jinping, de Chinese president, gaat deze week voor het eerst in 11 jaar op staatsbezoek naar Washington. Paul Verhagen, expert geopolitiek en technologie, legde uit waarom de strijd zich juist op AI toespitst.
7: Het is deel van een breder fenomeen eigenlijk, dat waar vroeger technologie een vereniger was van de wereld, manier informatie te delen, is nu echt een splijtspan. Het is echt een machtsstrijd geworden. Want AI is natuurlijk nuttig voor militair, maar ook voor economisch en ook voor controle over je eigen samenleving. En dat zijn echt radicale andere beelden die de Amerikanen en de Chinezen hebben.
1: Er is veel te doen over de AI-ontwikkelingen. Eerder riepen topmannen van AI-bedrijven op ontwikkelingen te remmen om veiligheid te kunnen waarborgen. En daar zit volgens Verhagen ook een belangrijk verschil tussen de Verenigde Staten en China.
7: Waar China veel beter in is dan de VS, is om instellingen te ontwikkelen om grip te hebben over technologie. Techbedrijven in China, die staan onder de staat.
8: Ja.
7: Dus techbedrijven zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor alle content die wordt gegenereerd via AI-modellen.
8: Mm.
7: Als jij genereert dat Taiwan een onafhankelijk land is in China, dan heb je echt een groot probleem als Chinese techbedrijf. In de VS hebben we niet dat soort controle. Dus China maakt zich ook minder zorgen over risico rond AI, omdat zij zelf als staat de controle daarover hebben.
1: En dat was gisteravond op Radio en TV.

0: Dit is Flevoland.
1: Nog genoeg werk aan de winkel, dus hartstikke blij met de drie punten.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Kijk naar ons als mens. En ik denk dat dat eigenlijk een heel mooie oproep is. Want dan zie je mensen in allerlei gradaties. En ook, nou, vooral hele mooie mensen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: De telefoon gaat altijd af, zeker weten.
0: Dit is Flevoland.
4: Liefde komt erbij kijken. Een klein beetje ruimte aan tafel.
5: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
6: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
7: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech en de rol van ondernemers. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Horizon Flevoland en VNO-NCW Midden.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De gemeente Almere kreeg vorig jaar meer dan 65.000 meldingen over afval op straat, parkeerproblemen en overlast van personen. Een motorboot raakte gisteren op het Markermeer in de problemen. De eigenaar had de boot een uur daarvoor gekocht.
9: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 7 uur.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, reageert geschrokken op een onderzoek naar homoacceptatie onder jongeren. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut concluderen dat jongens en meisjes minder tolerant zijn geworden. Volgens deze onderzoeker moet er op tijd ingegrepen worden om de tolerantie te verbeteren.
11: Het is echt belangrijk, ook bijvoorbeeld in het onderwijs, dat ook docenten direct jongeren aanspreken, ook als er grapjes worden gemaakt over homoseksualiteit. Dus dat tijdig ingrijpen is heel belangrijk.
10: De onderzoekers en het COC vermoeden dat de opkomende manosfeer een rol speelt via influencers als Andrew Tate. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Voorpommeren werd AfD de grootste en kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. In Berlijn verloor de partij ook flink. Het CDU-senator Evers ziet dat als opdracht om te gaan verbeteren.
12: We zien hoe schwierig het is als regeringsverantwoording uit de gesellschaftliche Mitte heraus overtuigen te kunnen. En dat is natuurlijk ook een opdracht en een mahnung aan ons.
10: We zien hoe moeilijk het is om mensen voor ons te winnen, zei Evers. Bondskanselier Merz zei dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het was iets voor 10 uur in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. Er is nog geprobeerd om de man te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is ook nog niemand opgepakt. Het weer. Hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon bij zo'n 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dan het verkeer van de AWB. Er is één vertraging. De A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Wezep en afrit Elspeet ben je op dit moment een half uur langer onderweg. Er wordt geflitst op de A27 in Almere in de richting van Hilversum bij 108 en 112. En de A6 in Lelystad in de richting van Muidenberg bij 69,3. Almeerders zijn het afval in hun stad helemaal zat. Volle containers en afvaldumpingen. Dat blijkt uit de vele meldingen die gedaan worden bij de gemeente. Maar er is meer aan de hand. Wat? Dat hoor je zo meteen.
8: En ook het AZC in Almere zit overvol. Hè, net als andere opvanglocaties in Nederland. Nou, dat heeft grote impact op de medewerkers en ook op de asielzoekers. Zometeen een reportage.
14: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. Toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
15: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
16: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
17: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
18: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Odido.
19: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
20: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
19: En bedankt, hè.
21: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
22: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
23: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
22: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
24: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Geronimo van Shepard. 7:11 is het alweer.
1: Afval, parkeerproblemen en overlast van personen. Bij de gemeente Almere kwamen vorig jaar meer dan 65.000 meldingen binnen. Het vaakst werd er geklaagd over volle containers en afvaldumpingen. Ruim een kwart van de meldingen ging daarover.
0: Ja, het blijft een groot probleem in de stad. Zowel vuilnismannen op straat als telefonisten in de meldkamer zijn de hele dag bezig om de boel een beetje netjes te houden.
2: Goedemorgen, gemeente Almere. U spreekt met Merel Vreenhaai. Waar kan ik u mee helpen?
3: In het callcenter van de gemeente Almere werken op dit moment, denk nou, zo'n 15 mensen.
2: En dat gaat om een container.
3: En Duncan Wilms overziet die mensen hier vandaag.
4: De telefoontjes over afval komen zeker een hele hoop binnen. We werken voor alle bewoners. Dus niet alleen voor het afval, maar ook gewoon voor burgerzaken, belastingen, zorg.
3: De telefoon gaat eigenlijk altijd.
4: De telefoon gaat altijd af, zeker weten.
3: En boven jou zie ik dan een bord hangen waar allemaal tijden oplopen. Ja, ik zie één tijd van 8:51 en één van 5:43. Die zijn allebei rood, dus die mensen zijn te lang aan het wachten.
4: Die mensen zijn inderdaad langer aan het wachten. Dus de eerstvolgende prioriteit wordt ook dat deze mensen geholpen worden.
3: Nou, laat ik jullie snel weer aan je werk over. En dan gaan wij even kijken op straat bij de vuilnismannen die op die meldingen afkomen. Veel planken lagen hier, wat oude meubels. Een koelkast, en die staat er nog steeds, want die mogen ze niet meenemen volgens mij. In een bureaustoel, een dekbed. Richard, hoeveelste dumping was dit voor vandaag?
5: Voor vandaag was dit ongeveer de 5e à 6e dumping. We zijn ondertussen nu een kleine 1,5 uur zijn we bezig. En ik denk dat we aan gewicht misschien al een kilootje of 500 mee hebben.
3: En Peter, zo'n dumping als die we hier zagen liggen, is dat normaal? Is dit gemiddeld?
6: Nou, het hoort eigenlijk niet normaal te zijn natuurlijk, maar dit is wel ongeveer bijna de standaard geworden. Ja. Nee, dit is een kleine hoeveelheid.
3: Want Peter, mensen kunnen een afspraak maken om afval op te halen.
6: Ja, klopt.
3: Maar dit was geen afspraak, hè? Dit was een
6: dumping. Dit was geen afspraak, dit was echt een dumping. Ja. Misschien weten ze het niet dat ze een afspraak kunnen maken, maar als je op de site van de gemeente kijkt, dan kom je er vanzelf achter dat je een afspraak kunt maken. En dat is heel makkelijk eigenlijk. Het is alleen, de mensen moeten dan wachten. Meestal zo rond een uur of 3-4 weken. Mensen hebben geen geduld wat dat betreft. Dus dan hebben ze zoiets van, ja, we hebben het weekend hebben opgeruimd, dus willen het nu kwijt.
7: Auto voor rechts. 2.
6: En dan ligt nu genoeg.
7: Ja. Het is mijn werk. En ik haal er ook plezier uit mijn werk. Maar het is eigenlijk onbeschoft dat de mensen het buiten op straat laten liggen. En ja, ze gooien het er maar gewoon bij.
6: Ze denken er te makkelijk over, denk ik. Van, als ik het maar kwijt ben, is het mijn probleem niet meer. Ja, dan wordt het ons probleem. En wij ruimen dat wel weer op.
3: Ja, ja, maar jullie doen dat wel. Want als ik iets op straat gooi, ja, vroeg of laat komen jullie het toch halen.
6: Ja, we komen het toch halen. Want als je dat liggen, dan wordt het alleen maar erger. Dat ligt toch al, dus ik gooi het er ook wel bij. Ja, dus het moet wel weggehaald worden natuurlijk.
3: Wat is er leuk aan dit werk?
6: Ja.
7: De afwisseling.
6: De afwisseling, ja.
7: Ik denk dat de afwisseling en de collega's nog het leukste zijn.
6: Ja. Wat ik het leukste vind, dat is eigenlijk de bankstellen, de grote kasten, het gekraak. Ja, ik denk dat toch dat kleine kind in een boven komt van dingen kapot maken, slopen.
7: Je mag met spullen van een ander gooien.
6: Ja, een kast slopen, ja, dat is het leukste wat er is. Ja. En dat doet dat ding.
1: Ja, dat is wel satisfying, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook. En ze waren nog lekker aan het fluiten. Dus ze hebben echt wel oprecht plezier in hun werk.
1: Het verslag was van Ruben den Harder. Laten we eens even gaan kijken naar het weer. Diana Woei, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
1: Wat voor ochtend wordt het?
8: Nou, als je nu naar buiten kijkt, kunnen we de zon mogelijk zien opkomen. Als je de gordijnen open doet. Het is al licht en een mooie ochtend. Het is namelijk rustig. Op het moment is het zo'n 13, 14 graden. Vanmiddag hooguit windkracht 3 of 4 op de meren. Dus een heel verschil met afgelopen weekend. Toen het toch echt behoorlijk winderig was. En de temperatuur is wel vergelijkbaar, zo'n 18 à 19 graden. En dat met geregeld zonneschijn. Dus het wordt een aardige nazomerdag.
1: Oké. En wat wordt het vanavond en vannacht?
8: Ja, dan hebben we vrij helder weer. De temperatuur daalt net als afgelopen nacht naar een graad of 12. Dus het wordt tamelijk fris en is dus rustig. Er kunnen een paar mistbanken ontstaan, want de lucht is erg vochtig. Nou, morgen hebben we een vergelijkbare dag met vandaag. Misschien wel wat meer bewolking in de ochtenduren. Dus het duurt wel eventjes tot de zon tevoorschijn komt. Maar het blijft wel droog. droog. Temperaturen zijn vergelijkbaar. Het is wel vrijwel windstil. Ja, dat rustige weer wordt veroorzaakt door een hoge drukgebied. Daar profiteren we ook donderdag en de dagen daarna van. Maar woensdag, als de meteorologische herfst start, dan hebben we te maken met overwegend veel bewolking. En vooral in de middag kunnen een paar buien voorkomen. Ja, dat is dan de minst fraaie dag. Want zoals ze zegt, donderdag en de dagen daarna weer hoge barometerstanden. Met droog weer en oplopende temperaturen.
1: Kijk, goede berichten. Dankjewel, Diana.

0: Oh My Soul van Bruno Mars. Bijna 20 minuten over 7 is het.
1: Noodopvanglocaties en asielzoekerscentra zitten overvol. Zo ook het AZC in Almere. Volgens locatiemanager Marius Mulder staat alles een beetje stil.
0: Ja, er is volgens hem geen goede doorstroming. En dat heeft veel effect op het personeel en ook op de asielzoekers.
2: Ja, mensen zitten hier soms jaren te wachten. Of op de procedure dat die afgerond is. Dus dat ze dan weten of ze in Nederland kunnen blijven of niet. Of dat als ze statushouder zijn, dat ze dus heel erg lang zitten te wachten op woonruimte. En dat hele proces, dat kan echt jaren in beslag nemen. En die enorme wachttijden, dat doet iets met iemand. Ik bedoel, als ik ergens lang op moet wachten, doet dat ook iets met mij. Dan raak ik ook gefrustreerd. Ik denk dat dat een hele natuurlijke en menselijke reactie is. En onze bewoners die hier toch onder best wel wat ingewikkelde omstandigheden met elkaar moeten leven, daar kan dat nog wat extra op drukken.
3: Case-manager Robert-Paul Schwippert spreekt dagelijks met bewoners. Volgens hem hebben zij het niet makkelijk.
4: Want ik hoor toch best verhalen van Nederlanders die zeggen, ja maar makkelijk, zit op een AZC, alles wordt betaald, je krijgt je eten. En als je hier met die mensen spreekt, het tegendeel is waar. Het is echt lastig. En ik vind dat we eigenlijk best veel meer respect zouden mogen hebben voor onze bewoners. En ook onze collega's hier op het AZC, hoe we hiermee omgaan. Want dat hele wachten en de mentale kant, dat heeft natuurlijk impact. Dat is lastig en ik denk dat Nederland zich dat zo wat beter zou moeten realiseren.
3: Maher komt uit Syrië en woont nu in het AZC. Ze verblijft met haar zoontje op een kleine kamer. Ze schreef een gedicht over het leven in het AZC.
5: We zijn aan de tafel van het wachten gezet. En onder ons zijn de gloeiende kolen van het wachten aangestoken. Jaren zijn wij hier. Iedere ochtend worden wij wakker zonder te weten. Zal vandaag een verblijfsvergunning komen, een uitzettingsbesluit of opnieuw het nieuws van een incident?
3: Het lange wachten kan sommigen te veel worden, ziet Schwippert.
4: Nou, als ik het heel kort door de bocht zeg, het licht gaat een beetje uit. Je ziet dat mensen hier komen, stel vanuit Ter Apel. Ze hebben een lange reis gehad, ze hebben veel moeilijkheden overwonnen. En ze komen dan hier en ze denken, nou, nu kan mijn toekomst beginnen. Nu ben ik klaar om hier aan de slag te gaan. En ik moet zeggen, de meeste mensen zitten er ook zo in als ze hier komen. Die komen hier om een toekomst op te bouwen. Die komen hier om te werken. Die komen om hun familie te ondersteunen, whatever. En als het dan blijkt dat na een tijd dat allemaal toch best lastig is, dan zie je wel dat dat heeft impact op de mentale kant.
3: Ondanks de moeilijke omstandigheden gaat het meestal goed in het AZC, volgens Schwippert. Maar er zijn wel incidenten. Zo was afgelopen zomer een steekpartij. Zoiets heeft grote impact op werknemers en op bewoners. Maher schrijft daar ook over in haar gedicht.
5: Wij zijn vluchtelingen, ja. Maar we zijn niet allemaal hetzelfde. Ik wijs geweld af. Ik wijs de chaos af. En ik wijs af dat misdaden worden gepleegd in naam van de vluchteling. Zoals onder jullie de goede en de slechte zijn, zo zijn zij ook onder ons. Veroordeel niet iedereen vanwege de schuld van één mens. Beoordeel ons als mensen.
3: Schwipper denkt dat er een belangrijke boodschap in zit.
4: Beoordeel ons als mensen. Kijk naar ons als mens. En ik denk dat dat eigenlijk een heel mooie oproep is. Want dan zie je mensen in allerlei gradaties. En ook vooral hele mooie mensen.
1: Dat was case manager Robert-Paul Schwippert van het COA. De acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren is flink gedaald. Zo dadelijk hoor je hoe erg het eraan toe is.

0: Tijd, zegt deze hoogleraar.
1: Deze daling lijkt in lijn met een verruwing van het maatschappelijk debat over seksuele diversiteit, zowel online als offline. En dat zie je dan bijvoorbeeld in kritiek op Paarse Vrijdagen, op regenboogvlaggen, maar ook wel de ontwikkeling van de manosfeer.
0: En dat zijn types als Andrew Tate. Om de trend te stoppen is het volgens de onderzoekers belangrijk om het thuis en op school te hebben over zaken als homoseksualiteit.
2: De AFAS Live in Amsterdam stond de afgelopen 4 dagen in het teken van de World Series of Darts. Wie dacht dat het internationale darttoernooi alleen om pijltjes gooien draait, heeft het mis. De fans komen namelijk voor veel meer dan alleen het darten.
3: Ah, het is gewoon, eigenlijk zijn het allemaal gekken bij elkaar. Het is gewoon lekker een beetje klooien, een beetje gek doen, allemaal lekker gek verkleed.
4: Zijn jullie hier dan ook echt voor het darten?
5: Nee, we komen meer voor de gezelligheid met onze vrienden.
6: Het is eigenlijk gokken, bier drinken en een beetje kijken en schreeuwen.
7: Ja, het is toch een soort van indoor carnaval idee, denk ik, dat je hebt. Ze zijn gewoon professioneel sport aan het uitoefenen en wij vieren gewoon feest.
2: Wij vieren feest met veel geschreeuw dus.
0: Ja, vooral die eerste man.
2: Ja, ontzettend. Nou, dan hoef ik ook niet te vertellen wie daar heeft gewonnen, toch?
0: Nee hoor. Na ruim 50 jaar stopt Paul Hane als stem van Bert uit Sesamstraat. En dat was best wel even een momentje gisteren.
8: Na de dood van Wim D. Schippers op 10 juni afgelopen jaar. Hij was de stem van Ernie en ik ben altijd de stem van Bert geweest. Heb ik besloten om ook te stoppen met de nazi-organisatie van Bert. Ja, denk ik van ja, dan komt er een nieuwe Ernie. En dan denk ik van ja, maar dit is niet mijn Ernie.
9: Hé, hey Bert! Bert! Word wakker, Bert!
10: Waar ben je nou, Ernie? Ik mis je.
0: Oh, wat heerlijk om te horen. Ja, ik snap het wel dat dat inderdaad niet voelt als zijn Ernie. Ook de stem van Grover wordt een andere. Aanleiding om te stoppen is het overlijden van zijn collega en vriend Wim T. Schippers, die de stem van Ernie was. Na al die jaren wil Paul Hane een nieuw talent een kans geven. En ook is hij betrokken bij de zoektocht naar de nieuwe stem.
2: Is dat voor jou?
0: Oh, dat zou ik heel leuk vinden.
2: Ja, ik denk dat je het ook wel zou kunnen, hoor.
11: Ja. Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
12: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
13: Goedemorgen.
12: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
13: Echt waar, joh?
12: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
14: Verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
15: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
16: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
17: Zijn jij nou 200 euro?
18: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
15: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
19: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegtickets voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
20: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
21: Begon jouw dag met ruitschade?
22: Opgelost. Autotaalglas.
23: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
24: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
25: Flevoland met het regionieuws.
2: De gemeente Almere kreeg vorig jaar ruim 65.000 meldingen over afval op straat, parkeerproblemen en overlast van personen. Een kwart ging over illegaal gestort afval. Vooral in de Stedenwijk, de Filmwijk en de Literatuurwijk wordt veel afval gedumpt. En deze mannen halen de troep op.
26: Het is mijn werk en ik haal er ook plezier uit mijn werk.
1: Maar het is eigenlijk onbegrijpelijk.

0: schoft, dat de mensen het buit op straat laten liggen en ja, ze gooien het er maar gewoon bij.
1: Ze denken er te makkelijk over, denk ik. Want als ik het maar kwijt ben, is het mijn probleem niet meer. Ja, dan wordt het ons probleem en wij ruimen dat wel weer op.
2: Een motorboot is gistermiddag op het Markermeer in de problemen geraakt door een motorstoring. Dat was tussen Lelystadhaven en Almere. Op de boot zat een vader met zijn dochter. Hij had de boot net een uur daarvoor gekocht. De boot sloeg op de basaltblokken van de Oostvaardersdijk. De KNRM heeft de opvarenden van boord gehaald en Rijkswaterstaat gaat de boot bergen. Het schip de Batavia is dit weekend veilig aangekomen in Amsterdam. De reconstructie van het VOC-schip voer zaterdag vanuit Lelystad over het Markermeer naar de hoofdstad. En daar wordt het de komende weken gerenoveerd. De Batavia kampt met houtrot. Volgende maand komt het schip terug op een ponton. In Lelystad komt de Batavia dan op de wal te staan. En de opening van de Lelybarak op het voormalige werkeiland Lelystadhaven is uitgesteld tot januari. Het houten gebouw is opgeknapt als expositieruimte. Woensdag, op de geboortedag van Cornelis Lely, zou de barak worden geopend. Maar Lely-expert Ed Voigt kwam er op het laatste moment achter dat hij 20.000 euro moet betalen voor gas en elektriciteit en voor beheer. Nou, volgens Voigt is daar nooit eerder over gesproken en kan hij het zelf niet betalen. Na gesprek met de wethouder wordt dat bedrag nu een subsidie. De opening is uitgesteld naar 22 januari. Dat is de sterfdag van Lely. Meer nieuws op Web & App.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. De term kwam voorbij in bijna de helft van de uitzendingen, blijkt uit onderzoek van Pointer. De omvolkingstheorie is volgens de NCTV een rechtsextremistische complottheorie. Het COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, is geschrokken van de gedaalde homo-acceptatie onder jongeren. In 4 jaar tijd daalde die acceptatie onder jongens met de helft, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. Het CDU verdwijnt daar nu uit het parlement.
4: Een heel goedemorgen. We hebben vandaag en morgen te maken met vrij rustig en droog nazomerweer in Flevoland. Vandaag schijnt de zon geregeld. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het vanmiddag net als gisteren maximaal 19 graden. Vanavond weinig wind, opklaringen en wolkenvelden. Vannacht met een minimumtemperatuur van 12 graden fris. Morgen meer bewolking, maar ook nog wel zon hoor, vooral in de middag. De temperatuur is vergelijkbaar met vandaag, maar het is vrijwel windstil. Woensdag begint toch officieel het najaar. Het is de minst vrije dag van de week met in de middag en avond buien. Daarna droog en flinke periode met zon. Richting het weekend wordt het warmer.
5: Dankjewel Diana, het verkeer dan van de ANWB. De A6 Emmeloord richting Muiden tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaarders. Ben je dik 10 minuten langer onderweg. De A28 Zwolle Amersfoort tussen het Harde en afrit Elspeet 5 minuten. De N50 Emmeloord Zwolle tussen Kampen en knooppunt Hattermerbroek 5 minuten. De N50 ook, maar dan de andere kant op. Voor Kampen dus een kwartier vertraging daar. En de N309 Dronten Epe tussen de N308 en afrit Heerde ben je op dit moment 5 minuten langer onderweg. Er wordt geflitst op de A6 in Lelystad in de richting van Muidenberg bij hectometerpaal 69,3. Heb je nou nog een andere gezien, dan kun je melden in de app van Flitsmeister. Ik zat gisteren te luisteren naar het programma Adres Onbekend hier bij Omroep Flevoland. Mm-hmm. En ik hoorde zo'n mooi succesverhaal. Zometeen hoor je welk verhaal dat is.
6: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: De Jackson 5. I want you back. 20 minuten voor 8 is het.
1: Het was een bijzondere ontmoeting gistermiddag in Adres Onbekend, het radioprogramma dat bij ons te beluisteren is. Ton woont al 60 jaar in Canada, maar hij groeide op in Nederland. En vanuit Canada was Ton op zoek naar zijn Nederlandse jeugdvriend Henny.
0: Nou, die bleek na een rondreis via Lelystad en Rutte nu in Emmeloord te wonen. Na een zoektocht met hulp van het programma Adres Onbekend kregen de twee elkaar na 60 jaar weer aan de telefoon.
2: Fijne knul. Wat leuk om het allemaal te horen. Ik ben helemaal sprakeloos. Erg leuk om je te horen en te zien.
3: Ja, want volgend jaar wordt hij 80 en dan komt hij naar Nederland.
2: Ja, maar ik word volgend jaar ook 80.
3: Nou, kun je het samen vieren.
2: God, wat leuk.
4: Oké, zo. Ja. Zo, Henny, ik kom volgend jaar, kom ik voor 2 maanden naar Holland toe. En de eerste, de 2 maanden zijn november en december.
2: Oké.
4: Zo, we gaan samen jouw verjaardag. Onze 80ste verjaardag.
3: Het is toch ook wat?
4: Die ouderwetse manier.
2: Ja, dat zou leuk zijn.
3: Had je hier ooit nog op gerekend? Om te horen vanuit Canada?
2: Nee.
1: Ach, wat geweldig, is dat toch heerlijk, hè?
0: Ja, en een fantastisch accent ook, hè?
1: Absoluut.
0: Ja, heerlijk.
1: Ja, ik kom naar Holland. Ja. Ton en Henny waren dat in het programma Adres Onbekend. Elke zondagmiddag te horen hier bij Omroep Flevoland. Het heeft ons wat belkosten gekost, maar daar hebben we het graag voor over natuurlijk.
0: Somio is dit. Feels, part 2.

0: Crazy Lost Frequencies. We gaan nog eens even kijken naar wat zaken gisteravond op radio en tv.
1: Ja, in Nieuwsuur ging het over de Verenigde Naties. Na 10 jaar stopt de Portugese Antonio Guterres als secretaris-generaal. En dus moet er een opvolger gekozen worden. Sigrid Kaag, voormalig ondersecretaris-generaal van de VN, vertelt wat de volgende VN-baas te wachten staat.
2: De laatste 10, 15 jaar, of misschien wel langer, is de VN steeds meer op een zijspoor geraakt. Als de VN tussen aanhalingstekens spreekt, is het niet meer zo dat je denkt van, oh, de VN heeft gesproken, nou, we moeten er wat mee. Die relatief marginale rol, die moet weer herpakt worden. En dat is een vraagstuk waar natuurlijk een nieuwe secretaris-generaal op beoordeeld zal worden.
1: Ja, misschien wordt het voor het eerst in 80 jaar een vrouw. Maar volgens Kaag is dat niet het belangrijkste. Het
2: zou beter zijn geweest, ook vanuit vrouwelijk leiderschap, dat er een vrouw was gekomen in 2016. Aan de andere kant, het zijn wel vaak de vrouwen die het aandurven als de missie bijna echt heel onmogelijk is. Uiteindelijk natuurlijk gaat het erom dat de organisatie de beste kandidaat krijgt. Want de wereld is niet alleen in crisis, de organisatie zelf ook.
3: Man of vrouw?
2: Man of vrouw.
0: In Pauw in de Wit sprak Jelle Postma, hij is directeur van Justice for Prosperity, over de uit de hand gelopen extreemrechtse betoging op het Malieveld zaterdag. Nou, die betoging werd beëindigd door de ME vanwege aanhoudend geweld. Een van de groeperingen op het Malieveld was de NNB. En Postma legt uit wat dat voor groepering is.
4: NNB, dat is een van de, ja, de meest heftige nationaal-socialistische bewegingen die wij hebben. En degene die hier spreekt door de megafoon, die spreekt hier ook uit dat er op zoek moet worden gegaan naar journalisten, naar politici en dergelijke, die het linkse gedachtegoed voorstaan.
0: Volgens Postma gaat het er niet om dat deze groep plotseling gegroeid is, maar vooral dat dergelijke groepen genormaliseerd zijn.
4: We zien ook bepaalde leden van politieke partijen zien we er doorheen lopen. Normaal...
5: Wie liepen er doorheen
4: dan? Daar moeten we nog onderzoek naar doen, maar in ieder geval zit er direct en indirecte links naar bepaalde politieke partijen. Daar zullen we over gaan publiceren binnenkort.
6: Ik kan niet zeggen welke partijen.
4: Dat ga ik nu niet zeggen, maar het belangrijke is dat, zo gewoon lijkt te worden. En daar moeten we met elkaar voor opletten.
1: In Bureau Buitenland was er aandacht voor de AI-strijd die woedt tussen de Verenigde Staten en China. Xi Jinping, de Chinese president, gaat deze week voor het eerst in 11 jaar op staatsbezoek naar Washington. Paul Verhagen, expert geopolitiek en technologie, legde uit waarom de strijd zich juist op AI toespitst.
7: Het is deel van een breder fenomeen eigenlijk, dat waar vroeger technologie een vereniger was van de wereld, manier informatie te delen, is nu echt een splijtspan. Het is echt een machtsstrijd geworden, want AI is natuurlijk nuttig voor militair, maar ook voor economisch en ook voor controle over je eigen samenleving. En dat zijn echt radicale andere beelden die de Amerikanen en de Chinezen hebben.
1: En er is veel te doen over de AI-ontwikkelingen. Eerder riepen topmannen van AI-bedrijven op ontwikkelingen te remmen om veiligheid te kunnen waarborgen. En daar zit volgens Verhagen ook een belangrijk verschil tussen de Verenigde Staten en China.
7: Waar China veel beter in is dan de VS, is om instellingen te ontwikkelen om grip te hebben over technologie. Techbedrijven in China, die staan onder de staat.
8: Ja.
7: Dus techbedrijven zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor alle content die wordt gegenereerd via AI-modellen. Mm. Als jij genereert dat Taiwan een onafhankelijk land is in China, dan heb je echt een groot probleem als Chinese techbedrijf. In de VS hebben we niet dat soort controle. Dus China maakt zich ook minder zorgen over risico rond AI, omdat zij zelf als staat de controle daarover hebben.
1: En dat was gisteravond op radio en tv. Zometeen incognito, Jocelyn Brown, Always There. Maar eerst is hier Elvis Costello en Oliver's Army. En Flevoland is wakker.

0: We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.
1: Dit is Flevoland.
2: Nog genoeg werk aan de winkel, dus hartstikke blij met de 3 punten.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Kijk naar ons als mens. En ik denk dat dat eigenlijk een heel mooie oproep is. Want dan zie je mensen in allerlei gradaties. En ook vooral hele mooie mensen.
1: En dit is ook Flevoland.
4: De telefoon gaat altijd af, zeker weten.
1: Dit is Flevoland.
5: Liefde, kom erbij kijken. Een klein beetje ruimte aan tafel.
6: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het Topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de Stichting Flevo Penningen, Willem de Boer en Omroep Flevoland.
7: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
8: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
9: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: De gemeente Almere kreeg vorig jaar meer dan 65.000 meldingen over afval op straat, parkeerproblemen en overlast van personen. En de coördinatoren van buurtgezinnen Zeewolde zijn op zoek naar nieuwe steungezinnen.
0: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 8 uur.
11: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongens gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Bij jongens daalde de acceptatie van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Deze basisschooldocent merkt het ook al bij jonge kinderen.
12: Op schoolplein bijvoorbeeld, tijdens de pauzes, hè, in plaats van dat je elkaar gaat uitschelden voor klootzak of iets dergelijks. Er komen in één keer woorden op als flikker of homo. Die woorden komen wel ineens ergens vandaan.
11: Onder meisjes is de acceptatie ook gedaald van bijna 80% naar 50%. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. De term kwam voorbij in bijna de helft van de uitzendingen, blijkt uit een onderzoek van Pointer. Vooral presentatoren, vaste commentatoren en verslaggevers gebruikten het woord. De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. In Duitsland heeft de CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor de CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De Belgische topfavoriet van 26 liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. Het is voor het eerst dat een renner 4 titels op rij pakt en daar is Evenepoel dan ook best trots op.
13: Ja, zeker. Ik ben er niet echt mee bezig geweest met de aanloop naar hier. Maar nu is het officieel, dus dat is alleen maar mooi en iets dat ik heel fier op kan zijn.
11: De Italiaan Filippo Ganna finishte als 2e. Het weer, hier en daar kan wat mist voorkomen. Later droog en geregeld zon bij 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
14: Het verkeer dan van de ANWB. De A6 Emmeloord richting Muiden tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaarders. Daar ben je op dit moment 10 minuten langer onderweg. Ook vertraging op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Wezep en afrit Elspeet. Een kwartier daar. De N50 Zwolle Emmeloord tussen knooppunt Hattermerbroek en Kampen. 10 minuten. En de N305 tot slot Dronten richting Almere tussen afrit Harderwijk en Zeewolde. Daar ben je op dit moment 5 minuten langer onderweg. Dan wordt er nog geflitst op de A6 in Lelystad. Lelystad in de richting van Muidenberg bij 69,3. En de N307 in Dronten in beide richtingen bij 105,5. Het AZC in Almere zit overvol, net als alle andere opvanglocaties in ons land. En dat heeft een grote impact op de medewerkers en de asielzoekers. Daarover hoor je zo meteen meer in een reportage.
10: En woon je in Zeewolde en zou je graag met je gezin iets voor een ander gezin willen betekenen dat het zwaar heeft? Nou, dan kun je naar Buurtgezinnen Zeewolde. Wat dat is, dat hoor je zo meteen.
15: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
16: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
17: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
15: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
16: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
18: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
19: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
20: En bedankt, hè.
21: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
22: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
25: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
26: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
27: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
28: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: Austin van Dasha, 7:07. Goedemorgen, Flevoland is wakker.
1: Noodopvanglocaties en asielzoekerscentra zitten overvol. Zo ook het AZC in Almere.
0: Volgens de locatiemanager, dat is Marius Mulder, ja, staat eigenlijk alles een beetje stil. Er is volgens hem geen goede doorstroming. En dat heeft heel veel effect op het personeel en op de asielzoekers.
2: Mensen zitten hier soms jaren te wachten of op de procedure dat die afgerond is. Dus dat ze dan weten of ze in Nederland kunnen blijven of niet. Of dat als ze statushouder zijn, dat ze dus heel erg lang zitten te wachten op woonruimte. En dat hele proces, dat kan echt jaren in beslag nemen. En die enorme wachttijden, dat doet iets met iemand. Ik bedoel, als ik ergens lang op moet wachten, doet dat ook iets met mij. Dan raak ik ook gefrustreerd. Ik denk dat dat een hele natuurlijke en menselijke reactie is. En onze bewoners die hier toch onder best wel wat ingewikkelde omstandigheden met elkaar moeten leven. Daar kan dat nog wat extra op drukken.
3: Case manager Robert Paul Schwippert spreekt dagelijks met bewoners. Volgens hem hebben zij het niet makkelijk.
4: Want ik hoor toch best verhalen van Nederlanders die zeggen, ja, maar makkelijk, zit op een AZC, alles wordt betaald, je krijgt je eten. En als je hier met die mensen spreekt, het tegendeel is waar. Het is echt lastig. En ik vind dat we eigenlijk best veel meer respect zouden mogen hebben voor onze bewoners. En ook onze collega's hier op het AZC. Hoe we hiermee omgaan. Want dat hele wachten en de mentale kant, dat heeft natuurlijk impact. Dat is lastig. En ik denk dat Nederland zich dat wat beter zou moeten realiseren.
3: Maher komt uit Syrië en woont nu in het AZC. Ze verblijft met haar zoontje op een kleine kamer. Ze schreef een gedicht over het leven in het AZC.
5: We zijn aan de tafel van het wachten gezet. En onder ons zijn de gloeiende kolen van het wachten aangestoken. Jaren zijn wij hier. Iedere ochtend worden wij wakker zonder te weten. Zal vandaag een verblijfsvergunning komen? Een uitzettingsbesluit? Of opnieuw het nieuws van een incident?
3: Het lange wachten kan sommigen te veel worden, ziet Schwippert.
4: Nou, als ik het heel kort door de bocht zeg. Het licht gaat een beetje uit. Je ziet dat mensen hier komen, stel vanuit Ter Apel. Ze hebben een lange reis gehad. Ze hebben veel moeilijkheden overwonnen. En ze komen dan hier en ze denken, nou, nu kan mijn toekomst beginnen. Nu ben ik klaar om hier aan de slag te gaan. En ik moet zeggen, de meeste mensen zitten er ook zo in als ze hier komen. Die komen hier om een toekomst op te bouwen. Die komen hier om te werken. Die komen om hun familie te ondersteunen, whatever. En als het dan blijkt dat na een tijd dat allemaal toch best lastig is, dan zie je wel dat dat heeft impact op de mentale kant.
3: Ondanks de moeilijke omstandigheden gaat het meestal goed in het AZC, volgens Schwippert. Maar er zijn wel incidenten. Zo was afgelopen zomer een steekpartij. Zoiets heeft grote impact op werknemers en op bewoners. Maher schrijft daar ook over in haar gedicht.
5: Wij zijn vluchtelingen, ja. Maar we zijn niet allemaal hetzelfde. Ik wijs geweld af. Ik wijs de chaos af. En ik wijs af dat misdaden worden gepleegd in naam van de vluchteling. Zoals onder jullie de goede en de slechte zijn, zo zijn zij ook onder ons. Veroordeel niet iedereen vanwege de schuld van één mens. Beoordeel ons als mensen.
3: Schwippert denkt dat er een belangrijke boodschap in zit.
4: Beoordeel ons als mensen. Kijk naar ons als mens. En ik denk dat dat eigenlijk een heel mooie oproep is. Want dan zie je mensen in allerlei gradaties. En ook vooral hele mooie mensen.
1: Dat is zeker een hele mooie oproep. Case manager Robert Paul Schwippert van het COA was dat. Ja.

0: The Fever Dream van Alex Warren.
1: Eens even kijken of het weer ook een koortsdroom gaat worden. Ik denk het niet, Diana Woei. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Nou, niet. Ja, als je richting de herfst wil gaan, dan wordt het misschien wel een koortsdroom.
1: Ja?
2: Ja, want het wordt een beetje nazomers. Ja, je merkt het nu buiten al. Het is rustig. De zon die schijnt toch wel op veel plaatsen. Er zijn ook wel wat hoge wolkensluiers. Het is nu zo'n 13, 14 graden. Nou, vanmiddag vergelijkbare temperatuur met afgelopen weekend. 19 graden. En dat met geregeld zon en niet al te veel wind doet het een beetje nog als een zomertje denken.
1: Okay.
2: Ja, en ook de rest van de week hebben we te maken met een hoge drukgebied. En dat levert toch wel vrij rustige omstandigheden op. Dus heel anders dan afgelopen weekend met die wind. Ja, morgen een rustige dag. Mogelijk wat mistbanken in de ochtenduren. Maar verder, smiddags ook wel wat zonneschijn. Iets meer bewolking dan vandaag in de ochtenduren, maar het blijft zo goed als droog. Dan hebben we woensdag de minst vrije dag van de week. Ja, dan begint officieel de herfst. Dan staat de zon precies boven de evenaar en duren dag en nacht even lang. Maar ja, dan hebben we juist te maken met overwegend veel bewolking en vooral in de middag een paar buien. Maar daarna dan keert het rustige weer terug met geregeld zonneschijn. Temperaturen eerst rond de normale waarde van zo'n 18, 19 graden. Maar richting het weekend wordt het weer warmer.
1: En daarna gaan we weer richting de tropische temperaturen?
2: Ja, dat zou zelfs een hele mooie nazomer kunnen worden. Ja, 25 graden sluit ik voor begin volgende week niet geheel uit. Dus wat dat betreft, als je van lekker nazomer weer houdt, dan zit je deze week wel goed, behalve dan op de woensdag.
3: Nou, wie zou daar nou niet van houden?
1: Nou, Diana. Want Diana die houdt van volgens mij onstuimig.
2: Ja, ik vond het helemaal niet erg hoor, afgelopen weekend.
3: Ja, maar dat krijgen we ook wel, toch?
2: Ja, dat
3: wat ik later
2: zag,
3: dan?
2: Wat later, ja. Ik zat altijd uit te kijken naar de eerste herfststorm, maar dat ging niet door. Dus dat wordt iedere keer vooruitgeschoven. Nu hebben we een hoge drukgebied dat het weer gaat bepalen. Dus rustig na zomer weer.
1: Nou, lekker. Dankjewel. Gezinnen die het moeilijk hebben koppelen aan een stabiel steungezin in de buurt. Op die manier probeert buurtgezinnen Zeewolde te voorkomen dat problemen in gezinnen in het dorp verergeren.
4: Volgens coördinator Nienke Plaket zijn er nog wel nieuwe gezinnen nodig om alle kinderen een plekje te kunnen geven.
5: Ja, ik denk dat ik op dit moment misschien zo wel 7, 8 gezinnen heb die heel graag wat steun kunnen gebruiken. Dus we hebben echt wel wat nodig. En dat zijn heel verschillende aanvragen, want het zijn mensen die heel graag in het weekend wat hulp willen hebben. Er zijn ook mensen die heel graag door de week wat hulp nodig hebben. Er zijn hele kleine kindjes. En ik heb een jongetje van 10 waar ik een plekje voor zoek. Dus het is heel verschillend.
6: Gaat het poppetje van de glijbaan af, Nijlen? Kijk, gaat hij van de glijbaan?
7: Voor de dochter van Kimberly Katuin was een gelukkig plek. Maar dat geldt op dit moment dus niet voor alle kinderen. Ze vindt het verschrikkelijk dat momenteel niet alle kinderen hulp kunnen krijgen.
8: En ik merk zelf als alleenstaande moeder dat het echt een steuntje in de rug kan zijn. En vooral als het goed matcht. Je kan je kind zonder zorgen wel wegbrengen en je krijgt het hartstikke vrolijk terug. Dus.
9: Kijk of zij het ook kan. Nou, dat is ook al groot, hè? Ja. Waar zijn zijn oogjes?
7: Haar dochter Nijla krijgt hulp van de familie Holsema. Moeder Marijke hoopt dat er snel nieuwe gezinnen worden gevonden. Want ze merkt zelf dat het opvangen van een kind dat het thuis niet altijd makkelijk heeft voor beide partijen waardevol is.
10: Nou, het is voor ons eigenlijk wel een verrijking. Nijla voegt veel toe. Ik merk dat we allemaal echt wel gek op haar zijn ook. En ze geeft heel veel blijheid. Ze komt veel knuffeltjes halen. Het is gewoon een heel vrolijk meisje.
6: Wat heb je voor mooi, Saar? Heb jij een mooie camper? En heb jij mooi geschreven? Kijk, Nijla, Sarah heb geschreven.
7: Buurtgezinnen hoopt zo snel mogelijk nieuwe gezinnen te vinden. Volgens Nienke Plaket van de organisatie moeten gezinnen rekening houden met een paar kleine dingen.
5: Liefde komt erbij kijken. Een klein beetje ruimte aan tafel. En de liefde die je hebt en die je kan delen met meer kinderen. Wat ik hoor van steungezinnen is dat zij er ook wat uithalen. Dus we noemen het, grappig, je noemt het vraaggezin en steungezin. Maar er was een keer een steunmoeder die zei, maar wij kwamen ook wat vragen. En dat is natuurlijk ook zo. Dus die steungezinnen die halen er ook heel veel uit. Die halen er ook gewoon een stukje voldoening uit en een stukje plezier. Soms een kindje wat er een soort van broertje, zusje, vriendje, vriendinnetje bij krijgt. Dus het is, ja, het levert ook heel veel op.
6: Open? Kiekeboe!
4: Ja, zo zijn er dus nog heel wat gezinnen nodig. Het is 19 minuten over 8. Zometeen hebben we wat berichten van buiten deze provincie.
1: Ja, de AFAS Live in Amsterdam stond de afgelopen 4 dagen helemaal op zijn kop vanwege het darten, de World Series of Darts. En ja, er is goed feest gevierd. Dat hoor je zo dadelijk wel in een kleine bijdrage.
4: Boys Town Gang, Ain't No Mountain High.

0: Boys Town Gang en Ain't No Mountain High Enough in Flevoland is wakker. De berichten van buiten onze provincie. De opmars van de AfD in Duitsland zet door. De partij won gisteren ook de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern. AfD kreeg 38,2% van de stemmen. En de CDU van bondskanselier Merz wist voor het eerst in de geschiedenis niet de kiesdrempel van 5% te halen. Ongekend, zegt NOS-correspondent Gien Balduc.
1: De CDU als grote volkspartij met grote staatsmannen en staatsvrouwen in de geschiedenis, zoals Adenauer, Kohl, Merkel. Ja, die was gewoon altijd in iedere deelstaatparlement met minstens 10-15% vertegenwoordigd. En dat je dan nu, juist ook in de deelstaat waar Merkel politiek gezien vandaan komt, niet eens die kiesdrempel kan halen. Ja, dat zal zeker ook onrust in de partij gaan veroorzaken de komende dagen.
2: De acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren is flink gedaald. In 4 jaar tijd is die bijna gehalveerd. Onder jongens is de acceptatie zelfs gedaald naar 22%. Dat komt onder andere door influencers en politici die zich negatief uitlaten over seksuele diversiteit, zegt deze hoogleraar.
3: Deze daling lijkt in lijn met een verruwing van het maatschappelijk debat over seksuele diversiteit, zowel online als offline. En dat zie je dan bijvoorbeeld in kritiek op Paarse Vrijdagen, op regenboogvlaggen, maar ook wel de ontwikkeling van de manosfeer.
2: Ja, en dan heb je het bijvoorbeeld over types als Andrew Tate. Nou, om deze trend te stoppen is het volgens de onderzoekers belangrijk om het thuis en ook op school te hebben over zaken als homoseksualiteit. Maar ja, als er thuis wordt gezegd van homo's zijn vies, even heel plat gezegd, dan schiet het niet hard op natuurlijk.
0: Nee, zeker niet.
2: Dus ik denk niet dat je het alleen maar op politici kunt gooien en types als Andrew Tate. Ik denk dat er thuis ook wel heel veel gebeurt.
0: Goed punt.
2: Ja.
0: De AFAS Live in Amsterdam stond de afgelopen 4 dagen in het teken van de World Series of Darts. Wie dacht dat het internationale darttoernooi alleen om pijltjes gooien gaat, die heeft het mis. De fans komen namelijk voor veel meer dan alleen het darten.
4: Ah, het is gewoon... Eigenlijk zijn we allemaal gekken bij elkaar. Het is gewoon lekker een beetje klooien, een beetje gek doen. Allemaal lekker gek verkleed.
5: Zijn jullie hier dan ook echt voor het darten?
6: Nee. We komen meer voor de gezelligheid met onze vrienden.
7: Het is eigenlijk gokken, bier drinken en een beetje kijken en schreeuwen.
8: Ja, het is toch een soort van indoor carnaval idee, denk ik, dat je hebt. Ze zijn gewoon professioneel sport aan het uitoefenen. En wij vieren gewoon feest.
2: Ja, ik hou hiervan. Kom je voor het darten? Nee.
0: Mooi, hè?
2: Ja, ik vind dat geweldig grappig.
0: Ja. En er zijn nog meer winnaars. Nederland is weer een wereldkampioen rijker. Maartje van der Meer uit Delft was in Spanje het sterkste op, jawel, het WK puzzelen. Ze zetten in Valladolid de snelste tijd neer.
9: 3, 2, 1, and done. 27.58 voor Maartje van der Meer from the Netherlands.
0: Maartje van der Meer.
2: Ja, heerlijk.
0: Maartje van der Meer puzzelde zich in 27 minuten en 58 seconden naar een wereldtitel puzzelen. Leverde haar een beker en €2000 op. Bij de duo-wedstrijd werd ze vierde en won ze, wat denk je?
2: Een puzzel.
0: Ja.
2: Ja. Ik vraag me nog wel af, 27 minuten en 58 seconden. Hoeveel stukjes zouden dat dan geweest zijn?
0: Ja, dat is een goede vraag.
2: Ik bedoel, ja, als 6 stukjes zijn, dan zou ik het ook nog wel kunnen.
0: Ja. Ik denk het niet.
2: Nee, ik denk het niet. De Rembrandt.
0: Dan zou je slecht zijn met die tijd, hoor. Dat is niet best.

0: beste bestuurder. Het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand. En hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
1: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
5: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
7: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: De gemeente Almere kreeg vorig jaar ruim 65.000 meldingen over afval op straat, parkeerproblemen en overlast van personen. Een kwart ging over illegaal gestort afval. Vooral in de Stedenwijk, de Filmwijk en de Literatuurwijk wordt veel afval gedumpt. En deze mannen halen de troep op.
10: Het is mijn werk en ik haal er ook plezier uit mijn werk. Maar het is eigenlijk onbeschoft dat de mensen het buiten op straat laten liggen. En ja, ze gooien het er maar gewoon bij.
11: Ze denken er te makkelijk over, denk ik. Want als ik het maar kwijt ben, is het mijn probleem niet meer. Ja, dan wordt het ons probleem en wij ruimen het wel weer op.
9: De coördinatoren van buurtgezinnen Zeewolde zijn op zoek naar nieuwe steungezinnen. Het project loopt nu 2,5 jaar. Gezinnen in Zeewolde die het moeilijk hebben worden gekoppeld aan een stabiel gezin in de buurt. Het is coördinator Nienke Plaket.
12: Ik denk dat ik op dit moment misschien zo wel 7, 8 gezinnen heb die heel graag wat steun kunnen gebruiken. Dus we hebben echt wel wat nodig. En dat zijn heel verschillende aanvragen. Want het zijn mensen die heel graag in het weekend wat hulp willen hebben. Er zijn ook mensen die heel graag door de week wat hulp nodig hebben. Er zijn hele kleine kindjes en ik heb een jongetje van 10.

0: Een plekje voor zoekt. Dus het is heel verschillend.
1: De afslag Almere-Oostvaarders op de A6 en een deel van de buitenring zijn vanaf 9 uur vanochtend, over een half uurtje dus, helemaal afgesloten vanwege werkzaamheden aan de rotonde naast de snelweg. Die rotonde krijgt nieuw asfalt. Er wordt een doorsteek verwijderd in de middenberm. Het werk moet donderdagmiddag klaar zijn.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De opmars van de AfD in Duitsland zet door. De partij won gisteren ook de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern. Het CDU van bondskanselier Merz haalde voor het eerst in de geschiedenis de kiesdrempel van 5% niet. De belangenorganisatie voor LHBTI'ers, het COC, is geschrokken van de dalende homo-acceptatie onder jongeren. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut zien dat jongens en meisjes minder tolerant zijn geworden, onder meer door hoe influencers zich uitlaten. En in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een ligbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand.
3: Een heel goedemorgen. We hebben vandaag en morgen te maken met vrij rustig en droog nazomerweer in Flevoland. Vandaag schijnt de zon geregeld. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het vanmiddag net als gisteren maximaal 19 graden. Vanavond weinig wind, opklaringen en wolkenvelden. Vannacht met een minimumtemperatuur van 12 graden fris. Morgen meer bewolking, maar ook nog wel zon hoor, vooral in de middag. De temperatuur is vergelijkbaar met vandaag, maar het is vrijwel windstil. Woensdag begint toch officieel het najaar. Het is de minst fraaie dag van de week met in de middag en avond buien. Daarna droog en flinke periode met zon. Richting het weekend wordt het warmer.
4: Het verkeer dan van de ANWB. De A1 Amersfoort-Amsterdam tussen Naarden Westen en knooppunt Watergraafsmeer. Daar ben je bijna een kwartier langer onderweg op dit moment. De N302 Lelystad-Harderwijk tussen de N305 en Harderwijk 10 minuten. En de N305 Dronten richting Almere tussen afrit Harderwijk en Zeewolde 10 minuten vertraging. Dan nog even naar de A6 Emmeloord richting Muiden tussen Lelystad-Noord en Almere-Oostvaarders. Ook bijna 10 minuten. En de N707 Zeewolde-Harderwijk tussen Zeewolde en de N302 een kwartier vertraging. Sta je ergens anders in de file, dan duurt die korter dan 7 minuten. Dan wordt er nog geflitst op de A6 in Lelystad in de richting van Muidenberg bij 69,1. Jol 23 in Lelystad, daar wordt ook gecontroleerd op snelheid in beide richtingen. En de N307 in Dronten in beide richtingen bij 105,5. Heb je nou nog een andere gezien, dan kun je melden in de app van Flitsmeister. En het is Wereld Alzheimerdag vandaag. En daar wordt zo dadelijk aandacht besteed hier in Flevoland is Wakker.
5: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Robert Cray, Don't Be Afraid of the Dark. Het is 20 minuten voor 9 op deze maandag, de 21ste september. En dan gaan we naar de dag van vandaag, want het is vandaag Wereld Alzheimerdag. En morgen is in de bibliotheek van Lelystad een lezing daarover.
1: Die lezingen die worden gegeven door Wendela Erbrink uit Biddinghuizen. Ze is netwerkregisseur en adviseur dementie netwerken. En vroeger was ze case manager. Goedemorgen, Wendela.
2: Ja, goedemorgen.
1: Er zijn steeds meer mensen met dementie. Heb jij het dan ook steeds drukker?
2: Ja, goede vraag. Nee, dat is zeker zo. Het is inderdaad natuurlijk een enorm groeiend aantal. En dat is lastig, dat is moeilijk, zeg maar, voor de maatschappij. Het is ook vooral heel verdrietig voor de mensen zelf en de naasten. Maar het geeft ook inderdaad een maatschappelijk probleem. En ja, daardoor heb ik wel meer werk, dat is waar.
0: Ja, bij de aankondiging van je lezing, Wendela, staat dat we nu anders kijken naar mensen met dementie. Op wat voor manier dan?
2: Ja, nou, gelukkig wel, zou ik willen zeggen. Mensen met dementie werden nog niet zo heel erg lang geleden, 10, 15 jaar geleden, ja, eigenlijk alleen als patiënt gezien, als persoon met een ziekte. Terwijl ze natuurlijk veel meer zijn dan dat. Hè. Met dementie zul je moeten leven een aantal jaren. En in dat leven is er meer dan het hebben van dementie. Je bent moeder of vader of buurvrouw of nou, wat dan ook. Allerlei rollen die je kunt hebben in het leven. Dat gaat gewoon door. Je hobby's voor zover mogelijk gaan door. En gelukkig wordt dat steeds meer gezien. Hè, dat we de mens achter de ziekte moeten zien. Zo wordt het dan zo mooi gezegd. Dus mensen zijn niet alleen maar ziek of dementerend. Met een beetje een jeukwoord wat mij betreft. Mm-hmm. Maar leven met een ziekte. En gelukkig wordt dat steeds meer gezien. Dat belangrijk is dat we ook mensen mee laten doen. Met van alles wat er in de maatschappij gaande is. Dat mensen hun talenten ook nog in kunnen zetten. Misschien nog vrijwilligerswerk kunnen doen. Als het werk niet meer gaat. Ja, dat soort zaken. Dus daar is echt wel een kanteling in te zien.
0: Ja, nou klinkt dat heel mooi natuurlijk. De manier waarop jij het omschrijft, Wendela. Maar het is natuurlijk ook zo dat mensen met dementie, hoe verder gevorderd ze zijn in hun ziekte, in sommige gevallen zeggen van ik wil niks meer, ik wil alleen nog maar thuis blijven. Omdat dat veilig is. Hè, dan zijn er geen enge prikkels van buiten. Dus dan wordt het wel heel lastig natuurlijk.
2: Ja, dat klopt absoluut. En het is natuurlijk ook niet zo dat dat meedoen en dat actief blijven, dat dat een soort verplichting moet gaan worden. Het is juist heel erg de bedoeling dat we kijken naar mensen in wie zij zijn en in wat zij zelf belangrijk vinden. He, dus als dat rust is en minder prikkels kunnen verdragen en daarin het fijn nog willen hebben met mensen, lieve mensen om zich heen en ja, bepaalde rustige activiteiten die nog wel kunnen, dan is dat waar je op inzoomt eigenlijk. Dat is nou juist de kern van het verhaal. He. Ga uit van waar iemand is op dat moment en sluit daarop aan. En niet omdat wij ineens vinden dat iedereen actief moet zijn. Dat ze allemaal naar de sportclub weer moeten. Zo is het niet. Nee, dus het is inderdaad heel erg aansluiten op waar iemand is. Nou is het wel zo dat het voorbeeld wat je noemt over veilig thuis zijn, is ook wel een beetje omdat door de ziekte het gevoel van overweldigd worden en het gevoel van ik kan dingen niet meer, dat soms ook maakt dat mensen zich inderdaad een beetje terugtrekken. Dus dat is altijd een balans die je met elkaar moet opzoeken. Wat kan nog wel, wat kan niet meer en waarin laat je iemand misschien met rust een stukje. En waarin kan je iemand nog wel uitdagen? Ik heb dat zelf met mijn moeder, ervaar ik dat nu ook. Mijn moeder gaat steeds verder achteruit in haar dementie. Dus het is voor ons heel erg zoeken van wat kunnen we haar nog vragen of aanbieden. En waarin moeten we eigenlijk respecteren dat ze iets gewoon niet meer wil. Dus dat is best een balans om te zoeken, ja.
1: Ja, en lukt dat?
2: Ja, soms wel, soms niet. Soms dan merk ik achteraf dat ik denk, dat was een beetje te veel. We hebben haar nog tot heel lang nog meegenomen uit lunchen en dergelijke. Maar dat lukt eigenlijk gewoon niet meer. Dan komt ze terug en dan in het zorgcentrum waar ze woont. En dan horen we later terug dat ze enorm moe was en prikkelbaar. Ja, dan denk je achteraf, dat was misschien nog even een beetje te veel gevraagd voor haar.
0: Ja. Hoe oud is je moeder?
2: Mijn moeder is 83.
0: Ja. En ik begrijp uit je verhaal dat zij dus in een zorgcentrum woont. Maak je wel eens zorgen over het feit dat er steeds minder plek is in die zorgcentra?
2: Ja, Dat is niet best als iemand graag, maar als het nodig is dat iemand verhuist en er is geen plek in de omgeving waar iemand wil zijn. Aan de andere kant zijn er ook heel veel plekken gewoon leeg. Je ziet dat in het land ook best wel een regionale diversiteit is. Hè, dat bepaalde delen van het land nog wat, ik zeg altijd wat ouderwetsere verpleeghuizen hebben waar plekken leeg staan. En plekken die wat meer geliefd zijn misschien wat modernere zorgcentra of zelfs ook de particuliere zorginstellingen, dat daar veel meer animo voor is en dat je daar soms op een wachtlijst moet. Het wachtlijstprobleem is niet meer zo groot als het was. Mensen blijven inderdaad langer thuis, willen dat vaak ook, maar worden vooral ook heel erg door de overheid gestimuleerd om zo lang mogelijk thuis te wonen, omdat het natuurlijk goedkoper is dan de verpleeghuiszorg.
0: Ja, zeker, maar het moet natuurlijk wel kunnen. Ja, voor eventuele partners.
2: Nou, exact. Je haalt me bijna de woorden uit de mond. Want ik vind dus wel iets van dat credo, hè, vanuit de overheid. Zo lang mogelijk thuis. Dat lijkt dan net alsof ze inspelen op een behoefte. Maar in feite gaat het er gewoon om dat dat goedkoper is. En ik denk dat het lang niet voor iedereen geldt. Hè, dat het het beste is om maar zo lang mogelijk thuis te wonen. Inderdaad, wat je zegt, de druk op de partner of andere mantelzorgers. Ja, kan gewoon enorm oplopen. Dat hebben wij natuurlijk, ik met mijn zussen en broer ook gezien. Dat je op een gegeven moment denkt, hoe moeten we dit nog gaan doen met elkaar?
0: Ja.
2: Als iemand thuis woont, ja.
1: Morgenavond dus een lezing in de bibliotheek van jou. Ik zie ook staan dat die interactief is. Wat betekent dat?
2: Ja, nou, dat betekent dus inderdaad dat het publiek meedoet, mee mag doen. Ik heb een heleboel vragen verstopt in mijn presentatie. Dus we gaan met elkaar aan de slag en met elkaar nadenken en praten over dit thema. Het heet ook meedoen met dementie, heet de presentatie. En dan is het natuurlijk ook van belang dat mensen meedoen in het verhaal en in het gesprek. Dus dat, en sowieso werk ik eigenlijk altijd wel zo. Ik vind het niet zo fijn om alleen maar te zenden, maar ook om iets terug te krijgen. Dat mensen ook het gevoel krijgen, ik doe mee aan dit gesprek, ik vind er ook wat van. Dus mensen worden van harte uitgenodigd om ook te reageren en op de vragen te antwoorden. En als ze dat niet willen, is het ook goed natuurlijk.
1: Ja.
2: Ja.
1: En wat is je belangrijkste boodschap voor morgen?
2: De belangrijkste boodschap is dat mensen met dementie gewoon nog in de maatschappij horen en ook hun aandeel daarin mogen hebben.
1: Wendela Erbrink, dank je wel. En als je de lezing bij wil wonen, dan kun je je gratis aanmelden via de site van de bibliotheek.
2: Dat klopt.

0: The Kingdom of Fear van Cameron Wethcomb. 9:10 is het.
1: Wat heb je gemist op radio en tv? In Nieuwsuur ging het over de Verenigde Naties. Want na 10 jaar stopte Portugese Antonio Guterres als secretaris-generaal. En dus moet er een opvolger worden gekozen. Sigrid Kaag, voormalig ondersecretaris-generaal van de VN, vertelt wat de volgende VN-baas te wachten staat.
2: De laatste 10, 15 jaar, of misschien wel langer, is de VN steeds meer op een zijspoor geraakt. Als de VN tussen aanhalingstekens spreekt, is het niet meer zo dat je denkt van, oh, de VN heeft gesproken, nou, we moeten er wat mee. Die relatief marginale rol, die moet weer herpakt worden. En dat is een vraagstuk waar natuurlijk een nieuwe secretaris-generaal op beoordeeld zal worden.
1: Ja, en misschien wordt het voor het eerst in 80 jaar een vrouw. Maar volgens Kaag is dat niet het belangrijkste. Het
2: zou beter zijn geweest, ook vanuit vrouwelijk leiderschap, dat er een vrouw was gekomen in 2016. Aan de andere kant, het zijn wel vaak de vrouwen die het aandurven als de missie bijna echt heel onmogelijk is. Uiteindelijk natuurlijk gaat het erom dat de organisatie de beste kandidaat krijgt. Want de wereld is niet alleen in crisis, de organisatie zelf ook.
3: Man of vrouw?
2: Man of vrouw.
0: In Bureau Buitenland, aandacht voor de AI-strijd die woedt tussen de Verenigde Staten en Canada. Xi Jinping, de Chinese president, die gaat deze week voor het eerst in 11 jaar op staatsbezoek naar Washington. Paul Verhagen is expert geopolitiek en technologie. En hij legde uit waarom de strijd zich juist op AI toespitst.
4: Het is deel van een breder fenomeen eigenlijk, dat waar vroeger technologie een vereniger was van de wereld, een manier informatie te delen, is het nu echt een splijtspan. Het is echt een machtsstrijd geworden. Want AI is natuurlijk nuttig voor militair, maar ook voor economisch en ook voor controle over je eigen samenleving. En dat zijn echt radicale andere beelden die de Amerikanen en de Chinezen hebben.
0: Nou, er is heel veel te doen over de AI-ontwikkelingen. Eerder riepen topmannen van AI-bedrijven op om ontwikkelingen te remmen, om veiligheid te kunnen waarborgen. Nou, daar zit volgens Paul Verhagen ook een belangrijk verschil tussen de VS en China.
4: Waar China veel beter in is dan de VS, is om instellingen te ontwikkelen om grip te hebben over technologie. Techbedrijven in China, die staan onder de staat.
5: Ja.
4: Dus techbedrijven zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor alle content die wordt gegenereerd via AI-modellen. Mm. Als jij genereert dat Taiwan een onafhankelijk land is in China, dan heb je echt een groot probleem als Chinese techbedrijf. In de VS hebben we niet dat soort controle. Dus China maakt zich ook minder zorgen over risico rond AI, omdat zij zelf als staat de controle daarover hebben.
0: En dat waren wat zaken gisteravond op radio en tv. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze editie van Flevoland is wakker.
1: Hey, wat jammer.
0: Ja.
1: Maar zo dadelijk, Flevoland Muziekland, met jou. Je hebt volgens mij heel veel lekkere muziek uitgezocht.
0: Ja, er staat genoeg klaar. En als je nog een verzoekje hebt, kun je doorgeven. Het makkelijkste is om dat via de app te doen. Dit is Seal, Kiss from a Rose.

0: tv-programma's, onze website, sociale media, app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.
1: Dit is Flevoland.
2: Nog genoeg werk aan de winkel, dus hartstikke blij met de drie punten.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Kijk naar ons als mens. En ik denk dat dat eigenlijk een heel mooie oproep is. Want dan zie je mensen in allerlei gradaties. En ook, ja, vooral hele mooie mensen.
1: En dit is ook Flevoland.
4: De telefoon gaat altijd af, zeker weten.
1: Dit is Flevoland.
5: Liefde komt erbij kijken. Een klein beetje ruimte aan tafel.
6: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de Stichting Flevo Penningen, Mediahuis Nederland, Almere Zaken en Kender.
7: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
8: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
9: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: De gemeente Almere kreeg vorig jaar meer dan 65.000 meldingen over afval op straat, parkeerproblemen en overlast van personen. En de coördinatoren van buurtgezinnen Zeewolde zijn op zoek naar nieuwe steungezinnen.
0: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 9 uur.
11: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. Dat ontdekte Pointer, die onderzoek deed. In bijna de helft van de uitzendingen werd het woord gebruikt. Jeremy Krolsmith van Pointer vertelt dat het in eerste instantie niet de omroep zelf was die het woord gebruikte.
12: In het begin kwam het woord zeg maar binnen via de gasten. Later zijn ze, vooral in 2026, zijn ze het steeds vaker zelf. Dus de presentatoren en de vaste commentatoren zijn het zelf gaan gebruiken.
11: De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging van 10% ten opzichte van 5 jaar geleden, vertelt verslaggever Wessel de Jong.
13: En dat moest natuurlijk maar aantonen, precies de bedoeling natuurlijk ook van het Kremlin, dat het hele land als één man, als één vrouw achter Poetin staat. En ook achter de oorlog staat natuurlijk, ook al sprak Poetin natuurlijk eigenlijk met geen woord over tijdens de hele campagne.
11: De winst van Verenigd Rusland zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. In Parijs worden bijna 300 spullen van Brigitte Bardot geveild. Onder meer haar balletschoenen, aanstekers en juwelen gaan onder de hamer. De spullen leveren naar schatting tussen de 20 euro en 10.000 euro op. De opbrengst gaat naar haar zoon van de Franse filmster en de Brigitte Bardot Foundation, die zich inzet voor dierenwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel. Eens even kijken hoe het op de weg is. A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naarden en knooppunt Eemnes naar de A27 richting Almere. B2 En zo'n 5 minuten langer onderweg. En de andere kant op, tussen Naarden en Diemen-Noord, ook op die A1 dus, bijna een half uur vertraging. Dan de A6, Emmeloord-Muiden, tussen Lelystad-Noord en de afrit Lelystad-Airport. Klein beetje vertraging. Minuutje of 5 geldt ook voor de A27, Almere-Gorkum. Almere-Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd. De A28 Zwolle-Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Amersfoort-Vathorst. Daar ben je nog zo'n 5 minuten langer onderweg. Geldt ook voor de N305 Dronten-Almere tussen de afrit Harderwijk en Zeewolde. Ruim 10 minuten oponthoud op de N707 Zeewolde-Harderwijk naar de N302. En dan heb ik ook nog de N717 voor je. Emmeloord-Nagelen tussen de Karel-Doormanweg en de N716. Nou, dan heb je ze allemaal doorgekregen van mij. En zometeen in Flevoland Muziekland. Dan gaan we een heel eind afleggen naar huis.
14: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
15: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
14: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook.
15: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
14: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
15: Oké, ga ik op letten.
14: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
15: Doe ik.
14: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
16: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
17: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
18: Zeg het!
17: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
19: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, eet smakelijk voor straks.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
19: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
21: Hey Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
22: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
23: Flevoland Muziekland. Met Jolien Dalstra.

Taya Twain, That Don't Impress Me Much. 9:12 is het. Flevoland Muziekland, ik hoop dat je een heerlijk weekend hebt gehad. Ja, die maandag, hè, dan staar je weer zo naar een compleet nieuwe werkweek. 5 dagen lang weer lekker aan de bak. Nou, Flevoland Muziekland helpt je natuurlijk om die ochtend even lekker te genieten van fijne muziek. En als je nog een verzoekje hebt, kun je dat doorgeven via de app. En dan ga ik dat voor je draaien. Teddy Swims, die muziek ken je wel. Nou, hij komt in januari met zijn 2e album. Ugly is de naam. En dat album betekent volgens de 33-jarige Amerikaanse zanger heel veel voor hem. Het is een soort tijdcapsule van de afgelopen bijna 2 jaar van mijn leven. Zo vertelt hij. Het album draait om thema's als het vinden van balans, het vaderschap, het zijn van een goede partner en ook zijn persoonlijke groei. Hij zegt, ik denk dat het mijn kwetsbaarste werk tot nu toe is. En ik ben er ook doodsbang voor. Ik hoop dat jullie er net zoveel van houden als ik ervan hield om het te maken. Nou ja, ik zei het al, je kent de muziek van Teddy Swims natuurlijk wel. Bijvoorbeeld dit nummer. Had hij een hele dikke hit mee. Bad Dream.

Kun je niet genoeg doen in het leven. Feestjes vieren. Jij bent het feestje van Martijn Fichet. Lekker nummer hoor. En wat je ook niet genoeg kunt doen in het leven is meespelen met Kiek. Twee foto's zet ik voor je in beeld. Volgens mij is die best lastig. Het gaat om de details vandaag op deze maandagochtend. Twee foto's van een waarschuwingsbord voor modder op de weg. Er wordt natuurlijk aardig geoogst. Zo ook in Dronten, waar dit bord staat. En waar deze foto's dus van zijn. En wat is het verschil? Als je het ontdekt, dan kun je doorgeven. Voor 11, dat dan wel. Nou, dat gaat toch wel lukken. 9:20. Jawel. Heb je nog even lekker de tijd om te puzzelen? Kopje koffie erbij, wat lekkers. Nou, dat moet toch gaan lukken? Gooi het maar door via de app, dan zien we hem binnenkomen. En dan maak jij kans op leuke prijzen.

0: Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
2: Start je dag zonder barst.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: In Rutten kan in 2029 begonnen worden met de bouw van een nieuwe wijk. Het plan heet Rutten Oost. Langs de Ruttenseweg worden tientallen nieuwe huizen gebouwd. Na vertraging door gesprekken met onder andere het Rijksvastgoedbedrijf gaat Dorpsbelang nu verder met de voorbereidingen voor de nieuwe wijk. De coördinatoren van buurtgezinnen Zeewolde zijn op zoek naar nieuwe steungezinnen. Het project loopt nu 2,5 jaar. Gezinnen in Zeewolde die het moeilijk hebben worden gekoppeld aan een stabiel gezin in de buurt. Dit is coördinator Nienke Plaket.
10: Ik denk dat ik op dit moment misschien zo wel 7, 8 gezinnen heb die heel graag wat steun kunnen gebruiken. Dus we hebben echt wel wat nodig. En dat zijn heel verschillende aanvragen. Want het zijn mensen die heel graag in het weekend wat hulp willen hebben. Er zijn ook mensen die heel graag door de week wat hulp nodig hebben. Er zijn hele kleine kindjes en ik heb een jongetje van 10 waar ik een plekje voor zoek. Dus het is heel verschillend.
9: De afslag Almere-Oostvaarders op de A6 en een deel van de buitenring zijn sinds vanochtend 9 uur helemaal afgesloten vanwege werkzaamheden aan de rotonde naast de snelweg. De rotonde krijgt nieuw asfalt en er wordt een doorsteek verwijderd in de middenberm. Het werk moet donderdagmiddag klaar zijn. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws op web en app.
11: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man uit Venezuela gisteren in zijn romp geraakt. Hij raakte zwaar gewond. Na het incident werd er gedemonstreerd tegen ICE. De omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. De term kwam voorbij in bijna de helft van de uitzendingen, blijkt uit onderzoek van Pointer. En in een woonwijk in Roermond is gisteravond een man doodgeschoten. Er is nog geprobeerd om het slachtoffer te reanimeren, maar zonder succes. De politie is nog op zoek naar de schutter. Buurtbewoners hoorden even voor 10 uur meerdere schoten.
12: Een heel goedemorgen. We hebben vandaag en morgen te maken met vrij rustig en droog nazomerweer in Flevoland. Vandaag schijnt de zon geregeld. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het vanmiddag net als gisteren maximaal 19 graden. Vanavond weinig wind, opklaringen en wolkenvelden. Vannacht met een minimumtemperatuur van 12 graden fris. Morgen meer bewolking, maar ook nog wel zon hoor. Vooral in de middag. De temperatuur is vergelijkbaar met vandaag, maar het is vrijwel windstil. Woensdag begint toch officieel het najaar. Het is de minst fraaie dag van de week met in de middag en avond buien. Daarna droog en flinke periode met zon. Richting het weekend wordt het warmer.
9: Oh, dat klinkt toch lekker, hè? De files zijn voorbij, gelukkig. Ik heb één flitser voor je. Die staat op de A6 bij Zwifterband. Lelystad richting Emmeloord bij hectometerpaal 98,2. En zometeen in Flevoland Muziekland. Muziek uit het jaar 2005.
13: Flevoland. Goedemorgen.

0: Sam en Dave, hold on, I'm coming. Het is 20 minuten voor 10.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Ik neem je mee terug naar het jaar 2005. Deze periode in dat jaar. Ja, een fantastisch nummer. Sommige nummers die luister je niet, hè. Die voel je. Nou, dat geldt zeker voor dit nummer van Coldplay. Zanger Chris Martin die schreef het in een heel zware periode voor zijn toenmalige vrouw, Gwyneth Paltrow, die net haar vader had verloren. En ja, eigenlijk heel dit nummer is een soort, hoe zou ik het zeggen, ja, een muzikale omhelzing eigenlijk geworden. Voor iedereen die vecht tegen een groot verdriet, tegen eenzaamheid of het gevoel dat je de controle kwijt bent. Fix You van Coldplay.

Opalite van Taylor Swift. Het is 12:12. Misschien herken je de eerste tonen al van dit nummer. De opvolger van een gigantisch grote hit van Modern Talking. Dit is You Can Win If You Want, 1985. Maar ja, dat was de opvolger van You're My Heart, You're My Soul. Ja, bedenk daar maar eens nog een andere hit bij. Nou, dat is deze geworden. Ik vind de boodschap een beetje vreemd eigenlijk. De boodschap is, ja, als je wilt, als je hard genoeg je best doet, kun je alles bereiken. Ja, dat is gewoon niet waar, toch? Ja, je kunt wel willen en er alles voor doen en laten. Maar dan nog, ja, het lukt niet altijd. Zo nuchter moeten we toch ook zijn met z'n allen. En dat is niet erg. Maar daarom is het toch wel een lekker nummer, toch? Van Modern Talking.

Little Thoughts van Ruben Heijn. Lekker nummer hoor. Het is alweer 9:55. Ik ga maar eens even mijn spullen hier pakken en plaatsmaken voor Arnoud. Want die heeft nog heel veel meer fijne muziek voor je. Voor het tweede uurtje van Muziekland. En we gaan nu even heerlijk naar de discotijd met Earth, Wind & Fire. Nummer uit 1979. Misschien kun je even in je schoenenkast duiken. Dan schoenen aan. Dan kun je even lekker los. Met Star. En ik wens jou een heel fijne maandag. Ja, die werkweek komt wel goed hoor. Zeker nu Arnoud er is.

0: Dit is Flevoland.
1: Nog genoeg werk aan de winkel, dus hartstikke blij met de 3 punten.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Kijk naar ons als mens. En ik denk dat dat eigenlijk een heel mooie oproep is. Want dan zie je mensen in allerlei gradaties. En ook vooral hele mooie mensen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: De telefoon gaat altijd af, zeker weten.
0: Dit is Flevoland.
4: Liefde, kom erbij kijken. Een klein beetje ruimte aan tafel.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
6: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
7: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: In Rutten kan in 2029 begonnen worden met de bouw van een nieuwe wijk. En de coördinatoren van buurtgezinnen Zeewolde zijn op zoek naar nieuwe steungezinnen.
9: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 10 uur.
10: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Trump zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Bij een aanval op een synagoge in Canada is een politieagent gewond geraakt. Een man opende het vuur op het gebedshuis en raakte in vuurgevecht met een agent die het gebouw bewaakte. De schutter raakte ook gewond en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. In de synagoge in Belleville waren meer dan 20 mensen om de heilige dag Yom Kippur te vieren. Ze zeggen dat kogels door de ruiten kwamen. De burgemeester van de Canadese stad noemt het een tragische dag. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt in de VS. In Parijs gaan allerlei spullen van Brigitte Bardot onder de hamer. Onder meer haar balletschoenen, typemachine, juwelen en een exemplaar van de Kama Sutra worden geveld. Het gaat in totaal om bijna 300 items van de Franse filmicoon die eind vorig jaar overleed. De opbrengst gaat naar de zoon van Bardot en de Brigitte Bardot Foundation die zich inzet voor het dierwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, maar wel met meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
11: Verkeersinformatie dan, de ANWB, die meldt geen vertragingen meer. Er wordt wel geflitst. Het zijn natuurlijk ook weer de tolkostencamera's die je langs de weg ziet, van die kleinere cameraatjes. Maar er wordt ook op snelheid gecontroleerd op de JOL 23 in Lelystad. En de N719 is dat in Krachenburg bij hectometerpaaltje 1,9. En ook de Binning Ringweg in Dronten, de N305 bij hectometerpaaltje 1,1. Nou, Jolien zei het net al, zij heeft een uurtje lekkere muziek weggedraaid. Ik heb ook nog heel veel lekkere platen voor je klaarstaan. Zometeen een jarige Jason. Welke dat is, dat hoor je zo.
12: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
13: Begon jouw dag met ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Oma!
16: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen. Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
17: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
18: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
17: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
19: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
20: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
21: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
22: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
23: Goedemorgen.
24: Flevoland Muziekland.
23: Arnoud Blokket.

Tino Martin, Billy Dance. Ja, ik hoor ook eigenlijk niks geks. Behalve dat ik zeg dance in plaats van dans. Dat is een nieuwe single op dit moment. En daarvoor Katja Google en You're Too Shy Shy. Goedemorgen allemaal. Begin van een nieuwe werkweek op deze maandag 21 september. De week waarin de herfst begint. En ik heb het 2 weken al geroepen. Ik roep het elke keer ook weer. Ik ga het straks ook weer vragen aan onze weermevrouw Diana Woei. Gaat die hittegolf eraan komen? Er worden steeds meer en meer modellen bekend dat het volgende week misschien echt wel richting de 30 graden gaat. Meerdere dagen ook wel. Ik ben heel benieuwd hoe Diana daarover denkt. Goedemorgen dus op deze 21ste september, de week waarin de herfst begint. Jason Derulo is vandaag jarig. Hij is de zanger, songwriter, acteur en danser. Hij is vandaag 37 jaar geworden. En als je denkt van wie is Jason Derulo ook alweer, die ga ik zo meteen draaien voor je. Onze Pearl Josephson, die is ook jarig, wordt 41 jaar. Verder is ze ook jarig Elise Schaap, actrice en ook een beetje zangeres, is ze 44 jaar. Acteur Teun Kuilboer is jarig, wordt ook 44 jaar. En erfgenaam Nicole Richie van Lionel Richie wordt 45 jaar vandaag. Verder is ook jarig Liam Gallagher van Oasis. Ik hoop dat hij een leuke dag heeft, niet al te chagrijnig is. 54 jaar wordt hij vandaag. Ricky Lake, de Amerikaanse actrice, is jarig. Die wordt 58. En zangeres Lucrezia van der Vloot wordt 58 jaar. Faith Hill wordt een jaartje ouder. Die wordt 59 jaar. En Gunther Neves, ja, familie van Louis, Vlaamse zanger is het. 61 jaar is hij vandaag geworden. David James Elliott, de acteur, die is ook jarig. Die wordt 66 jaar. En Dick Scheringa, Dirk Scheringa, de man van de bank. 76 jaar is hij geworden. Acteur Bill Murray wordt 76. En Stephen King, de Amerikaanse schrijver, wordt 79 jaar. En ik zei het al, Jason is jarig.

Altijd lekker als we weer een keertje voorbij komen, vind je niet? Fleetwood Mac, As Long As You Follow. En daarvoor een jarige Jason Derulo. Je hoorde hem nog een keertje met die leuke plaat Trumpets. Jason is vandaag 37 jaar geworden. We gaan kijken naar de foto van Kiek. Die is ook vandaag weer actief. Nog niet jarig, maar wel actief. Hij is niet vleugellam. Hij is weer een rondje gaan vliegen door de provincie. Hij of zij gewoon persoon, vliegend persoon, vliegend dier. Ja, het is geen persoon. Maar wel in ieder geval een foto met een dubbele lading. Buiten dat het een mooie foto is, is het ook een foto waarin je wordt geattendeerd op modder op de weg. Het is oogstseizoen, ook in Flevoland. En dan kan het betekenen dat er vanaf het land modder de weg op komt. En helemaal als er een buitje overheen gaat, kan het spiegelglad worden. Zoals het ook doet vermoeden op het plaatje. En juist naar het plaatje moet je maar eventjes kijken. Ja, als je niet goed kijkt, dan kom je inderdaad in een slip terecht. Ik zou er nog van alles over kunnen zeggen, maar dat doe ik vandaag niet. 0320-28-50-50, dat is het telefoonnummer waarop je je antwoord door kan geven. Elise, die zit al bij de telefoon en die wacht op jouw antwoord, op jouw telefoontje. Dan kan je even een leuk gesprek met haar aangaan over wat het weer vandaag wordt en of die hittegolf eraan komt, ja of nee. 0320-28-50-50 voor het antwoord op dit plaatje van Kiek. En dit is Teddy Swims.

0: pretty little thing let me light the candle called mama. I'm so hot to hell and I, yes I am.
1: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
3: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
4: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
3: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: 11:02. Goedemorgen. In Rutten kan in 2029 begonnen worden met de bouw van een nieuwe wijk. Het plan heet Rutten Oost. Langs de Ruttenseweg worden tientallen nieuwe huizen gebouwd. Na vertraging door gesprekken met onder andere het Rijksvastgoedbedrijf gaat Dorpsbelang nu verder met de voorbereidingen voor de nieuwe wijk. De coördinatoren van buurtgezinnen Zeewolde zijn op zoek naar nieuwe steungezinnen. Het project loopt nu 2,5 jaar. Gezinnen in Zeewolde die het moeilijk hebben worden gekoppeld aan een stabiel gezin in de buurt. En de afslag Almere-Oostvaart is op de A6 en een deel van de buitenring zijn vanaf vanavond 9 uur helemaal afgesloten vanwege werkzaamheden aan de rotonde naast de snelweg. De rotonde krijgt nieuw asfalt en er wordt een doorsteek verwijderd in de middenberm. Het werk moet donderdagmiddag klaar zijn. Tot zover een kort overzicht van het nieuws.
9: Een heel goedemorgen. We hebben vandaag en morgen te maken met vrij rustig en droog nazomerweer in Flevoland. Vandaag schijnt de zon geregeld. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het vanmiddag net als gisteren maximaal 19 graden. Vanavond weinig wind, opklaringen en wolkenvelden. Vannacht met een minimumtemperatuur van 12 graden fris. Morgen meer bewolking, maar ook nog wel zon hoor, vooral in de middag. De temperatuur is vergelijkbaar met vandaag, maar het is vrijwel windstil. Woensdag begint toch officieel het najaar. Het is de minst fraaie dag van de week met in de middag en avond buien. Daarna droog en flinke periode met zon. Richting het weekend wordt het warmer.
8: Ja, en na het weekeinde, wat gaat het dan doen? Horen we over een uurtje van Diana. Nu eerst de verkeersinformatie, geen vertragingen. Wel wordt er gecontroleerd op snelheid en op het betalen van de tolkosten voor het vrachtverkeer. Snelheid staan ze op de JOL 23 in Lelystad en op de N719 in Krachenburg bij hectometerpaaltje 1,9. Heb je ook ergens anders gezien? Geef het door, hè, via de app.

0: Ramon Flitsmeister. En zometeen gaan we terug in de tijd naar de muziek van 2005.
1: Goedemorgen. Flevoland Muziekland. Arnoud Leket.

Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al.

0: Bonsera is dat. Leuke nieuwe band. Of is het nou een solo-artiest? Nou, het is eigenlijk allebei. Dus hoef je niet zo druk over te maken. Gewoon Bonsera en 17. En daarvoor Bos Keks en What Can I Say? Nou.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: het jaar 2005. Harry Potter and the Goblet of Fire. Star Wars episode 3. Revenge of the Sith. Batman Begins. En Charlie and the Chocolate Factory. Die kwamen uit. Ja. Allemaal leuke films hoor. Madonna scoorde een grote hit met Hang Up. Gorillaz bracht Feel Good Inc. uit. En Crazy van Gnarls Barkley zou kort daarna volgen. We hebben het over 2005, hè? YouTube werd opgericht in februari. Eerste video, Me at the Zoo, verscheen in april. En misschien heb je het ook al heel veel gedaan. Hives, het begon in Nederland in 2005. Het begon eigenlijk in 2004 al. Maar het groeide in 2005 snel uit tot een Nederlandse internethype. En zo snel als dat het kwam, zo snel verdween het ook weer. De Xbox 360 kwam uit. Console verscheen eind 2005. Er werd een grote concurrent van de PlayStation 2. Maar inmiddels is PlayStation eigenlijk wel de grote winnaar, hè? Ruimtevaart dan. NASA Space Shuttle Discovery keerde terug naar de ruimte na het ongeluk met de Columbia in 2003. Fernando Alonso werd in 2005 wereldkampioen en was ook daarmee op dat moment de jongste Formule 1 wereldkampioen. We hebben het over 2005, hè? En Liverpool won op spectaculaire wijze de Champions League finale tegen AC Milan met een 3-3 gelijkspel en daarna strafschoppen. Koningin Beatrix vierde in 2005 haar 25-jarige regeringsjubileum. En de eerste versie van Google Maps verscheen en veranderde de manier waarop mensen online kaarten gebruikten. En sowieso waarop we navigatie gingen gebruiken. Nou, qua sfeer, Amazon Messenger, Nokia's, iPods, flipphones en MP3-spelers, TMF en Pokémon-kaarten waren helemaal van die tijd. En wat stond er in de hitparade? Maar een van de laatste platen van de grootste volkszanger aller tijden, mag ik misschien wel zeggen. Nou ja, misschien. Naast Johnny Jordaan en Willy Alberti is natuurlijk André Hazes.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: 2005 met Vaag en Stil.

Nou, alles volgens mij. What's Love Got To Do With It? Alles, Tina Turner. En daarvoor André Hazes uit 2005. Vaag en stil was dat. 10 minuten voor 11 is het alweer geworden. Hoog tijd om nog eventjes te gaan kijken naar die foto van Kiek. Kiek heeft een foto gemaakt. Die wilde mij aandacht vestigen op het feit dat het op dit moment oogstseizoen is. En dan komen de trekkers de weg op. Die komen van het land af. En die nemen soms wel eens een beetje modder mee. En daar heeft Kiek een foto van gemaakt. Van een trekker op een landweg met een waarschuwingsbord erbij. En als je deze foto niet goed bekijkt, dan slip je. Ja, dat is het eigenlijk gewoon. Makkelijker kunnen we het niet maken. Nee. Elise zit bij de telefoon. En als je 0320 28 50 50 draait, krijg je haar aan de lijn. En dan mag je je antwoord doorgeven. Wat jij denkt dat het verschil is op deze prachtige foto uit de polder. 0320 28 50 50.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: Dit is Flevoland.
3: Nog genoeg werk aan de winkel, dus hartstikke blij met de 3 punten.
2: Ook dit is Flevoland.
4: Kijk naar ons als mens. En ik denk dat dat eigenlijk een heel mooie oproep is. Want dan zie je mensen in allerlei gradaties. En ook vooral hele mooie mensen.
2: En dit is ook Flevoland.
5: De telefoon gaat altijd af, zeker weten.
2: Dit is Flevoland.
6: Liefde, kom erbij kijken. Een klein beetje ruimte aan tafel.
7: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
8: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
9: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
10: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de stichting Flevo Penningen, Okkersen en Schopadvocaten en ASF Fischer BV.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: In Rutte kan in 2029 worden begonnen met de bouw van een nieuwe wijk. De coördinatoren van buurtgezinnen Zeewolde zijn op zoek naar nieuwe steungezinnen. En de afslag Almere-Oostvaarders op de A6 en een deel van de buitenring zijn vanaf 9 uur vanochtend al helemaal afgesloten vanwege werkzaamheden aan de rotonde naast de snelweg.
0: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 11 uur.
12: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar wordt verbeterd. Als dat niet lukt, moeten de kinderen worden verplaatst. Belangenorganisatie COC is geschrokken van de homo-acceptatie onder middelbare scholieren. Uit onderzoek van Universiteit Utrecht en Trimbos blijkt dat die flink is gedaald. Het percentage meisjes dat positief staat tegenover homoseksualiteit daalde van 78 naar 51%. Bij jongens ging de afname van 40 naar 22%. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de opkomst van influencers als Andrew Tate, die mannelijkheid verheerlijken. In Overloon, vlakbij Venray, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij komt veel rook vrij. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Een nieuwe snelle fietsroute tussen Utrecht en Amsterdam is een flinke stap dichterbij gekomen. Er wordt al jaren gepraat over die route van Dom tot Dam. Nu hebben de provincie Utrecht, de vervoerregio Amsterdam en de gemeente waar de route doorheen loopt een akkoord gesloten. Het grootste deel komt parallel langs de snelweg A2 te liggen, maar er is ook een nieuwe tunnel en een brug nodig. De aanleg van die fietsroute kost daardoor zeker 57 miljoen euro en moet in 2028 beginnen. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, dan is er wel wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel, dan de ANWB verkeersinformatie. Geen vertragingen, wel wat flitsers gemeld. Onder andere op de N307 bij Dronten, hectometerpaal 105,5. De N50 bij Ens, hectometerpaal 264,3. En in Krachenburg word je gecontroleerd op je snelheid. De N719 bij hectometerpaal 1,9.
11: En zometeen gaan we het weer over internet en telecom hebben. Ziggo, of Ziggo. Verwijdert die handige tv-kijkfunctie. Wat is dat voor functie? We horen het zometeen van Bernie Duin.
14: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
15: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
14: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
15: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
14: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
15: Oké, ga ik op letten.
14: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
15: Doe ik.
14: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
16: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
18: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
21: Goedemorgen. Dit is Herberg Flevoland.

0: I can't go for that. Hall & Oates is dat, om 11:08. Goedemorgen, Roy.
1: Goedemorgen, Arnoud.
0: Heerlijk. Ja. We gaan deze week de hele week de herberg doen.
1: Ja, ja. Ik ga oppassen op de herberg. Ja. Ik heb er heel veel zin in. Dus, ja.
0: Mag jij in ieder geval even zo meteen het terrasje buiten gaan zetten?
1: Ja, maar dat kan op zich wel. Hè,
0: en schoonmaken natuurlijk ook. Ja. En volgens mij kunnen we het de komende 2 weken buiten laten staan.
1: Ja, je hebt deels gelijk. Jij roept al de hele week, 2 weken lang eigenlijk al, hier in het pand, dat er zo'n warmtebubbel aan staat te komen.
0: Ja.
1: Die komt wel.
0: Ja, hij komt ook, ja.
1: Maar niet hoeveel graden die jij toen zei.
0: Nou, er zijn steeds meer leden, zoals dat heet. Yeah. Meer van die modellen die toch tussen de 25 en de 30 aan gaan geven. Dus ik ga denk ik toch nog wel een beetje gelijk krijgen.
1: Maar ga jij
0: die
1: nog...
0: mij kennen, die weten dat ik graag gelijk wil hebben.
1: Ja, dat weet ik. Ja, dat weet ik al. Ja, maar ga jij dan ook nog een dagje strand doen? Of is het daar iets te over?
0: Ik weet niet of het zo mooi wordt. Ja. Maar ja, goed, tussen de 25 en de 30 is strand weer in principe natuurlijk.
1: Moet zeggen, ik vind het altijd wel lekker. Het voorjaarszonnetje en het najaarszonnetje.
0: Ja, voorjaar is eigenlijk het lekkerste, want dan heb je de hele winter al een beetje van die pleurisregen gehad en zo.
1: Dat is echt.
0: En dan krijg je dan lekker het zonnetje ook. Maar goed, we gaan straks van Diana horen of het nou echt doorgaat, ja of nee.
1: Nou, kom maar op met die warmtebubbel.
0: Gaan we doen. We hebben in ieder geval wel een beetje de lekkere zomerse muziek te
1: voelen. Oeh, ja.
0: He? Zomeravondje, lekker zwoel.
1: Heerlijk.
0: Klein dansje wagen met je partner. Nee, dit is...
1: Oh, dit is...
0: Ik hoef niet alles te weten.
1: Nee, dit is waar.

0: We kwamen in één keer op een of ander Caribisch eiland als ik deze muziek hoor. Django Wagner en Bachata Bailando.
1: Bernie Duin is weer bij ons aangeschoven in de studio om het te hebben over het laatste internet- en bellennieuws. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, Ziggo die verwijdert een handige tv-kijkfunctie. En ja, niet iedereen is daar blij mee.
2: Je kan
0: geen tv meer kijken gewoon.
2: Nee. Klanten zijn ook gezienend op het forum. Ze zijn echt boos van dat die functie eruit gehaald. En het gaat ook echt om een functie die superhandig is.
0: Welke functie is?
2: Het gaat om het doorspoelen van reclames.
0: Dat was toch al de hele tijd zo?
2: Nou, bij bepaalde zenders was het al zo. Maar sinds 1 september is het eigenlijk pakt bij alle zenders zo, behalve de NPO. Dus daar is het dan niet zo bij. Dus dat betekent dat je eigenlijk niet meer reclames kan overslaan als je iets terug gaat kijken.
1: Maar dat was mijn hobby eigenlijk, altijd reclames doorspoelen.
0: Nou speel ik een beetje advocaat van de duivel. Daar zijn de reclames toch ook voor, om die programma's mogelijk te maken. Dat is een inkomste voor die bedrijven.
2: Ja, daar ben ik het ook helemaal mee eens. Dat is ook precies de reden wat erachter zit. Er worden gewoon ook contracten gesloten door tussen Ziggo en tussen de zenderbazen. Wat zijn de voorwaarden van het terugkijken? Want ja, op het moment dat je reclames kan doorspoelen, dan gaan die kosten natuurlijk omhoog. Want ze kunnen niet meer verdienen op de reclames.
1: Maar dan kan je je beter afvragen, waarom heeft het al die tijd dan gewoon gekund?
2: Ja, en dat is ook eigenlijk zo. Ja, zo zien de klanten zien het helaas niet zo. Het heeft er altijd ingezeten dat het natuurlijk gewoon opgenomen werd. Het werd gewoon opgenomen door de provider. En op die manier kon je het gewoon terugkijken. Net zoals het via de videorecorder dat in het verleden. Ken je dat trouwens, videorecorder? Ik zeg het nu ineens.
0: Hij kijkt aan als een konijn in het winkel.
1: Ik heb nog zo'n tape gehad van Bas en Adriaan. Daar blijft het ook wel bij.
2: Daar kon je echt vooruit en terugspoelen. En zelf programma's opnemen. Ik heb nog klanten die het ook doen, echt zelf gaan opnemen.
0: Ja. Daar moet je wel een coax-kabeltje voor hebben. En dat heb je tegenwoordig ook bijna niet meer bij televisie.
2: Nee, coax? Klopt.
0: Ja, gewoon een antennekabeltje.
2: Dat is gewoon die ronde kabels.
0: Dan had je zo'n stuk ijzer op je dak staan en daar kon je dan de zenders mee ontvangen.
1: Stuk ijzer?
0: Ja.
1: Zo'n schakel. Waar ik tegenwoordig geen roerbak bedoel.
0: Geen schakel. Sprietjes. Oh. En dan was het een beetje slecht weer, dan moest je een beetje aan de ding draaien. Breken de toer uitgehaald. Maar goed, tegenwoordig kan het via een app. Maar de reclames die zitten daarvoor. Ik denk ook dat de reclameinkomsten terug zijn gelopen.
2: Ja, enorm.
0: Dat hebben we gezien. Enorm. Die functie moet uit.
2: Ja, je ziet natuurlijk wel dat kijkcijfers enorm aan dalen zijn de laatste jaren. Ook door on-demand en streamingdiensten natuurlijk. Ja. Dus ze moeten natuurlijk wat doen. En ja, Ziggo is niet de eerste. Ik bedoel, bij Odido is het al niet mogelijk. Bij KPN is het niet mogelijk. Eigenlijk is het alleen nog bij NLZ mogelijk. Daar heb je nog wel gewoon dat je reclames kunt doorspoelen.
0: Maar heb je een abonnement voor nodig?
2: Maar daar heb je een abonnement voor nodig van een tientje per maand ongeveer. Nou, betaal je natuurlijk ook aan een kabelprovider voor je zenders.
0: Ja, ook al hè?
2: Ja, maar het kost allemaal geld, hè? Vroeger had je kijken en luistergeld.
1: Dus als je het nog zou willen, dan zou je het via het internet, via NLZ, zou je het moeten doen.
2: Ja, dan moet je daar even aflevering terugkijken.
0: Of dan mis je weer andere dingen. Ziggo heeft bijvoorbeeld Europees voetbal. Dat zit weer niet bij NLZ.
2: Nee. En dan krijg je die fragmentatie, hè? Dus dan ga je weer losse apps gebruiken. Maar dat zijn we toch al gewend. En mensen kunnen er blijkbaar goed mee omgaan. Want heel veel mensen hebben HBO en Videoland.
0: Ja, dat wel. Maar als je dan alleen maar voor die functie dan een abonnementje erbij moet nemen. Het is weer een tientje erbij.
2: Ja,
0: maar tel het eens op.
2: Ja, dat klopt. Alleen de klant die wil natuurlijk gewoon een reclame skippen. Dus ja, dat is een keuze. Dan moet je een overweging in nemen.
0: Of het abonnement van Ziggo Go wordt gewoon weer duurder.
2: Ja,
0: als je dat wil.
2: Dat zou je natuurlijk ook kunnen doen. Dan zou je inderdaad meer betalen voor geen reclame.
0: Zolang want gaan we daar wel heen, hè? Dat al die providers, allemaal vakjes moet je aanklikken wat je wel of wat je niet wil, maar het stapelt ook wel door met
2: het
0: geld.
2: Het blijft natuurlijk uiteindelijk, het klinkt hard, maar het blijft allemaal handel natuurlijk. En ze willen natuurlijk verschillende pakketten creëren. Ik bedoel, zelfs als je bij de ING-bank tegenwoordig een abonnement afsluit, dan is het net alsof je een abonnement afsluit bij Disney Plus. Ja. Met alle mogelijkheden die ertussen zitten. Ja. Dus het is hip.
0: En het wordt elke keer duurder.
2: Ja.
1: Okay. Dan, Apple.
2: Oh ja, och nee toch.
1: Is weer eens te
0: laat. Nou, net vorige week al een nieuwe ding hebben ze gepresenteerd.
2: Ja.
0: Heb je al heel veel vraag naar de vouwbare telefoon van Apple gehad?
2: Redelijk. Ja, die loopt op zich wel.
0: Heel veel mensen die zeggen van ik vind het hartstikke leuk, maar niet voor de geld.
2: Nee, ik zie eigenlijk een andere doelgroep of een andere groep mensen komen voor de vouwbare toestellen van Apple dan voor Samsung.
1: Wie dan?
2: Een jongere doelgroep. Echt jongens van 18, 19, 20 die gewoon langskomen en zeggen
0: waar halen die dat geld vandaan dan?
2: Ja, dat ik kan hier in een portemonnee. Die wonen lekker bij papa en mam thuis. En,
0: de jongens als op de fatbike.
2: Ja, precies. Ja.
1: Maar waarom zijn ze daar geïnteresseerd in dan? Want het lijkt me ook, is het trend?
2: Ja, maar het is toch een supermooi apparaat als je hem ziet. En kijk, het gaat erom dat je je content beter kunt kijken. Dus ook je NL ziet en je televisie. Alles wat je doet, je klapt hem open. Het is groot beeld. En Apple weet het als geen ander in te pakken natuurlijk. Met al die effectjes en zo.
1: Wil jij hem?
2: Ja, ik wil hem wel, maar ik vind het veel te veel geld. Dus dat, ik wacht er nog even mee.
0: En wat gaan de hoesjes wel niet kosten? Want er zal ook een hoesje omheen moeten. Maar dan wordt zo'n ding heel erg lomp.
2: Ja, ja, je hebt natuurlijk een hoesje van Apple die er is, die er goed omheen kan. Dus die is €150. Maar gewoon van andere fabrikanten heb je zo voor drie tientjes. Dus,
1: Maar dat is dus de iPhone Duo.
2: De Duo, ja.
0: Maar even stap terug nog.
1: Ja, iPhone 18 Pro.
2: Ja, ik hoor heel veel van, oh, Samsung is weer 10 jaar eerder met wat Apple nu pas presenteert. En het gaat om de nieuwe functie van de 18 Pro. De iPhone 18 Pro is sinds vrijdag is die te koop. En er zit een variabel diafragma in. Dat klinkt heel, heel ingewikkeld, maar het is net als je oog, je iris, wat groter en kleiner. En daardoor kun je het licht regelen. En daarmee ook je scherpte diepte. Dus als je op de foto
0: zet... Niet softwarematig, maar nu echt met een diafragmaatje.
2: Ja, in het verleden is het eigenlijk gestart met die twee lensjes die we hadden in de iPhone, iPhone 10. Dus daardoor kon je diepte zien. Maar nu zit er echt een fysiek dingetje, een mechanisch gedeelte, wat kleiner wordt. En Samsung had het met de S9 ook al. Ja. De Galaxy S9 had precies dezelfde
0: Hoe
2: functie.
0: Hoe komt het dan dat Apple denkt, van, laten wij dat nu na 10 jaar, laten we dat ook maar doen?
2: Ja, daar zit een hele goede reden achter. De reden is dat de sensors groter zijn geworden. Kijk, Samsung heeft dat 10 jaar terug geïntroduceerd, maar dat echt heel weinig effect. Maar als je een heel klein sensortje hebt waar het licht op valt, dus eigenlijk het film, mijn fotocamera heb je film, zeg maar, waar het opkomt. Nou, nu heb je een sensor. Hoe kleiner die is, ja, hoe minder licht je eigenlijk ook nodig hebt en hoe minder effect zo'n klein diafragma heeft. Ja. Tegenwoordig is een enorm frame wat er, of een enorme sensor die erin zit, dus heeft het veel meer effect en is niet een gimmick, maar echt een toegevoegde waarde.
0: Ja, nou ja, goed.
2: Ja, veel geleerd weer, hè?
0: Heel veel geleerd weer. Vooral ook dat mijn portemonnee weer leeg gaat.
2: Ja, je moet hebben.
1: Zeker, ja.
0: Ja, maar elk half jaar komt er wel weer iets nieuws uit.
2: Ik moet toch werk houden.
0: Wat je zou willen hebben.
1: Ja, ja, maar jij bent ook wel iemand die altijd alles wil hebben.
2: Ja, je bent ook makkelijk.
1: Dus je kan ook bij jezelf kijken.
0: Nee, maar ik vind het wel leuk om leuke nieuwe dingen te hebben dan ook. Maar
1: dat is ook leuk.
0: Dat over de toestel waar we nu over hebben. Is alleen dat diafragma nieuw. Voor de rest is het gewoon hetzelfde als de 17e, 16e, 15e, 14e.
2: Ik moet ook zeggen, de populariteit valt echt wel tegen van de 18 Pro. Het is echt heel weinig vraag. We hadden ook heel veel binnengekregen voor vrije verkoop. Dus het is echt een teken dat het echt wel tegenvalt.
1: Maar dat zie je inderdaad ook vaker. Welke was dat nou? Dat die met die cameraknop dat je die erbij kreeg? Dat was het enige.
2: iPhone 16, ja. Ja,
0: ik wel een voordeel.
2: De boomerfunctie.
0: Als zij met die telefoons blijven zitten, gaat die prijs naar beneden.
2: Nee, zeker niet. Nee, dat wordt alleen maar duurder.
1: Dat is weer dat werkgeheugen, weet je wel, dat gezeik.
0: Oké, nou, dat was voor deze week. Dankjewel,
2: volgende week.
3: Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Hey, Remol!
4: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Hey, Remol!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
7: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Het is inmiddels 1 minuut over 11:30 geworden. Goedemorgen. In Rutte kan in 2029 begonnen worden met de bouw van een nieuwe wijk. Het plan heet Rutten Oost. Langs de Ruttenseweg worden tientallen nieuwe huizen gebouwd. En na vertraging door gesprekken met onder andere het Rijksvastgoedbedrijf gaat Dorpsbelang nu verder met de voorbereidingen voor de nieuwe wijk. De coördinatoren van buurtgezinnen Zeewolde zijn op zoek naar nieuwe steungezinnen. Het project loopt nu 2,5 jaar. Gezinnen in Zeewolde die het moeilijk hebben worden gekoppeld aan een stabiel gezin in de buurt. En de afslag Almere-Oostvaarders op de A6 en een deel van de buitenring zijn sinds vanochtend afgesloten vanwege werkzaamheden aan de rotonde naast de snelweg. Die krijgt nieuw asfalt en er wordt een doorsteek verwijderd in de middenberm. Het werk moet donderdagmiddag klaar zijn. Tot zover een kort overzicht van de nieuws. Het andere nieuws dat lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
10: Wat voor weer wordt het vandaag in Flevoland? We vragen het aan Diana Woei. Goedemorgen.
11: Goedemorgen.
10: Goedemorgen. Een aangename dag wel, toch?
11: Jazeker. Beter dan afgelopen weekend, wat de wind betreft in ieder geval. Ja. Want dat was toch wel
10: winder. Ja, het woeide behoorlijk, ja.
11: Ja, inderdaad. Ja. Nou ja, vandaag hooguit windkracht 4 vanuit het noordwesten. Zon en wolken. Op het moment wat meer wolken in de omgeving van Nagelen en Emmeloord. Ja, daar leeft ze onder een wolkenstraat. Maar hier toch wel geregeld zonneschijn en ook wel wat stapelwolken. Temperatuur op het moment zo'n 17, 18 graden. Ja, en vanmiddag is het net zoals afgelopen weekend zo'n 18 of 19 graden als maximum. En als je dan uit de wind in de zon zit, dan heerlijk. Is het heerlijk.
10: Ja. Ja. En vanavond en vannacht?
11: Nou, vrij helder, droog, tamelijk rustig. Met weinig bewolking kunnen een paar mistbanken ontstaan bij een minimumtemperatuur van een graad of 12. Nou, morgen verwacht ik toch wel wat meer bewolking. Vooral in de ochtenduren kan het een beetje grijs zijn op sommige plaatsen. Maar 's middags is er ook wel ruimte voor de zon. Het blijft net als vandaag droog en de temperatuur is vergelijkbaar. Wel staat er veel minder wind dan vandaag. Ik denk dat het vrijwel windstil is voor morgen op de dinsdag.
10: Nou, dat is fijn.
11: Ja. Ja.
10: Morgen in de middag dan de maximumtemperatuur zo rond de 18, 19
11: graden? Ja, 18, ja, vergelijkbaar met vandaag.
10: Van weinig wind.
11: Dus, ja. Ja.
10: Oh, nou, dat is lekker.
11: Heerlijk.
10: Dan de dagen daarna.
11: Ja, woensdag even wat minder. Dan begint de astronomische herfst. Dan hebben we overwegend veel bewolking. Misschien wel een mistige start tijdens de ochtendspits. En daarna toch wel veel wolkenvelden. En vooral in de middag en avond een paar buien. Maar daarna dan knapt het weer op. Hebben we met een droogperiode te maken. Donderdag tot en met het weekend. En de temperatuur zit in de lift. Ik heb gezien dat zondag de warmste dag wordt van de week. Dan kan het mogelijk wel zo'n 22 tot 24 graden worden.
10: En die droogte die houdt wel een tijdje volgens mij aan, toch?
12: Ja, want ik heb hier een heel mooi model waar ik me al een hele tijd op baseer. En ik krijg steeds meer modellen binnen. Die gaan allemaal richting de 25 of 30 graden.
11: Ja, maar er zit wel een spreiding in, hè? kan het net zo goed ook 18 graden zijn. Dus dat heb je dan
12: dat,
11: even niet
12: dat klopt
11: gezien.
12: Wel. Nee, ja. Maar het gemiddelde, nou ja.
11: Ja, het gemiddelde zal wel zo rond de 23, dus bovengemiddeld worden. Ja,
10: Arnold wil gewoon 25 graden. Ja. Dat is gewoon wat hij
12: er
10: wil.
12: Zijn zelfs mensen die nemen het woord hittegolf in de mond.
11: Ach, nou, hou op, hoor.
10: Heb je dat gedroomd?
12: Nee.
11: Dan gaan we de seizoenen weer omkeren. Dan gaan we richting de zomer in plaats van de winter.

0: Ja, het zijn natuurlijk wel waarschuwen dat het niet goed is als het zou gebeuren.
1: Ja, nou, ik denk een hoge drukgebied wel in onze omgeving. Het is veelal droog. Temperaturen, boven gemiddeld dus. Normaal gesproken zo'n 18, 19 graden. Maar volgende week zitten we zeker in het begin van de week daar ruimschoots boven.
2: Flevoland, weerweetje.
3: Dan het weerweetje. Ja. Over de herfst, als ik het zo zie.
0: Ik zie kabouterspillenbeen.
1: Ja. Ja, 21 september is het vandaag.
0: Ja. Oh ja. En wat zegt dat? Is paddenstoelendag?
1: Wat zegt het jullie? We hebben geleerd in de schoolboeken dat dan de herfst begint.
3: Ja, dat is zeker waar.
0: Maar dat schuift nu steeds.
1: Ja, dat is nu niet zo. 23 september is dat, dus het is woensdag, zoals ik al zei. Mm-hmm. Als het bewolkt is en regenachtig bij ons, dan staat de zon precies boven de evenaar. En dan start het herfst.
3: En dat is een herfstdag.
1: Dat is de herfstdag officieel. Ja. Maar hoe komt het dat het niet altijd op de 21ste is dat die seizoenen beginnen?
0: Dat wou ik net vragen, Diana. Ja. Hoe komt het dat het niet altijd begint op de 21ste?
1: Want de lente begint ook al niet op de 21ste. Nee. Op de 20ste. Alleen de winter en de zomer begint op de 21ste.
0: Draaien wij dan langzamer of zo met de aarde? Dat het daardoor komt of wat dan ook?
1: Ja, dat heeft inderdaad te maken dat het zonnejaar langer duurt dan het kalenderjaar. Het kalenderjaar is natuurlijk door de mensen bedacht. 365 dagen. Maar het zonnejaar, die doet er een 6 uur langer over. Dus daarom hebben we een schikkeljaar. Om de 4 jaar wordt dan februari een dag aan bijgeplakt.
3: Dat is een soort reset eigenlijk.
1: Ja, precies. Voor de start van de seizoenen helpt dat niet zoveel. Dus op het moment is het zo dat de herfst meestal op 22 of 23 september begint. Dat blijft gewoon deze eeuw zo. En de lente begint op 21 en meestal op de 20ste. Dus omdat het zonnejaar dus niet even lang duurt als het kalenderjaar, begint de herfst op de 23ste of de 22ste.
0: Maar was dat vroeger ook altijd zo dan?
1: Hielden we
0: vroeger altijd gewoon 21 aan, ongeacht het zonnejaar of zo? Galileo daarvan vinden? Hè?
1: Het is gemakshalve geweest dat wij dan hebben geleerd in de schoolboeken dat het 21ste is. Maar de Gregoriaanse kalender, in 1582 ingevoerd, omdat het helemaal uit de pas ging lopen. Ja, dat is ineens in oktober 20 dagen worden ingehaald of terug.
3: Weet je ook al hoe lang dat schikkeljaar er dan al is? Hoeveel jaren bestaat dat al?
1: Sinds het invoeren van de Gregoriaanse kalender dus. In 1582.
0: Handig om te weten.
3: Dat is een tijdje geleden. Ik weet
0: maar
3: het
0: ik
3: nog.
0: Ik zei al, vroeger was het anders.
3: Ja, dat voelde je.
0: Ja, dat voelde ik ook. Ja. Dankjewel, Diana.
3: Dan gaan we naar de ANWB. Verkeersinformatie. Geen vertragingen, wel wat flitsers en tolcontroles op de A27. Onder andere Hilversum, Almere. Werkt de meetpaal 108,4. En ook de andere kant op bij 112,4. De A6, Muidenberg, Lelystad. Werkt de meetpaal 69,1. De Jol in Lelystad, daar word je gecontroleerd op je snelheid. En de N307 bij Dronten. Werkt de meetpaal 105,5.
0: En straks gaan we weer prijzen weggeven bij ons spelletje Kik.
2: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Van me op, de meeste van zijn duetten zijn heel mooie platen. Nu met de Kelly G,
1: ja.
0: Met Still. En deze dan met Lady Gaga en Die With A Smile. Bruno Mars.
1: Iedereen wil ook werken met hem, denk ik.
0: Nou, zeker. Ik wil hem ook wel met hem werken, hoor. Een mooie plaat opnemen of zo. Dan zou dat een fantastisch zijn ook, hè. Marmalade zat ervoor trouwens met The Loving Things.
1: Sjaak uit Lelystad. Goedemorgen.
2: Nou, goedemorgen jullie allemaal.
0: Goedemorgen. Hoe is het met je, Sjaak?
2: Een beetje gezondheidsproblemen, joh.
0: Oh, niet ernstig, hoop ik?
2: Ja, behoorlijk.
0: Toch wel behoorlijk, ja.
2: Ja, want het geeft wel een impact op je totale leefgedeelte.
0: Ja, je hele leven staat op de kop, hè?
2: Ja.
0: De aarde staat stil, de wereld staat stil, maar toch draait die om je heen door. En jullie zitten met een enorme rompslomp allemaal.
2: Ja, dat is zonder meer een feit. Ik heb eigen geluk gehad. Ik ben er nog.
0: Ja. Geniet van elke dag, hè. Pluk de dag, carpe diem.
2: Dat ben ik helemaal met jullie eens.
0: Maar je hoort het zo vaak, maar pas als je er echt mee getroffen wordt, dan zie je de grotere waarde daarvan, hè?
2: Ja.
1: Ik kan me voorstellen dat het lastig is, maar waar haal je dan je geluksmomentjes uit op zo'n dag?
2: Als ik eens een keer een mogelijkheid zie om een uurtje met mijn vrouw en mijn hond eens even een wandelmietje te gaan doen.
0: Ja, nou, het weer.
2: En de dag ben ik uitgepeld.
0: Ja, het weer werkt wel een beetje mee volgens mij nu de komende dagen.
2: Ja, een beetje in het zonnetje zitten en een beetje naar de vogeltjes kijken en voor de rest, dan rommelen we een beetje aan.
0: Ja. En hoe is het voor jouw omgeving, voor de rest van de familie, je vrouw?
2: Ja, het is natuurlijk iets. Kijk, ik ben natuurlijk al te jong, zo niet meer.
0: Nee. Maar dat zegt niks, hè?
2: Ja, het is accepteren. Het is soms wel eens even moeilijk.
0: Ja.
2: Want voor jezelf ook. Ik was altijd een hele bezige bij. Wandelingen, trektochten maken, fietsen, zwemmen en alles. En dat is er gewoon niet meer bij. Dat zal het ook nooit meer kunnen gebeuren.
0: Nee.
1: En heb je dat wel kunnen accepteren dan? Of is dat misschien ook nog een strijd die je dan aan het voeren bent?
2: Dat is wel heel moeilijk, ja. Want je hebt natuurlijk een instelling van gaan met die banaan.
0: Ja.
2: En dat lukt gewoon niet meer.
0: Nee.
2: Maar ja, wat ik dit al zeg, ik ben blij dat ik er nog ben.
0: Ja. Nou, en qua kader met die banaan, ik kan me ook voorstellen dat er van die dagen tussen zitten, als je dat woord dan allemaal even gebruikt, dat als je het schilletje van het banaantje afhaalt, dat die dan aan de binnenkant eventjes niet zo lekker uitziet.
2: Ja, dan kan hij of bruin zijn of net nog een andere kleur.
0: Ja, inderdaad, ja. Het blijft een beetje een verrassing, maar het zijn niet de leukste verrassingen, nee. Nou ja, we wensen jullie natuurlijk in ieder geval heel veel sterkte daarmee.
2: Ja, dankjewel, Joost.
0: Ik hoop dat wij vandaag met het spelletje eventjes een klein geluksmomentje eraan toe kunnen voeren, al is het maar heel klein.
1: Ja.
0: He?
2: Ja, vind ik prima.
0: Nou, je hebt gekeken naar die foto. Gaan we gewoon naar de zaken van vandaag. De foto heb je gekeken. En ik vond hem niet zo heel erg moeilijk. Maar wat vond jij, Sjaak?
2: Ik vond hem heel simpel dit keer.
0: Ja, hè? Ja, ik zei ook nog van ja, als je deze mist, dan slip je behoorlijk de bocht uit. Dan zit je in de slip.
2: Nou, dan heb je misschien met gouden ballen gereden.
0: Ja, inderdaad. Maar wat is het ook alweer?
2: Sorry?
0: Wat is het verschil?
2: Het verschil, het rechterbord hangt de auto naar links toe en bij het linkse bord hangt hij naar rechts toe.
0: Ja, dat is helemaal goed.
1: Een spiegelbeeld.
2: En ook het spoor is even iets anders.
0: Ja. Het bord klopt wel eigenlijk, want je kan alle kanten op slippen.
1: Nou ja, het is een interactief bord eigenlijk.
0: Ja.
1: Eigenlijk.
0: Maar goed.
2: Zo is het hele leven ook, hè?
0: Zo is het inderdaad ook.
1: Sjaak,
0: zo hartstikke is het. Mooi verwoord ook.
1: Nou, Sjaak. Je zei al, geef.
2: Zonder uitdaging is niet waard om geleefd te worden.
0: Niks aan toe te voegen.
1: Nee. Sjaak, je zei net al, geef dat rat een slinger. Nou, voordat ik dat ga doen, ga ik je nog wel twee vragen stellen. De eerste vraag is: moet ik een zwiep naar links of naar rechts geven?
2: Nou, ik trek mij meestal naar rechts toe.
1: Meestal naar rechts. Okay. Heel goed, dat is ook mijn favoriete kant. Gaan we dan lekker hard doen? Of gaan we hem heel fluweel zacht doen?
2: We doen de gemiddelde snelheid.
1: De gemiddelde snelheid. Nou.
0: Dat is 50.
1: Dat vind ik best hard eigenlijk. Nou, daar komt hij hoor. Daar komt die Sjaak.
2: Mag je toch tegenwoordig niet meer in Lelystad rijden?
0: Nee, dat klopt.
1: Nee, dat is waar. Gezeik.
0: Ja.
1: Nou, daar komt hij hoor, Sjaak. Daar komt hij.
2: Ja, is goed jongens.
0: Ja.
1: Hoor je hem gaan? Gemiddeld, hè?
2: Ja, ik hoor hem gaan.
0: Ja.
1: Ja, maar
0: voor de mensen die meekijken, die zien het ook wel hoor. Dat een,
1: ja, je hoort
0: een beetje een lafdraadje.
1: Ja, maar ja, 50. Ja, dat is natuurlijk, ja.
0: Nou ja, goed.
1: Ja. Nou, Sjaak. Jij mag even lekker gaan kleuren, want jij wint het kiekvogelhuisje.
0: Hé, hey, wat leuk.
1: Ja.
0: Dat is een leuke bezigheidstherapie.
2: Ja, kiekvogelhuisje.
1: Ja. Kiekvogelhuisje, die moet je in elkaar zetten en die kun je dan helemaal met... We hebben er ook
0: allerlei
1: verf bij geleverd, allemaal kleurtjes. En dan kan je mooi aan de schilder.
2: Ja, fantastisch.
0: Nou, we sturen ons zo
2: snel... Dan krijg ik nog wat meer vogeltjes inderdaad.
0: Nou, zeker. We sturen ons zo snel mogelijk naar je toe. En we nemen nog even contact op voor het adres, hoor. Dus dat komt allemaal goed.
2: Ja, nee, dat begrijp ik wel.
0: Oké. Okay. Sjaak en vrouw en iedereen eromheen, sterkte. En we hopen je binnenkort nog weer een keertje te spreken, ja?
2: Nou, zeker weten.
0: Oké. Okay.
2: Bedankt voor jullie ondersteuning.
0: Dat is goed, jongen. Dankjewel, hè, Sjaak.
2: En werk ze nog, hè?
0: Ja, dank je. Doei. Doeg.

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Zand is ook gezien het op het forum. Je bent echt boos van dat die functie eruit gehaald. Het gaat om het doorspoelen van reclames.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Kijk naar ons als mens. En ik denk dat dat eigenlijk een heel mooie oproep is. Want dan zie je mensen in allerlei gradaties. En ook vooral hele mooie mensen.
1: En dit is ook Flevoland.
4: De telefoon gaat altijd af, zeker weten.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
6: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
7: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de Stichting Flevo Penningen, Memo Reclame, Kalina Inc. en Fotostudio Wiert.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Een minderjarige jongen is vorige week ernstig mishandeld in het Bultpark in Lelystad. En de politie vermoedt dat de brand van afgelopen zaterdag bij een woning aan de Punter in Lelystad is aangestoken.
0: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 12 uur.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De politie stopt volgend jaar met het organiseren van religieuze vieringen voor mensen van buiten de politie. Interne vieringen mogen nog wel. Het gaat bijvoorbeeld om Ramadan, Kerst, Diwali en het Purimfeest. Als de politie zulke feesten organiseert, kan het lijken dat het gaat om de geloofsovertuiging van de politie, maar agenten zijn neutraal, zegt de korpsleiding. Politiemedewerkers mogen nog wel naar vieringen die zijn georganiseerd door anderen. Dat kan volgens de korpsleiding bijdragen aan bijvoorbeeld het vertrouwen binnen een bepaalde gemeenschap. De situatie van kinderen in de asielnoodopvang moet binnen een half jaar verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar onderzoek naar de leefomstandigheden. De noodopvang levert gevaarlijke situaties op voor kinderen, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen ze een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. In Overloon, vlakbij Vendrij, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij is asbest vrijgekomen en veel rook. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Volgens de brandweer staat de loods die in brand staat op instorten. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes zoals die voor diefstal. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld door zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op en vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag, weinig zon en opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel Jennifer. Dan de ANWB verkeersinformatie. Geen vertragingen, wel wat controles voor de tolkastjes. Onder andere op de A27, Hilversum, Almere. Bij Almere hectometerpaal 108,4. Op de A6, Muidenberg-Lelystad, hectometerpaal 69,1. De Jol in Lelystad wordt je gecontroleerd op je snelheid. En de N307 bij Dronten, hectometerpaal 105,5.
8: Gisteren was de Dam tot Damloop van Amsterdam naar Zaandam. Waar was jij, Roy, eigenlijk? Ik heb je niet gezien.
10: Ja, heel stom. Ik had wel een ticket.
8: Ja.
10: Of tenminste een startbewijs.
8: Ja.
10: Die probeerde ik ook nog aan de straatstenen kwijt te raken.
8: Ja, nee, dat wil niemand. Je hebt mij gebeld, maar dat doet
10: niet. Nee. Maar ik ging naar de streamers. Dus ik moest kiezen of de streamers of de Dam tot Damloop.
8: Ja, dan had ik de Dam tot Damloop gekozen.
10: Ja, had ik eigenlijk ook gewild.
8: Die streamers was je wel kwijtgeraakt.
10: Ja, dat is waar. Maar mijn partner die had een blessure en ik zou het samen met hem doen.
8: Ah, oké.
10: Dus toen zijn we naar de streamers.
8: Maar goed, je hebt niet meegedaan.
10: Nee, dus nee. Ja, ik was wel jaloers. Want ik zag al die medailles. Ik dacht, oh.
8: Zeker. En zometeen hebben wij ook iemand met een medaille bij ons in de studio. En zij is een bijzondere deelnemer aan die Dam tot Damloop. Zometeen meer daarover.
11: Wasgoed voelt veel zachter aan met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
12: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
11: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
12: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
16: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland

0: Ik weet het niet, ik was er niet bij. Douwe Bob is dat met zijn vakantieplaatje en dat heette Funny.
1: De 80-jarige Ines de Rooij uit Almere heeft gisteren de Dam-tot-Damloop van Amsterdam naar Zaandam gelopen.
0: En daarmee is ze de oudste vrouwelijke deelnemer. Ze is vandaag bij ons hier in de studio. Ines, we mogen Ines zeggen.
2: Ja, graag.
0: Nou, goedemiddag. Met de auto gekomen of lopend?
2: Met de auto.
0: Ja, niet hardlopend.
2: Had gekund, maar volgende week dan.
0: Almere-Lelystad is een kleiner stukje dan Amsterdam-Zaandam, denk ik, hè?
2: Kan je ook in 6 minuten met de auto rijden.
1: Maar ik kan me voorstellen dat de spieren nog wat stijf zijn, of niet?
2: Ja, niet alle spieren. In een heupspieren. Ja. Verder,
0: Welke afstand heeft u gelopen? Of heb je gelopen, mag ik
2: 16,25 was het.
0: Ja, jij hebt daar verstand van, hoor. Dat is de middellange afstand of de lange afstand?
1: Dat is de lange afstand, 10 mijl.
2: Ja, de lange afstand. Ja. Ja. Oh. En ik probeer de blauwe lijn te lopen. Dat je dus zo kort mogelijke bochten maakt. Maar ja, dat is te vol. Dus het is ietsje meer geworden.
1: Het is wel druk altijd, zeker de Dam tot Dam lopen, of niet?
2: Ik start heel vroeg als lid van de Champion, na de Elite.
1: Oh ja.
2: Maar ja, na een kilometer komt de volgende groep mij alweer voorbij. Want ik ga niet op mijn allerhardst meteen. Ja.
1: Want hoe ging het gisteren?
2: Tot 9 kilometer ging het op wat ik wilde lopen. Dus 8 minuten 30 de kilometer. Mm-hmm. Daarna werd het heel pittig. Ik had namelijk in juni een scheurtje in een spaakbeen gehad. Met een enorme smak op straat. Mm. Een gat in mijn hoofd. En toen heb ik 6 weken met die arm. Ja, wel ben ik stevig gaan wandelen en op een fiets in de gym. Maar,
1: ja, maar echt hardlopen, dat zit er dan niet in?
2: Dan niet, nee, dat mocht ook niet.
0: Nee. Waar komt die passie voor dat hardlopen vandaan?
2: Ja, dat is leuk. Dat doe ik 's morgens vroeg.
0: Maar is dat om je hoofd leeg te maken of gewoon lekker?
2: Ja, ook. Iets voor jezelf is het. En dan.
0: En hoe lang is dat al? Hoeveel jaar?
2: Dat is heel lang. Ik heb op mijn 28ste in de Bijlmer op die Dreven een soort skigymnastiek gedaan.
0: Ja.
2: En ja, dan verhuis je daaruit. En toen op mijn 40ste ben ik nog gaan studeren. En toen dacht ik, ik ga eerst een halve marathon lopen. En dan in die studiebanken met die jonge mensen. En dan, ja, op de hoek in Almere was ik al laatste. Maar dat geeft niet, gewoon doorlopen. Ja. En ja, dat is nu nog steeds. Gisteren niet, omdat er constant een paar duizend man voorbij komen.
0: Ja, het is heel erg druk.
1: Heeft u dan liever inderdaad een wat rustige wedstrijd? Of zegt u van, ik vind de sfeer daaromheen, want dat is natuurlijk wel...
2: Die was altijd heel leuk.
0: Het is één groot feest, hè?
2: Eerst zorgen dat je de trein haalt en dan is er nog niemand bij het Centraal Station.
0: Moet je eigenlijk al rennen voordat je de rennen gaat beginnen? Je moet rennen naar de trein.
2: Ja, maar ik heb een vaste supporter die me naar het station gebracht heeft.
1: Ja. En waar staat uw vaste supporter dan altijd? Staat hij bij de start?
2: Nee, bij de finish dan. Tegenwoordig woont mijn oudste zoon ook in Zaandam.
0: Mm-hmm.
2: Ze zijn samen naar de finish gekomen.
0: Ah, ja. Dat is een mooi moment dan. Ja,
2: dat is wel leuk, hoor.
1: Ja. Ik kan me voorstellen, in die loopgeschiedenis van jarenlang heeft u aan heel veel wedstrijden meegedaan. Nou, gisteren dan de Dam tot Dam loop. U heeft ook een shirt aan van, volgens mij, de marathon van New York. Als
2: dat was
1: zo
2: mijn eerste hele marathon op mijn 65ste.
1: 2011, hè?
2: Ja.
1: Zie ik staan.
2: Ja.
1: Ja, hoe was dat?
2: Ja, fantastisch. Zo leuk.
1: Is dat de meest memorabele?
2: Ja, dat was de start in mijn trainingstempo. En mijn coach die keek 's nachts hoe dat ging. En hij zag mij iedere mijl ietsje sneller gaan, een paar seconden.
1: Magie.
2: En dat heb ik tot het eind volgehouden. Ik was in 6 uur en een paar seconden was ik aan de finish.
0: Want vorig jaar was de tijd nog 2:13:45.
2: Ja, dat is deze Dam tot Dam geweest.
0: Dat was de Dam tot Dam, maar dit was de Brooklyn, de New York dan ook. Maar,
2: door die arm heb ik dat niet kunnen halen.
0: Nee,
2: dus
0: dat
2: vanaf
0: zit een beetje
2: 9
0: tegen.
2: Kilometer kwam ik echt boven de 9 minuten per kilometer. Ja. De laatste was dan weer wat sneller. Want dan moet je even nog gas geven.
0: Hoeveel training zit daarin?
2: 3 keer per week trainen en 1 keer hardlooptrainen en 1 keer per week bij de proactief de crossfit trainen, dus de krachttraining.
1: Ja. Ja, want dat is ook belangrijk, denk ik, of niet, krachttraining.
2: Sinds ik dat doe, vanaf 21 ga ik al die lopen die ik doe, allemaal een paar seconden sneller, ieder jaar.
0: Welke grote loop staat er nou eigenlijk nog op het verlanglijstje?
2: Ja, in Zuid-Afrika, de twee Ocean Marathon. Maar een hele marathon, dat moet niet meer.
0: Nee, maar kan je die niet ook in delen doen?
2: Ja, je zou New York kan je bijvoorbeeld ook wandelen. En dan kom je 's nachts binnen.
0: Ja, maar dat is met de Dam-te-Dam loop ook. Hè? Die kan je ook wandelen.
2: Maar als je als laatste start, dan word je van het parcours gehaald.
0: Dan komt de bezemwagen.
2: Ik zou hem kunnen wandelen, omdat ik lid ben van de Champion.
0: Ja. Maar zit het er nog in, die grote loop in Afrika?
2: Nee,
0: een
2: halve wel.
0: Ja.
2: Dat zou, ja, wat leuk is, een halve in Parijs of een halve in Brussel. Mm-hmm. Zoiets.
0: Maar staat er al iets in de agenda met rood omcirkeld geschreven?
2: Nou, dat is dan zondag de Kika-run in Almere Buiten. Dus dat is 10 kilometer.
0: Ja.
2: Ieder jaar ietsje sneller. Maar op de hoek ben ik al laatste. Dat ben ik dan gewend.
0: Maar je loopt voor jezelf, hè?
2: Ja.
0: Prachtig ook.
1: En zou je iedereen in uw omgeving adviseren om dit te gaan doen? Hè?
2: Niet allemaal. Want
0: Nee. Gelukkig, daar hou ik me aan vast.
2: Nee.
0: Dat ik het niet hoef.
2: Je moet er ook redelijk gezond bij leven.
1: Ja, dat is wel belangrijk.
2: Dat is wel een wijntje of zo.
1: Dat kan af en toe wel.
2: Ja, dat kan af en toe wel. Ja. Rood is dan voor je bloedlichaampjes heel gezond.
0: Ja.
2: Maar nee, er zijn mensen die beter op de fiets kunnen gaan of met de auto.
1: Goed, natuurlijk, ja.
2: Ja.
0: Maar goed, het levende bewijs is dat het voor alle leeftijden is.
2: Ik heb van mijn 65ste 7 hele marathons gelopen.
0: Prachtig, wat een prachtige prestatie.
2: Ja, dat was heel leuk.
0: Ines de Roy, dankjewel voor het verhaal. En op naar de volgende dan maar, hè?
2: Dankjewel, dat wordt de halve marathon in Amsterdam.
0: En je gaat nu met de auto naar huis toe, want we hebben wel de hardloopschoenen en zo alles aan, hè?
2: Er was een collega die nog belde net. Ja. Of ik dan nog even voor de foto...
0: Gaan we doen.
1: Gaan we dat even doen.
0: Prachtig ook. Dank u wel dat u was.
2: Dank u wel.
3: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Alex Warren is dat. Naar de Passenger.
1: Over het snoek van Weerplaza. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, een prima dag gaan we krijgen vandaag verder, hè?
2: Ja hoor, zoals het nu is, dat blijft het de rest van de middag. Misschien dat zelfs later vanmiddag en aan het begin van de avond de meeste wolken al zijn verdwenen en de zon echt volop de kans krijgt om door te breken. Buiten dat om, het is verder droog. Er waait een noordwestwind, windkracht 3 tot 4 en ja, 19 graden. Dat wordt het vanmiddag. We zitten nu op 18, er komt nog een graadje bij.
0: Nou, lekker, ook vanavond en vannacht.
2: Ja, vanavond dan dus heel veel opklaringen. Geleidelijk aan afnemende wind. Temperatuur gaat voorzichtig onderuit. En vannacht kan het op de koudste plek een graad of 10 worden. In eerste instantie is het helder. Later vannacht dan neemt vanuit het noorden de bewolking toe. En die bewolking, ja, die is morgen wel hardnekkig. Ik denk dat de ochtend volledig bewolkt verloopt. In de middag proberen er her en der wat gaten in het wolkendek te vallen. Komt nog even de zon door. Maar het zal niet overal gebeuren. En zeker niet al te uitbundig. Ondanks dat, toch ook morgen weer gewoon een 18, misschien wel 19 graden op de thermometer.
1: En de rest van de week gaan we ook nog regen zien, of blijft het lekker rustig herfstweer?
2: Nou, we gaan regen krijgen. Of we het gaan zien, dat is de vraag. Want het valt vooral in de nacht van woensdag op donderdag, als we allemaal liggen te slapen grotendeels. En donderdag overdag kan er wel een enkele bui vallen. Maar het is voor de rest eigenlijk de rest van de week droog, met regelmatig zonneschijn. Vooral donderdag wel een stevige wind. Dat ga je wel merken als je in de open gebieden bent. Windkracht 5 midden op de dag. Misschien wel tegen windkracht 6 aan. Beetje zoals gisteren en eergisteren ook. Maar verder dus droog, regelmatig zonneschijn en temperaturen die 's middags zo'n beetje tegen de 20 graden aan tikken.
0: Oké. Ja, en dan volgende week. Kijk of jij met me mee wil met die tropische temperaturen.
2: Ja, er gonzen wat berichten, denk ik. Hè, zo
0: ja,
2: ik moet je zeggen, ik zie die berekeningen ook voorbij komen. Maar ik zie ook heel veel onduidelijkheid erover. We zitten precies op de grens tussen warmte en koelte. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat het volgende week in Duitsland en in Frankrijk nog wel heel warm wordt. En dat we er dagenlang over zitten te praten dat het in Nederland ook zo warm wordt.
0: Ja.
2: Maar puntje bij paaltje, net bij ons de wind van zee waait en dat er niets van te merken is. Dus ik hou me wat dat betreft nog eventjes een beetje op de vlakte.
0: Ja,
2: nee, maar het nog echt te ver weg.
0: Mocht hij echt naar het zuiden draaien en hij blijft 2 dagen aanstaan, dan kan het zomaar echt redelijk warm worden.
2: Ja, en nogmaals, met heel veel mits en maren.
0: Ja, ja.
2: Als die wind uit het zuiden gaat waaien, dan gaan we naar 25 plus. En dat is in de laatste periode van september, is dat ook ongeveer het maximum wat mogelijk is. Dus ja, wat dat betreft geeft het wel aan hoe uitzonderlijk het warm het zou kunnen worden. Maar wil je echt garantie, dan zou ik zeggen, ga een stukje richting Parijs of Vrijburg of Frankfurt, die kant op. Daar zit je iets beter dan op.
1: Alfred, als het zo is dat er inderdaad tropische warmte aankomt volgende week, dan moet, dan moet je echt Arnoud gaan aannemen bij Weerplaza, want die praat er al weken over. Dus dan weet je dat.
2: Dat is goed. Gaan we dat doen.
0: Oké, dankjewel Alfred. Yo. Doei.
3: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

0: We zeggen het vaak zat. En het is ook maar goed ook dat het er is. That's What Friends Are For van Dionne Warwick en een aantal bekende gastartiesten.
1: Dan de berichten buiten de provincie. De omstandigheden van kinderen in de noodopvang is door de ondergrens gezakt. Dat zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid na ruim 2 jaar onderzoek. Zo'n 7000 kinderen in de noodopvang worden structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt verslaggever Jeroen de Jager.
2: Dan leiden ze aan gebrek aan privacy, ze hebben geen onderwijs daar. Er is fysiek geweld, er is seksueel misbruik, stress, slaapgebrek, suïcidaal gedrag. En daar moet binnen een half jaar, zegt de OVV, een eind aan komen. Daar moet de minister actie op ondernemen. Hij moet die onveilige situaties opheffen binnen dat half jaar en zorgen dat die kinderen op een andere manier opgevangen worden.
1: Als de situatie dan niet binnen een half jaar is verbeterd, dan moeten de kinderen worden verplaatst.
0: Bij een paddenstoelenkwekerij in Overlo is een grote brand uitgebroken. Een loods staat in de fik. Bij de brand komt veel rook vrij die tot in de wijde omgeving zichtbaar is, merkte ook deze buurman van het bedrijf.
3: Ik zag vanmorgen in één keer een grote rookwolk en toen denk ik, wat is hier nu aan de hand? En toen bleek dat het de hele loods in de fik stond. En ik schrok nogal, ja. Want het is heel heftig, hè.
0: Omwonenden krijgen het advies ramen en deuren gesloten te houden. Ik ben benieuwd hoe het daar ruikt in de omgeving naar verbrande paddenstoelen.
1: Ja,
0: het zal niet lekker zijn, denk ik.
1: Ik hou niet eens van paddenstoelen, vind ik zo vies.
0: Oh ja, ik vind het heerlijk.
1: Oh, oké.
0: Ieder zijn meug.
1: Ja, hè? Daarom. Bondscoach Xavi vond het lastig om Memphis Depay uit de selectie van Oranje te laten. Dat zei hij vanmorgen op een persconferentie. Depay is topscorer alle tijden van Oranje, maar komt de komende wedstrijden dus niet in actie. Volgens Xavi heeft hij een goede band met Depay en dat maakte de keuze juist erg moeilijk.
4: Because I know him, I have a good relationship with Memphis, but he was amazing. The response of him was amazing. He understood everything. I have a lot of respect with Memphis, but I want to say that the door is open for all the players.
1: Ja, waarom Xavi niet voor Memphis heeft gekozen, dat wil hij niet vertellen.
0: Nou, omdat het niet goed genoeg is.
1: Ja, ik zou het inderdaad al bij hem in kunnen fluisteren dat het is. Maar
0: Xabi die heeft gewoon van, ik ga een andere speelcel ga ik doen. En daar past Memphis en Wout Weghorst passen daar niet zo in.
1: Het is Xabi.
0: Xabi. Ja, like chocolate.
1: Xabi.
0: Zo zei hij dat destijds ook op de persconferentie.
1: Goed dat je het even zegt. Want
0: niet meer Xavi. Vergeten nu dan ook. Hè, als jij hem binnenkort moet interviewen, kan je aankomen met Mr. Xavi.
1: Xabi.
0: Ja.
1: Is het Xabi?
0: Dan sta je ook gelijk buiten de selectie.
1: Ja, dat is waar. Nou, dat sta ik sowieso.
0: Voor wie zijn platencollectie nog wil uitbreiden, Jos uit Leuven doet zijn duizenden platen en cd's weg. Liefst alles in één keer. De voormalig muzieksamensteller van 77 wil kleiner gaan wonen en heeft geen plek meer. De Belgische krant, het laatste nieuws, zag bij Jos kamers vol muziek.
5: Is de kant David Bowie, Bugs of the Funk. It had to be you. It had to be you. Harry Connick Jr.
6: We willen wel nog snel de plaat zien die zeker mee verhuist.
5: Ik dacht te zeggen Sgt. Pepper's, maar ik zie ze er meer tussen zitten. Dus ik zal dan toch maar de Sgt. Pepper's gaan kopen hier, denk ik.
0: Nou, hij gaat hem eerst kopen, dan mag hij weer mee verhuizen. Maar hij zoekt dus nog iemand die ruimte heeft voor zijn 45.000 cd's, 13.000 singles en 8.000 LP's. Ik weet dat onze collega Bastiaan Boog, die is gek op dit soort dingen.
1: Ja, maar net zeggen, dus, laten we hem bellen of we gaan een soort museum opzetten of zo.
0: Het probleem is dan alleen wel dat hij gelijk gaat vragen van, kan er ook een stukje bij jullie opgeslagen worden? Want hoeveel ruimte neemt dit dan in beslag aan vierkante meters, joh?
1: Tijd voor een museum, denk ik.
0: Inderdaad ook. Nou, deze plaat zal er ook tussen zitten in vele verschillende versies.
1: 100%.
0: Something Stupid. Robbie en Nicole.

0: Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
6: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
7: Hey Remon!
8: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Hey Remon!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: 12:30, goedemiddag. Een minderjarige jongen is vorige week ernstig mishandeld in het Wildpark in Lelystad. Volgens de politie is hij in elkaar geslagen door een groep van 15 tot 20 jongeren en bedreigd met een schaar. De mishandeling gebeurde op dinsdag 15 september rond 4:15. Er is aangifte gedaan die het incident onderzoekt. Aanhoudingen zijn er nog niet. De PVV heeft vragen gesteld aan het college van BMW over de veiligheid van het Bultpark en de wijk Kempenaar. De fractie stelt dat wijkbewoners er 's avonds hun hond niet durven uit te laten. De politie vermoedt dat de brand van afgelopen zaterdag bij een woning aan de Punter in Lelystad is aangestoken. Omstanders hoorden voor de brand een harde knal. De brand woedde in een schuur naast het huis. Niemand raakte gewond. De politie zoekt getuigen en vraagt om videobeelden van de brand.
13: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie stopt met het organiseren van religieuze vieringen voor mensen van buiten de politie. Agenten mogen nog wel naar interne vieringen of vieringen die worden georganiseerd door anderen. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang binnen een half jaar verbeteren, zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Zo'n 7000 kinderen worden in de noodopvang structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, is geschrokken van de homo-acceptatie onder jongeren. Uit onderzoek blijkt dat jongens en meisjes minder tolerant zijn geworden.
14: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Het ziet er vanmiddag best vriendelijk uit. Er is een afwisseling tussen stapelwolken en zonnige perioden. Het blijft overal droog. Er waait een matige westenwind, kracht 3, af en toe windkracht 4. En de temperatuur komt uit op zo'n 19 graden. Vanavond klaart het verder op. Het is vannacht zelfs enige tijd helder. Maar in de loop van de nacht komt vanuit het noorden bewolking opzetten. De temperatuur daalt naar minimaal een graad of 10 en er staat weinig wind. Morgen is die bewolking hardnekkig. De zon die laat zich slechts heel af en toe zien in de middag. Ondanks dat wordt het wel in de middag zo'n 18 of 19 graden.
15: Dankjewel Alfred. Dan de ANWB verkeersinformatie. Geen vertragingen, wel wat flitsers of controles voor tolcamera's. Tolkastjes, excuus. Onder andere op de A27 Hilversum Almere.

0: Bij hectometerpaal 108,4. Op de A6 Muidenberg-Lelystad. Bij Lelystad hectometerpaal 69,1. Op de Jol in Lelystad. De N307 bij Dronten hectometerpaal 105,5. De N50 bij Ens hectometerpaal 264,3. En op de Schokkeringweg bij Ens word je ook gecontroleerd op je snelheid.
1: Dit is Herberg Flevoland.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Somewhere is that my body isn't ready. Daarvoor Michael en Billie Jean. Het is 8:08 geworden. Zometeen na 1:00 in de herberg. Muziek.
1: Ja, muziek. Ja, we gaan eigenlijk een soort van feestje vieren. Want Henry Willemsema en Wiebe Vonk, ook al 22 grijs genoemd, bestaan 10 jaar. En dat gaan ze vieren. Dus ze geven alvast een voorproefje hier. En later gaan ze dat dus vieren in het voorhuis.
0: Nou, we hebben het net al een klein stukje gehoord. Belooft hem heel erg mooi te worden. Dus dat zometeen na 1:00. Nu eerst de nummer 2. Ja, hij is voorbijgestreefd uiteindelijk door Rutger. Van de Nederlandse hitparades.

0: Dit weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: Dit is Flevoland.
3: Zand is ook gezien het op het forum. Je bent echt boos van dat die functie eruit gehaald. Het gaat om het doorspoelen van reclames.
2: Ook dit is Flevoland.
4: Kijk naar ons als mens. En ik denk dat dat eigenlijk een heel mooie oproep is. Want dan zie je mensen in allerlei gradaties. En ook vooral hele mooie mensen.
2: En dit is ook Flevoland.
5: De telefoon gaat altijd af, zeker weten.
2: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
6: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
7: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
8: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
9: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van Stichting Flevo Penningen.
10: Flint Adviseurs en Accountants.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: Een minderjarige jongen is vorige week ernstig mishandeld in het Bultpark in Lelystad. En de politie vermoedt dat de brand van afgelopen zaterdag bij een woning aan de Punter in Lelystad is aangestoken.
0: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 1 uur.
12: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Rechters, het Openbaar Ministerie en het Centraal Justitieel Incassobureau zeiden al eerder dat de verkeersboetes te veel uit de pas lopen. Google krijgt een boete van ruim 400 miljoen euro opgelegd. Dat is een van de hoogste boetes ooit tegen een techbedrijf in Europa. Google is niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers. Zo wisten mensen niet dat hun locatie gebruikt werd om gerichte advertenties te kunnen laten zien. En ook zou Google de gegevens langer bewaard hebben dan wat volgens de wet mag. De boete wordt opgelegd door de privacywaakhond in Ierland, omdat het hoofdkantoor daar zit. Nederland wil opnieuw gaan experimenteren met pulsvisserij. Platvissen als schol en tong worden daarmee gevangen met kleine stroomschokken. De EU heeft dat jaren geleden verboden, na druk vanuit Frankrijk en Engeland, omdat Nederlandse vissers de zee zouden leegvissen. Staatssecretaris Erkens wil in Brussel opnieuw steun krijgen voor de vangtechniek. Volgens Erkens is die duurzamer omdat er minder bijvangst is, en ook schrapen er dan geen metalen netten over de zeebodem. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid na onderzoek naar de leefomstandigheden in de noodopvang. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er een gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar verbetert. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld met zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen dan meer bewolking dan vandaag en weinig zon. En opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel dan de ANWB. Verkeersinformatie, een korte vertraging op de A6 Lelystad Emmeloord. Tussen afrit Zwifterband en afrit Urk 5 minuten vertraging. Dan wat flitsers en controles op tolkastjes. A27 Hilversum Almere bij Almere hectometerpaal 108,4. De A6 Muidenberg Lelystad bij Lelystad hectometerpaal 69,1. De N307 bij Dronten, hectometerpaal 105,5. En op de N50 bij Ens word je gecontroleerd op je snelheid of op een tolkastje. Hectometerpaal 264,3.
11: Gezworen vrienden en een liedje over de stormvloedkering. Dat zijn zomaar twee liedjes die ze gaan spelen tijdens een 10-jarig jubileum. Dat is op 27 september. Ik heb het over 22 Grijs. Ze zijn zometeen bij ons in de studio. En 22 Grijs is Henry Willemsma en Diebe Vonk.
14: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
15: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
14: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
15: Inclusief proefproduct en kortingscode. Tena.nl/zorg.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
19: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
20: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Fees mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
21: Goedemiddag. Dit is Herberg Flevoland.

0: Joan Armatrading was dat. En je hoorde haar met Rosie. Het is nu 6:06 geworden.
1: Ze leerden elkaar kennen bij straatzangtheatergroep Sjeu. Ja, en daar ontstond een muzikale klik die uiteindelijk leidde tot 2 Tinten Grijs. Ik heb het over Henry Willemsma en Wiebe Vonk. Ja, ze zitten inmiddels 10 jaar zijn ze samen. Dat gaan ze vieren in Theater Het Voorhuis. Daar gaan we zo meteen alles over vragen. Maar je hoort ze eerst live hier in de herberg met Gezworen Vrienden.

0: Ja. Een verhaal dat menigeen wel kent, denk ik, of herkent. Henry Willemsma, Wiebe Vonk, oftewel 22 Gijs. Kom hierheen, mannen. Dan gaan we even praten met elkaar over jullie 10-jarig jubileum, wat gevierd gaat worden op 27 september in het Voorhuis in Emmeloord. Niet de minste plek voor een optreden van 22 Gijs. Mannen, welkom bij ons in de studio.
1: Ja, dank voor de uitnodiging.
0: Was dat een liedje uit autobiografische pen? Is het echt gebeurd bij jullie?
2: Nee, niet eigenlijk. Wij, ja.
1: Nog niet.
2: Nee, wij komen eigenlijk uit de straattheatergroep Sjeu uit Vollenhoven. En toen hebben wij samen een nummer moeten zingen, een keer ook in een jubileumuitvoering. En toen hebben we dit nummer gekozen. Ja. En deze hebben we nog steeds op het repertoire staan. Dat is gewoon ontzettend leuk om te zingen.
0: Ja, hij is leuk ook, maar je moet het ook een beetje voordragen natuurlijk. Hè? Het verhaal moet wel verteld worden.
2: Ja. Ja. Oké. Okay, ja.
3: Denken jullie dan niet ergens aan om wat meer over te brengen, hè? Dat, aan de situatie van vroeger?
2: Nou, ja. Ik ken hem niet van vroeger. Ja,
3: jullie kennen elkaar echt maar 10 jaar eigenlijk?
1: Nee, in principe 18 jaar.
3: Ah, okay.
1: In het begin was ik al wel bij Straatgang Theatergroep Sjeu. Wiebe is er een later thuis bijgekomen. Dus we kennen elkaar 8 jaar straattheater. En 10 jaar nu 22 jaar.
0: En hoezo is die samenwerking tussen jullie tweeën gekomen dat jullie dachten, we doen het met z'n tweetjes in plaats van met z'n allen?
2: Nou, dat we toen samen het eerste nummer zongen, toen kregen we wel reacties van, oh, jullie stemmen passen wel heel mooi bij elkaar. En wij zijn twee hele tegenovergestelde types en daar klikt het ook heel erg goed. Dus toen hebben we gezegd, nou.
3: Moesten jullie dan niet eerst aan elkaar wennen? Of viel dat eigenlijk gelijk?
0: Of is dat nog steeds zo?
2: Ik moet eerlijk zeggen, ik moet meer aan hem wennen dan hij aan mij.
3: Want waar zijn jullie heel verschillend in dan? Als ik dat even als...
2: Ga jij dat uitleggen?
0: Over elkaar.
1: Ik denk dat Wiebe heel socialer is, laat ik het zo zeggen. Ook meer, hoe noem je dat? Ik zal niet zeggen dat hij zich overal in schikt, maar hij is wel meer gaat. Hij heeft jarenlang voor de klas gestaan en dan heb je met heel veel kinderen te maken. En dat zijn allemaal kwaliteiten die hij heeft.
0: Mm-hmm.
1: En ik ben over het algemeen wat korter van stof en wat reageer wat sneller. En ik moet het bekennen, ik wil ook altijd wel graag dat het gaat zoals ik wil dat het gaat.
0: Nou, graag het laatste woord hebben.
1: Het laatste woord, maar wel als uitvoering van teksten en
3: muziek. Okay. Maar wil Wiebe dat dan ook? Of maakt het hem dan niet zoveel uit?
2: Want nou, dat hangt wel eens af. Zo af en toe, één keer in de zoveel jaar, krijg ik een keer gelijk.
3: Oké. En dat vind je
2: genoeg? Dat vind ik prima.
1: Als je met weinig toerin.
2: Maar luister, ja. We hebben er heel veel plezier aan wat we doen. Dus,
0: Gaat maar is het alleen maar plezier en lol in jolijt met jullie optredens?
1: Nee. Nee, ik denk ook dat er een heel... Kijk, ons programma is ook doorspekt met ellende, zeg maar. Mensen die elkaar verliezen, scheidingen. Mensen die partners kwijtraken. Van alles.
0: Komt dat alleen maar in jullie liedjes? Of treden jullie ook op dat soort bijzondere gebeurtenissen? Bij uitvaarten misschien of zo?
2: Nou, ja, ik heb wel bij een aantal begrafenissen, waaronder de begrafenis van mijn vrouw, heb ik een lied gezongen die wij ook op het repertoire hebben staan.
0: Mm-hmm.
2: En die zingen we, volgens mij zondag hebben we die ook op het repertoire staan. Hè? Ja.
1: Ja.
2: Dus wij hebben wel wat nummers die over verdriet gaan.
0: Wat doet dat met jullie en wat doet dat met het publiek?
2: Nou, met ons doet het dan bij mij met name gewoon wel, ja. Het geeft mij, zingen geeft mij enorm veel troost.
0: Ja. Maar het rakelt ook wel vaak weer alles op.
2: En het raakt, ja zeker, dat is ook zo. Maar goed, van de andere kant, iets wat geweest is, hoef je niet allemaal weg te stoppen.
0: Kan een mooie manier van verwerken zijn.
2: Ja, zeker. Nee, dat is het ook echt. En dat is het ook geweest.
0: Het moet een deel van het leven daarna worden.
2: Ja, dat zeker.
1: Maar onze grootste fans, denk ik, althans het grootste aantal, dat zijn toch vaak mensen op leeftijd. En die hebben natuurlijk al allerlei dingen meegemaakt. Dus het is heel herkenbaar wat Wiebe aan de lijf heeft ondervonden, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Elke keer zitten in de zaal zitten de mensen waarvan je ziet, dat hoef je dan niet uit te spreken, hoef je niet te vragen, maar je ziet gewoon dat, ja, dat is mij net overkomen.
0: Ja,
1: dat is,
0: het mooie tussen haakjes daaraan is dat als je op een gegeven moment wat levenservaring hebt, dan kan je die tekst ook beter overbrengen.
2: Ja, nee, dat klopt.
1: Wellicht.
2: Ja.
0: He, die teksten kunnen voor iedereen geschreven zijn. Ja. Alleen als je wat meer, zeg maar, littekentjes hebt op je ziel, dan komen die woorden meestal komen wat beter over of wat beter uit je mond.
2: Ja, dat klopt.
1: Ja. Nee, daar moet je inderdaad, denk ik, wat ouder voor zijn om dat te kunnen af te dragen.
0: Ja. Helaas zijn er ook jongeren die het meemaken natuurlijk. Ze zullen zich daarin herkennen.
2: Ja.
0: Schrijven jullie ook zelf?
1: Zo nu en dan.
0: Ja?
2: Ja.
1: voor de voorstelling van komende zondag. Waarin we dus inderdaad ons 10-jarig jubileum doen. Overigens, we hadden de beurszaal daar geboekt. Maar ja, die is al ruim over de capaciteit heen. Dus
0: wegens overweldigend succes.
1: Ja, we gaan naar het theater.
0: Mooi.
3: Hoeveel man komt er?
1: Nou, in ieder geval meer dan 150.
0: Ja, want ja, dan worden er bijna 400 in daar. Hè?
2: Ja, dat, ja, dat klopt.
1: Maar goed, dat zullen we niet uitverkocht halen. Hoeft ook niet. Mm. Wat was je vraag?
0: Ja, of jullie ook schrijven en welke liedjes er dan komen?
1: Ja, we hebben als een verrassing, dus daar gaan we nog weinig over vertellen. Maar we hebben een nieuw lied gecomponeerd en ook gearrangeerd. Zodat Emmeloord als centrum van de polder wat centraal komt te staan.
0: Ja.
2: En dan vooral de Poldertoren.
0: Ja, mooi.
1: Heb je toch al gezegd?
2: Hè?
0: Vooral, ja, de
2: Poldertoren. Ja, natuurlijk. Dat is het,
0: het is geen verrassing dat die Poldertoren er staat.
2: Nee, natuurlijk niet.
3: Is niet toevallig de titel misschien? Of zou ik niet doorvragen misschien?
2: De titel is toch wel, mag wel zeggen.
1: Natuurlijk.
2: Ja, Ode aan de Poldertoren.
0: Kijk, nou, prachtig. Nou, mooi. Inclusief een rondloopje?
2: Nou,
1: hij is af te huren, ja.
0: Ja. Goed, prachtig.
3: Ja, want ja, die 10 jaar, dat is natuurlijk heel veel gebeurd in die 10 jaar, denk ik. Jullie hebben van alles gedaan, hè? Huiskamerconcert.
2: Ja, zeker.
3: Van alles en nog wat. Als jullie terugkijken op die 10 jaar, vloog dat voorbij? Hoe was dat voor jullie?
2: Ja. Oh, ja, kijk, wij oefenen 1 keer in de week bij mij thuis. En ja, dan bespreken we van welke nummers doen we. Welke nummers moeten bijgeschaafd worden. En ja, en we hebben natuurlijk wel de nodige dingen meegemaakt. Want we hebben ons een keer opgegeven voor Plug-in. Dat was op een café in de Kop van Overijssel op Gelderingen. Mm-hmm. En we dachten van, nou, dan gaan we daar leuk spelen. Nou, er waren ontzettend veel mensen rond de bar. En wij zaten ergens te spelen. Ja. En er was geen hond die naar ons luisterde.
0: Nee.
2: Want die stonden daar lekker gezellig. Dus daar leer je ook van, hè.
0: Dat
2: je dan eventueel een ander programma hebt. En wij hebben wel een aantal nummers uit de 60e jaren. Ja. Die we dan eventueel voor dat soort gelegenheden doen. Als de mensen gezin hebben te luisteren. Nou, dan spelen we gewoon een aantal nummers van de Beatles en noem maar op.
0: Ja, en dan kijken ze wel.
2: Dan zingen ze wel mee.
3: Dat is een beetje de feedback die je dan krijgt.
2: Ja, zeker.
3: En daar kun je dan weer van leren.
2: Ja.
1: Maar je leert het alleen maar door op je bek te gaan.
0: Ja, dat klopt. Dat is met alles. Ja. Dat doen wij hier dagelijks.
2: Ik denk het ook.
3: Ik ga alleen maar op mijn bek. Maar ik leer heel veel, hoor.
0: Nee, waar moet het nog heen? Hebben jullie nog wensen dat je zegt van, nou, we willen eigenlijk, we doen nu Voorhuis, Emmeloord. Maar als we dat nog een keer, of iets.
2: Nou, ik zie nu die foto. We hebben laatst mee gedaan open podium in Overijssel.
0: Ja.
2: En toen hebben we 2 keer op Odeon op het grote podium gestaan.
0: Dat is ook mooi.
2: En dat was ook ontzettend leuk.
0: Dus dat smaakt naar meer. Zeg je eigenlijk.
2: Dat weet ik niet, joh.
1: Ja.
0: Het smaakt wel naar meer, maar of het smaakje wordt aangeboden is even een tweede nog.
2: Dat is inderdaad een tweede, maar het is niet zo dat wij nou staan te springen op van...
1: We zoeken niet in die zin grotere podia, want we willen juist dicht op het publiek zitten.
0: Ja.
1: Nogmaals, dan krijg je die interactie met mensen die voelen wat er gezongen wordt.
0: Er is ook genoeg ruimte voor.
1: En dat is dat is zeker genoeg ruimte voor.
0: En tot slot nog eventjes de groepsnaam, 22 Grijs. Waar komt dat vandaan?
1: Wat denk je zelf?
2: Nou, ik
1: zijn
2: had
1: er maar 2, hè?
2: Ja, maar ik had eigenlijk het voorstel, maar dan kreeg hij weer een keer gelijk. Ik had eigenlijk gezegd, nou, ik vind de mooie naam Grijs Getint. Maar dan zegt hij, ja, we zijn met z'n tweeën. Nou, dat is 22 grijs geworden. Nou,
3: uiteraard.
0: Een mooie link dan, naar, hè?
2: What's in the name, hè?
0: Goed, we hebben het eerste nummer hebben gehoord. Wat is het tweede liedje wat jullie gaan doen?
2: Stormvloedkering.
0: Ik wou net zeggen, jullie weten van elkaar toch wel wat je gaat zingen, hè?
2: Ja, dat hebben we nog wel afgesproken, ja. Nee, Stormvloedkering, dat is een lied dat is jaren terug is dat gezongen in het tv-programma Klokhuis.
0: Oh, wat mooi.
2: En dat nummer hebben we op het repertoire gezet. Dat is een mooi nummer.
1: Remco Vrijdag heeft dat gezongen daar.
0: Ja.
1: En
0: is eigenlijk iedereen vergeten, dus dat is ook wel weer mooi om dat op te halen.
1: Ja, dat zijn eigenlijk, ja, we volgen ons met name op kleinkunstliederen. En dat is echt kleinkunst.
0: Kleinkunst,
1: muziek
0: cabaret.
1: Van Arie Banning, natuurlijk. Ja.
0: Nou, weekendslied. Ga staan, mannen. Dan
2: doen we.
0: Gaan we jullie weer presenteren aan het Flevolandse volk.
3: Ja, zeker. Nou, en als je hier geen genoeg van krijgt, zondag, dus komende zondag 27 september... dan staan Henry en Wiebe in het Voorhuis in Emmeloord... met het 10-jarig jubileum van 2 Tinten Grijs. En nu krijgen we dus nog een voorproefje met het prachtige kleinkunstlied Stormvloedkering.

Ik speelde met mijn zoon van 10 op het strand van Zandvoort. Hij vroeg me, pap, wat is het lot? En ik gaf hem toen als antwoord: het lot is wat je overkomt, de dingen

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie

0: Met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
0: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
2: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
5: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
6: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
7: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
8: Interessant. Wat verdien jij dan?
7: Zo open bedoelen ze vast niet.
9: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
11: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
12: Dit is Flevoland met het regionieuws.
13: 2:30. Goedemiddag. Een minderjarige jongen is vorige week ernstig mishandeld in het Bultpark in Lelystad. Volgens de politie is hij in elkaar geslagen door een groep van 15 tot 20 jongeren en bedreigd met een schaar. De mishandeling gebeurde dinsdag 15 september rond 4:15. Er is aangifte gedaan bij de politie die het incident onderzoekt. Aanhoudingen zijn er nog niet. De PVV heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de veiligheid van het Bultpark en de wijk Kempenaar. De fractie stelt dat wijkbewoners er 's avonds hun hond niet durven uit te laten. En de politie vermoedt dat de brand van afgelopen zaterdag bij een woning aan de Punter in Lelystad is aangestoken. Omstanders hoorden voor de brand een harde knal. De brand woedde in een schuur naast het huis. Niemand raakte gewond. De politie zoekt getuigen en vraagt om videobeelden van de brand. Tot zover een overzicht van het nieuws. Het andere nieuws dat lees je ook bij ons op de website en natuurlijk op de gratis te downloaden app.
14: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Het ziet er vanmiddag best vriendelijk uit. Er is een afwisseling tussen stapelwolken en zonnige perioden. Het blijft overal droog. Er waait een matige westenwind, kracht 3, af en toe windkracht 4. En de temperatuur komt uit op zo'n 19 graden. Vanavond klaart het verder op. Het is vannacht zelfs enige tijd helder. Maar in de loop van de nacht komt vanuit het noorden bewolking opzetten. De temperatuur daalt naar minimaal een graad of 10 en er staat weinig wind. Morgen is die bewolking hardnekkig. De zon die laat zich slechts heel af en toe zien in de middag. Ondanks dat wordt het wel in de middag zo'n 18 of 19 graden.
15: Dankjewel Alfred. Dan de ANWB verkeersinformatie. Geen vertragingen, wel wat flitsers of controles voor de tolkastjes. A27 Hilversum Almere, hectometerpaal 108,4. A6 Muidenberg Lelystad 69,1. De N306 bij Dronten 0,3. De N50 bij Ens, hectometerpaal 264,3. En in Zeewolde op de Spectrum Dreef wordt je gecontroleerd op je snelheid.
12: Dit is Herberg Flevoland.

Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al.

0: zit zo even die tekst te luisteren van Dit Kroeg in de Hemel. Het is eigenlijk het shownieuws met Lara al, wat Mart zingt in 3 minuten tijd.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Misschien zijn er wel kroegen in de hemel, maar het is nog veel te vroeg om daarheen te gaan.
1: Nou, zo is het wel.
0: En proost op het leven. Nou, dat zit allemaal in het shownieuws.
1: Lara Zevenberg van de entertainmentredactie van nu.nl. Goedemiddag.
2: Ja, hi, goedemiddag. Jullie aankondigingen worden wel echt steeds creatiever.
1: Ja, nou, ik wilde eigenlijk nog iets creatiefs zeggen. Ik heb net een banaan uit mijn oor gehaald. En toen hoorde ik het vreselijke nieuws.
0: Ja. Groot nieuws afgelopen weken voor Bert en Ernie. Nou ja, we wisten natuurlijk al van Ernie, wisten het al enigszins. Zijn stem althans.
1: Ja.
0: Maar nu is er ook nieuws over Bert.
2: Ja, gisteren heeft Paul Haan bekendgemaakt dat hij na 50 jaar stopt met het zijn van Bert eigenlijk. Want je kan wel zeggen dat hij de stem is. Maar ik vind toch, als ik Paul Haan waar dan ook zie, denk ik meteen, ah, Bert. En ik denk dat er heel erg veel mensen zijn die dat gevoel ook meteen hebben.
0: Ja.
2: Maar ja, hij stopt ermee. Hij zegt gewoon van ja, ik mis mijn Ernie.
0: Ja.
2: En ja, Ernie is er niet meer, want Wim T. Schippers is overleden. En hij wil niet met nog weer een nieuwe acteur dit gaan doen. Hij zegt ja, is er een nieuwe Ernie, dan is er ook een nieuwe Bert. Ja, ik vond het zo lief en ook zo verdrietig.
0: Ja. Ja, ik snap het eigenlijk ook wel dat het van zijn kant afkomt. Want de chemie die tussen Bert en Ernie, dus tussen Wim T. en Paul was, die vind je niet zo snel meer. En die stemmen die horen aan elkaar. Zet je een van de twee, vervang je door een andere, waarschijnlijk nieuwere jongere. Dan
1: is
0: klopt die chemie niet meer. Dat past niet in ons hoofd, denk ik ook. Dat wil niet.
2: Nee. Ik denk, je gaat het hoe dan ook de hele tijd met elkaar vergelijken. Dat is nooit goed. En ik kan me ook gewoon heel goed voorstellen dat als je 50 jaar lang dit samen met iemand hebt gedaan, dat je ook denkt, ik wil ook helemaal niet dit avontuur nog een keertje met iemand anders. Dit is van ons twee.
0: Ja.
2: En daar wil ik het ook bij laten. Ja, ik vind het heel lief. Hij stopt overigens ook als de stem van Grover. Ik weet niet of iedereen dat wist, maar hij was ook de stem van Grover.
0: Ja.
2: Dat gaat hij niet meer doen.
0: Ja.
2: Er verandert flink wat in Sesamstraat.
1: Ja, dus dan maar beter inderdaad met een schone lei beginnen, als in gewoon twee anderen.
0: Ja.
2: Ja, ik denk ook dat dat wel goed is. Ik vind het alleen gewoon een heel raar idee. Want ja, ik heb een klein kindje. En dat mijn kindje dan straks opgegroeid met een andere stem van Bert dan ik dat deed, van Ernie. Ja, dat vind ik gewoon een heel raar idee. Dat kan ik me gewoon nog niet helemaal voorstellen.
0: Ja, het is moeilijk om daaraan te wennen, vind ik altijd ook. Als iets zo bepalend is geweest voor jouw eigen leven en dat verandert dan gelukkig niet in ons hoofd.
2: Ja.
1: Weten we al een beetje wie op het oog is, of is dat nog veel te vroeg?
2: Nee, daar is op dit moment echt nog helemaal niks over gezegd. En ik denk ook dat het goed is dat je het heel even laat bij dit deel, zeg maar, dat Paul Haan ermee stopt. En dat daarna rustig even gekeken wordt naar wie dit gat in hemelsnaam moet gaan opvangen.
0: Mm-hmm.
2: Ik zou ook niet zo snel iemand weten. Jullie wel?
0: Nee. Je hebt twee stemacteurs heb je nodig. Ja, dat zal ongetwijfeld weer uit een verrassend kokertje komen.
1: Ja.
0: Dat je zegt, of we zeggen van die? Nou, dat is toch helemaal niet. Maar we willen eigenlijk ook wel weer zo'n soort stem terug hebben. Maar ja, er is niemand die zo'n soort stem doet.
1: Ja.
0: En misschien moet het ook wel niet.
1: Nou ja, ik zit ook te denken, dat anders ga je dat elke keer irriteren van, oh, het is eigenlijk niet de stem zoals hij was. Misschien
0: dan krijg je juist in Frank Lammers als Bert.
1: Ja.
2: Ja.
1: Daar moet ik even over nadenken.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: En Rob Campus als Ernie. Nou ja, alles kan tegenwoordig. Maar ja, over dat soort dingen gesproken, en ook over wat bepalend is geweest voor je jeugd. Wie moet nou toch de nieuwe hoofdadviseur van Sinterklaas gaan worden?
2: Ja, dat wordt ook nog wel spannend, hè?
0: Ja.
2: Ik bedoel, voor mij was het altijd
0: Bram.
2: Bram.
1: Ja, voor mij ook. Ja.
2: Voor mij was dat heel erg Sinterklaas. En nu gaan er toch ook weer andere dingen. Moet er weer iemand nieuws komen die inderdaad die hoofdadviseur is. Want Stefan de Wallen heeft vorig jaar bekendgemaakt dat hij ermee stopt. Hij heeft het ook alweer 15 jaar gedaan. Hè?
0: Ja, gaat ook snel. Ja.
2: Ook supersnel.
1: Ben ik al zo oud?
0: Dus Ja, dat zou ik niet zeggen, maar we kijken jou regelmatig aan, dus kunnen het bevestigen.
1: Ja.
0: Hey, maar Daan Schuurmans gaat het dus zeker niet doen, hè?
2: Nee, ja, Daan Schuurmans werd genoemd, maar dat wordt hem niet. Ik zag Jochem van Gelder op Instagram ook.
0: Dat komt omdat hij het al is in de regio.
2: Precies, dus op zich geen gekke. Wel, gewoon wat dat betreft zijn er heel veel goede hulp Sinterklaasen.
0: Ja.
2: En ik kan me voorstellen dat daar wel naar gekeken wordt. Maar ik ben echt van dit soort dingen, want dat is zo bepalend. En Stefan de Wallen, voor mij de echte. Ja. Want ja, ik weet het van Bram, maar het is voor 15 jaar lang wel echt Sinterklaas geweest. Ja.
0: Ja, absoluut. We moeten ook iets aan jouw verbinding doen. Die moet ook even vervangen worden,
1: ja,
0: volgens
1: dat
0: mij, voor een nieuwe verbinding. Maar we gaan proberen om het nog een keer te
1: doen. Ik heb nog wel een idee wie zou kunnen. Directeurtje.
0: Frank Lammers?
1: Nee, directeurtje.
0: Wie is directeurtje?
1: Ja, van Veronica Insight.
0: Oh, Johan Derksen?
1: Nee. Nou ja. Marco Laurens heet hij volgens mij.
0: Die?
2: Ja.
0: Ah, nee. Nee. Die is goed in koekoek doen, maar verder niet. even verder borduren op het overlijden van Ben Sanders. Ben je er nog? Nee. We moeten even opnieuw verbinding maken. Lukt dat of niet? Want het staat vast, de verbinding. De afgelopen weekend was de tattoo shop van Ben Sanders. Die was niet open, maar de kist met daarin het stoffelijk overschot van Ben Sanders stond in zijn tattoo shop in Arnhem. Konden de mensen dan afscheid van hem nemen op hun eigen gepaste manier. En het is daar heel erg druk geweest. Er lagen ontzettend veel bloemen. Wat toch eigenlijk ook wel impliceert hoe geliefd en hoe aardig de man gevonden werd door menigeen. Ook buiten de entertainmentwereld. Omdat hij ook de laatste jaren eigenlijk niet meer zo in de spotlights wilde staan. Heel af en toe gaf hij nog even een interviewtje. Toch, Lara, het was druk daar in Arnhem, hè?
2: Ja, in Arnhem was het hartstikke druk. Er zijn heel veel mensen die toch even hun laatste afscheid wilden nemen. Heel veel mensen die door hem getatoeëerd zijn ook. Ik bedoel, lang iedereen heeft iets met zijn muziek. Hè? Ik bedoel, hij is ook gewoon, hij heeft zijn eigen shop gehad. Er zijn heel veel mensen langs geweest in de loop der jaren. Ik denk dat het ook heel erg mooi is dat mensen ook bij dat soort dingen stilstaan. Hij was ook gewoon en partner en hij is muzikant en hij heeft de allereerste Voice gewonnen, maar er was ruimte voor meer dan dat. Dat vond ik wel heel mooi. En nu heeft zijn partner heeft aangekondigd dat ze de laatste muziek die hij gemaakt heeft, dat ze dat wel wil gaan uitbrengen. Want zij zegt, ja, hij heeft met zoveel passie daaraan gewerkt. Ik denk gewoon dat het heel goed is als mensen dit nog kunnen horen.
0: Ja.
2: Dat vind ik ook wel weer heel erg mooi dat ze dat op die manier doet.
0: Ja, nou, dat zal ongetwijfeld een goed vervolg gaan krijgen. En hopelijk ook een goed vervolg voor John West.
2: Ja, John West is getrouwd. Die heeft zondag zijn jawoord gegeven aan Marina. Ik hoop toch echt wel dat dit een goed einde krijgt. Want ze zijn al 13 jaar samen. Dit huwelijk is op iets gebouwd. Zoveel is duidelijk. Ze hebben twee kinderen.
0: Ja, maar ja.
2: En ze hadden heel erg zoiets van, nou, dit gaan we ook groots doen. Want als het goed is, zei John, trouw je maar één keer. Dus dan pak je groots uit. Dus het was een mooi feest, wat ik ervan gezien heb.
0: Ja, je hoort ook wel vaak, dan zijn ze zo lang al bij elkaar. En dan gaan ze trouwen en dan een half jaar later is het over. Is toch raar?
2: Ja, ik ken ook een koppel die dat gehad heeft. Die waren 20 jaar bij elkaar. En na één jaar huwelijk was het klaar. Ik hoop voor John West dat het anders.
1: Ja, laten we hopen dat de basis die ze hadden voor het huwelijk gewoon lekker voortgezet wordt.
0: Het was in ieder geval druk. Precies, met heel veel collega-artiesten heb ik gezien ook.
2: Ja, het was echt één heel groot feest. Dat is natuurlijk wel heel leuk. Hij heeft natuurlijk ook niet zo lang geleden heeft hij nog weer een single uitgebracht met Numidia. Nou, dan is ook leuk dat zij erbij is. Ja, het is gewoon hartstikke, hartstikke leuk.
0: Ja,
2: en ik moet zeggen, ik vond de jurk die Marina aan had ook wel indrukwekkend, hoor. Dat was echt gigantisch.
1: Ook een prachtige foto, hoor.
0: Mooi.
1: Van hun, het gezin met de kinderen erbij. Ja, dat is echt...
0: Mensen waren wel een beetje in verwarring, want ze wisten niet of ze nou moesten zeggen gefeliciteerd of Habibi.
2: Mag allebei,
0: heel goed ook. Ja. Zeggen wij in ieder geval Habibi tegen jou en tot volgende week.
2: Is goed, tot volgende week.
3: Wat speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.

0: Dat is ook zo'n plaat die toepasselijk is voor vandaag. Op maandag heb ik altijd Friday on my mind.
1: Zo.
0: Dan denk ik, oh, was het maar vast weer zover. Maar voor de tijd is het zover.
1: Dat is ook wel weer zo. Dus ja, weet je, het is ook prima.
0: Ja, Easy Beats hoorde je. En daarvoor het shownieuws van Lara. Mocht je nou net gemist hebben, we zetten het straks eventjes bij ons op de website. Gaan we het herhalen, ook vanavond nog een keertje. Dan kun je nog een keertje terugluisteren en kijken. Net als het optreden van 22 Grijs.
1: Ja.
0: Straks uurtje Flevoland Muziekland.
1: Ja,
0: en met Jordi. En daarna hebben ze Evita Vervuurd in de studio. Is een videojournalist. En die gaat door Almere heen om video's vast te leggen van mooie plekken. En die gaat ze dan weer delen, of die te delen zijn, op Insta. En soms zijn er van die plekjes dat je zegt, nou, dan wil je nog niet doodgevonden worden. Dat wordt dan gezegd.
1: Ja.
0: Maar de manier waarop zij dat dan belicht, wordt het misschien een heel mooi plekje.
1: Wordt het in één keer een mooie plek?
0: Wordt het een mooie plek in Almere. Straks dus dat in Studio Flevoland. En wij zijn er gewoon morgen weer, ja, tussen 11 en 2 uur.

0: Dit is Flevoland.
1: Sant is ook gezien het op het forum. Je bent echt boos van dat die functie eruit gehaald. Het gaat om het doorspoelen van reclames.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dat we toen samen het eerste nummer zongen, toen kregen we wel reacties van jullie stemmen passen wel heel mooi bij elkaar.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Tot 9 kilometer ging het op wat ik wilde lopen. Daarna werd het heel pittig.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het Topsportcentrum Almere. Een jubileumeditie van Almere 50 jaar en Flevoland 40 jaar. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van Stichting Flevo Penningen, AV Facilities Nederland en Comsi.
5: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
6: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
7: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Een minderjarige jongen is vorige week ernstig mishandeld in het Bultpark in Lelystad. En de politie vermoedt dat de brand van afgelopen zaterdag bij een woning aan de Punter in Lelystad is aangestoken.
9: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 2 uur.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inlichtingendiensten gebruiken steeds vaker AI, maar niet duidelijk is waar welke systemen worden gebruikt. Dat maakt het moeilijk om te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De AIVD en MIVD gebruiken kunstmatige intelligentie voor het analyseren van data en het vertalen en samenvatten van teksten. Om risico's op fouten te voorkomen, pleit de toezichthouder voor een eenduidige manier van werken en duidelijke kaders bij het gebruik van AI. In de Japanse hoofdstad Tokio zetten inwoners zich schrap voor een krachtige orkaan. Die is al over de Japanse eilanden in de Stille Oceaan getrokken en nadert nu de oostkust. Rondom Tokio worden harde windstoten en zware stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Voor verschillende regio's geldt een evacuatiebevel. Eerder kwam al een deel van een heuvel naar beneden door modderstromen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Volgens Trump verspreiden ze nepnieuws. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is in strijd met het Eerste Amendement, stellen de media, waarin de persvrijheid is vastgelegd. In Tilburg is vanochtend een stadsbus tegen de reling van een brug gereden. Daarbij ging de reling door de voorkant van de bus en dwars door een passagiersstoel raakte niemand gewond. In de bus zat naast de chauffeur maar één passagier. Beiden zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Het weer, stapelwolken met af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden uit bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag en weinig zon. En dan opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Nou, ik weet niet wat er gebeurt bij de nieuwslezer in het hokje, maar volgens mij is de huismeester wat dingen aan het verbouwen. Hopelijk was het voor je duidelijk, het nieuws uit binnen- en buitenland. Dan krijg je van mij de verkeersinformatie. Geen files in onze regio, maar wel meerdere controles. Bijvoorbeeld op de N306. Dat is de Drontemeerdijk bij Dronten bij 0,3. De A27 richting Almere bij 108,4. En ook de A6 bij Lelystad wordt in de gaten gehouden. Richting Lelystad bij hectometerpaal 69,1. En ik heet je van harte welkom bij een uurtje Flevoland Muziekland met veel fijne plaatjes. Ik begin zo meteen met Sister Sledge en Lost in Music.
12: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
13: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
14: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, eet smakelijk voor straks.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
14: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
17: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
18: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
19: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
17: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
19: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
20: Goedemiddag.
21: Flevoland Muziekland.
20: Jordi Bouw.

Pink was dat, samen met Nate Ruess. En Just Give Me A Reason. En Sister Sledge daarvoor met Lost In Music. Nou, dat gaat vandaag ook gebeuren, want ik heb heel veel muziek voor je klaargezet. En als jij nog een leuke suggestie hebt voor een liedje, je kunt het altijd aan me doorgeven natuurlijk. Dat kun je heel simpel doen door een WhatsAppje te sturen naar het telefoonnummer 0320 28 50 50. Dan kan ik kijken of ik jouw verzoekplaat later dit uur kan draaien. 0320 28 50 50. En ik zou ook zeker blijven luisteren als je kans wil maken op een leuke prijs. Want ik heb zometeen een quiz. Ik hou van een quiz en ik ben benieuwd of jij het antwoord weet. Die vraag die stel ik je zometeen en het antwoord mag je dan doorgeven via datzelfde WhatsApp-nummer. Of je belt naar mijn collega Miranda via de receptie 0320 28 50 50. Dat allemaal straks. Eerst wat muziek. René Vroeger is dit. And are you ready for loving me?

Er wordt hier al geroepen. Leuk hoor, die cowboy-muziek. Oftewel de country-muziek. Dit was er een voorbeeld van. Ella Langley en Choosing Texas. En René Vroger daarvoor met Are You Ready for Loving Me? Nou, are you ready for a game? Ben je klaar voor een spelletje? Jij hebt een lekker weekend gehad. Maar er was ondertussen dit weekend ook nog eens een WK bezig. En dat werd gewonnen door een Nederlander. 72 landen deden mee aan dat WK. Dat was in Spanje. En Maartje van der Meer uit Delft was de allersnelste. Ze won ermee €2000 en een trofee. En dat wereldkampioenschap was dus wel even hier ver vandaan. Maar gewonnen door een Nederlander. Maar waar werd ze nou wereldkampioen in? Als jij het denkt te weten of een gokje wil wagen, dan mag je dat aan me doorgeven door een appje te sturen naar 0320 28 50 50. Of even te bellen naar datzelfde telefoonnummer. Welk WK werd er dit weekend gewonnen door een Nederlander? Geef het antwoord maar door. En ik geef je nu alvast een hint. En de hint zit hem in de titel van dit nummer van Ilse de Lange.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Steen. Eeuwenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
7: Dit is Flevoland.

0: Burgemeester en wethouders over de veiligheid van het Bultpark in de wijk Kempenaar. De fractie stelt dat wijkbewoners er 's avonds hun hond niet durven uit te laten. De politie vermoedt dat de brand van afgelopen zaterdag bij een woning aan de Punter in Lelystad is aangestoken. De brand woedde in een schuur naast het huis. Niemand raakte gewond. Omstanders hoorden voor het vuur een harde knal. De politie zoekt getuigen en vraagt om videobeelden van de brand. En het dumpen van afval wordt door veel Almeerders als grootste bron van overlast gezien, blijkt uit cijfers van de gemeente. Het afgelopen jaar kreeg de gemeente Almere ruim 65.000 meldingen binnen over problemen in de leefomgeving. En een kwart van de meldingen ging over illegaal gestort afval. Vooral in de Stedenwijk, de Filmwijk en de Literatuurwijk wordt er veel afval gedumpt. De gemeente zet extra toezicht in. Er worden geregeld boetes uitgedeeld aan mensen die betrapt worden. En de inzet van afvalcoaches moet dumpingen voorkomen. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit onze regio. Dat lees je op de website of in de app van Omroep Flevoland.
1: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Het ziet er vanmiddag best vriendelijk uit. Er is een afwisseling tussen stapelwolken en zonnige perioden. Het blijft overal droog. Er waait een matige westenwind, kracht 3, af en toe windkracht 4. En de temperatuur komt uit op zo'n 19 graden. Vanavond klaart het verder op. Het is vannacht zelfs enige tijd helder. Maar in de loop van de nacht komt vanuit het noorden bewolking opzetten. De temperatuur daalt naar minimaal een graad of 10 en er staat weinig wind. Morgen is die bewolking hardnekkig. De zon die laat zich slechts heel af en toe zien in de middag. Ondanks dat wordt het wel in de middag zo'n 18 of 19 graden.
0: Ach, dat is lekker op deze maandagmiddag. Geen files in onze regio en ook snelheidscontroles, die zijn er niet gemeld. Dit weekend was er in Spanje een WK bezig en dat WK werd gewonnen door een Nederlander. Maartje uit Delft, die was de allersnelste, maar waarin? Waar ging dat wereldkampioenschap over? Als jij het weet, dan kun je mij een berichtje sturen via 0320 28 50 50 of even bellen naar dat telefoonnummer. En dan heb ik misschien zometeen wel een leuke prijs voor jou. De hint was het liedje van Ilse de Lange trouwens met Pas on Me.
2: Goedemiddag. Flevoland Muziekland. Jordi Bouw.

0: Pas geleden heeft hij een nieuw album uitgebracht. En dit is er eentje van, een track van dat album. Emerald Eyes, Alex Warren en In Excess daarvoor met Never Tear Us Apart. Ja, de vraag van vandaag is, wat was er nou dit weekend in Spanje? Een WK. Maar ja, wat voor WK? Nou, ik moet zeggen, heel veel Flevolanders die weten het gewoon wat voor WK het was. Waarop die Nederlander Maartje heeft gewonnen. Bijvoorbeeld Sietske, die zegt... WhatsApp moet heel even laden, het is maandag natuurlijk. Sietske zegt puzzelen en dat is het juiste antwoord. Hartstikke goed. Jan van A, die zegt het WK puzzelen. Hilda, eens even kijken, de WhatsApp is wat traag vandaag. Wat zegt Hilda? Dag Jordi, ze werd wereldkampioen puzzelen. Jij stelde de vraag en ik zat net het artikel te lezen. Nou, het had zo moeten zijn. Dat klopt dus, Hilda. Gefeliciteerd. Ron die zegt puzzelen. Thea die zegt hallo Jordi, het kampioenschap van Maartje is legpuzzelen. Groetjes Thea, klopt. En ik heb begrepen van mijn collega Miranda van achter de receptie dat er ook een paar keer gebeld is door mensen die om wat voor reden dan ook geen WhatsApp hebben. Nou ja, die mogen gewoon natuurlijk meedoen. Zal ik eens even iemand gaan terugbellen die heeft gebeld. Dat is ook wel een keer leuk. Ik pak vaak de mensen die appen. Nu eens een keer een beller. Kijken of de telefoon wordt opgenomen op deze maandagmiddag. Ik bel naar een vaste lijn. Die begint met 0321. Volgens mij is dat Dronten.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, je spreekt met Jordi van Omroep Flevoland.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hallo, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Met wie spreek ik?
1: Met Jetske Veldman uit Dronten.
0: Met Jetske uit Dronten. Ik dacht het al. 0321, daar begon het mee. Dat is Dronten dan.
1: Ja, ja, ja. Ik kan niet appen.
0: Nee, maar wel bellen.
1: Ja.
0: En bellers die mogen natuurlijk ook meedoen. Dus dat is helemaal geen probleem. Fijn dat je hebt gebeld. Want je zat naar de radio te luisteren en toen dacht je, ja, dit weet ik.
1: Ja, maar je staat morgen om 8 uur. Ja, maar ik heb zelf die verslaving ook.
0: Oh, je hebt ook een puzzelverslaving.
1: Puzzelen.
0: Ja, maar wel een gezonde verslaving, toch?
1: Ja, ja, ja, ja, dit kun je beter doen als de splashback.
0: Ja, want ben je nu ook met puzzelen bezig dan, Jetske?
1: Hij ligt op tafel. Ah. Ik ben vandaag nog niet bezig geweest.
0: Oh, waarom niet?
1: Er zijn ook andere dingen die...
0: Ja, maandag wasdag misschien wel.
1: Nee, dat doen we niet meer aan.
0: Oh, dat wordt gedaan.
1: Nee, maar niet meer op maandag per se.
0: Oh, op zo'n manier. Nee, heel goed. Hartstikke modern, dat ben je. Maar er gaat ongetwijfeld nog wel een puzzeltje gelegd worden. Met hoeveel stukjes ben je bezig?
1: Er liggen nou even 500. Die heb ik gekregen, maar in principe 1000.
0: Oh, maar nu even 500. Net als Maartje trouwens, die het WK heeft gewonnen dit weekend in Spanje. Weet je hoe snel ze was met het leggen van die puzzel?
1: Ja, nog geen uur.
0: Nee, om exact te zijn, 27 minuten en 58 seconden.
1: 27?
0: Zo lang.
1: Ja, ik heb het wel weer opnieuw, hoor.
0: Ja, ja, ze was anderhalve minuut eerder klaar dan nummer 2. Dus het is een behoorlijke prestatie.
1: Ja, dat is het ook.
0: Nou, wat ook een prestatie is voor jou, dat jij het juiste antwoord hebt gegeven. En omdat je van puzzelen houdt, Jetske, krijg jij van mij een Omroep Flevoland puzzelboek.
1: Ja, dat doe ik nou weinig.
0: Oh, spelkaarten, wat vind je daar dan van?
1: Prima, want dat doe ik ook. Ik doe of patiëntie op tafel of puzzelen.
0: Oh, kijk, nou, dan komen die kaarten wel van pas. Die ga ik zo snel mogelijk naar je op laten sturen. En dan doe ik er ook meteen wat Omroep Flevoland sokken bij, van die witte sokken.
1: Ja, heb ik weer bedsokken.
0: Heel goed, ja, de winter komt eraan, hè. Kun je ze lekkere dikke sokken kun je dan aantrekken. Nou, blijf nog even hangen voor je adresgegevens. Maar ik wens je nu alvast een heel fijne dag nog.
1: Dankjewel en nog veel goede uitzending.
0: Dankjewel hoor.
1: Doeg.
0: Dit is Marvin Gaye bij Flevoland. I heard it through the...

A Spacer. Gezongen door Sheila en de Black Devotion. En Marvin Gaye hoorde je ook nog met I Heard It Through the Grapevine. En ook hoorde je nog de winnaar van het WK puzzelen in Spanje. Dat is gewonnen dus door Maartje uit Delft. Ze wist een puzzel van 500 stukjes te leggen in 27 minuten en 58 seconden. Bizar, hè? Nou, dat is dus allemaal gewonnen door Maartje. En Jetske die heeft het juiste antwoord doorgegeven. Net als heel veel andere mensen. Maar mevrouw uit Dronten die ging er dit keer met de prijs vandoor. Spelkaarten en wat lekkere warme sokken. Zometeen is het tijd voor Studio Flevoland. Dan kun je ook weer meedoen met de rebus die we straks op televisie laten zien. Dus heel veel succes met puzzelen zometeen. En dat afgewisseld natuurlijk met de fijne muziek zoals deze.

0: Dit is Flevoland.
1: Klanten zijn ook gezien het op het forum. Ze zijn echt boos van dat die functie eruit gehaald. Het gaat om het doorspoelen van reclames.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dat we toen samen het eerste nummer zongen, toen kregen we wel reacties van jullie stemmen passen wel heel mooi bij elkaar.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Tot 9 kilometer ging het op wat ik wilde lopen. Daarna werd het heel pittig.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het Topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Gemeente Almere en Provincie Flevoland.
5: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
6: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
7: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Een minderjarige jongen is vorige week ernstig mishandeld in het Bultpark in Lelystad. Volgens de politie werd hij in elkaar geslagen door een groep van 15 tot 20 jongeren. En de politie vermoedt dat de brand van afgelopen zaterdag bij een woning aan de Punter in Lelystad is aangestoken. Meer nieuws, dat krijg je over een half uur.
9: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 3 uur.
10: Mariette Krol met het NOS-journaal. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal €100 per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan ze nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen nu al meer vragen, maar dat gebeurt niet altijd. Met de nieuwe wet wordt de huurverhoging voor mensen die het kunnen betalen verplicht. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD gebruiken vaker kunstmatige intelligentie, maar welke systemen dat zijn en wanneer dat gebeurt is niet duidelijk. Daardoor is niet te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Om fouten te voorkomen moeten er volgens de toezichthouder duidelijke regels en kaders komen. Staatssecretaris Erkens van Visserij begint een lobby in Brussel om het pulsvissen weer terug te krijgen. Daarbij worden vissen gevangen met kleine stroomschokken. Sinds een paar jaar is dat verboden. Nederlandse bedrijven zien het als oplossing voor de hoge brandstofprijzen en de lage visprijzen. Andere landen zijn bang dat Nederlandse pulsvissers de zee leegvissen. Google is in Europa niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers en krijgt daarom een boete van ruim €400 miljoen. Google-gebruikers wisten niet dat hun locatie gebruikt werd om op hen gerichte advertenties te laten zien. Ook zou Google de gegevens langer hebben bewaard dan mag, zegt de Europese privacywaakhond. En bewoners van Tokio en de oostkust van Japan bereiden zich voor op een krachtige orkaan. In Tokio regent het al dagen en er worden harde windstoten en stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Het weer nog hier, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten kans op een bui. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond klaart het op en morgen begint bewolkt. Later wat zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel, dan krijg je de verkeersinformatie van de ANWB. Nou, de ANWB heeft een lijst aangeleverd waar niets op staat. Dat betekent dat je overal lekker kunt doorrijden. Maar let wel op je snelheid, want er wordt bijvoorbeeld gecontroleerd op de A27 Almere-Hilversum bij Blaricum bij hectometerpaal 107,9.
11: Het weekend is weer voorbij. Goed dat je erbij bent. Dit is Studio Flevoland. Straks weer mooie onderwerpen, maar nu eerst muziek van de Sister Sisters.
12: Oma!
13: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen. Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
14: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
13: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
14: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
15: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
16: Hey Raymond!
17: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
18: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
19: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
20: Hey,
17: ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
19: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
21: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
22: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: En I don't feel like dancing. Je hoorde hem al eventjes. Arie, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Jordi.
0: Hoe is het met jou?
1: Dat is goed. Weer lekker bijgekomen van het weekend.
0: Bijgekomen van het weekend. Bijkomen doe je natuurlijk op het werk.
1: Ja. Nou, is niet helemaal hoor. Want ik was gewoon zaterdag aan het werk. Ik was namelijk de verslaggever die naar de Batavia mocht om hem uit te zwaaien. Toen hij dus naar Amsterdam ging.
0: Was het daar nog druk eigenlijk?
1: Nou, er waren toch aardig wel wat mensen hoor. Ja? Je hoeft niet de hele dijk vol met mensen te verwachten. Maar er waren toch echt wel best wel wat mensen. Dus het is en blijft een bijzonder moment.
0: Ja, en ook al die mensen hebben hun wekker heel vroeg moeten zetten.
1: Ja, dat zeker. Want het was iets na zevenen dat hij vertrok. Wat heb jij gedaan dit weekend?
0: Nou, ik heb dit weekend ook niet kunnen uitslapen, net als jij. En terwijl ik het eigenlijk op zondag altijd heerlijk vind om tot een uurtje of 12 op bed te blijven liggen. Een ontbijtje
1: tot
0: erbij
1: 12?
0: En zo.
1: Zeg,
0: ja,
1: echt?
0: Heerlijk vind ik dat. Nee, maar ik moest. Ik ging gisteren naar een doopdienst van de schoonfamilie. En die dienst begon al om 9:00 ochtends. Dus ik ben er nog steeds een beetje van aan het bijkomen.
1: Ja, ik zie het kleine oogjes en dat om 3:00 middags.

0: Hansen was dat met Bob.
1: Je wil er niet doodgevonden worden, maar wel levend. Die tekst heeft Evita Vervuurd onlangs op een filmpje van haar Instagram gezet. Op dat filmpje loopt ze over het drijvende wandelpad in het Wilgenbos in Almere.
0: Evita is een Almeerse videojournalist. Het filmpje is het begin van een nieuw project van Evita om mooie plekken in Almere te laten zien. Evita, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, jouw project heet 50 kilometer door 50 jaar Almere. Wat is het plan?
2: Klopt. Almere is 50 jaar. Dat is een mooie prestatie. En in het kader daarvan loop ik 50 kilometer door Almere. Met mijn drone samen, gezellig. Op zoek naar de mooiste, meest bijzondere natuurplekjes. En dat zijn er best wel veel. Het zijn er veel meer dan ik op voorhand had gedacht. Almere is supergroen. Het heeft mij ook erg verrast. En het doel van deze videoserie is eigenlijk om een soort tegengeluid te bieden aan het toch wel hardnekkige, slechte imago van Almere. Want zo erg is het hier nou ook weer niet, hoor.
1: Nee, want als je mensen op straat zou vragen ergens in Amsterdam of zo van wat vind je van Almere, dan krijg je waarschijnlijk niet een heel positief antwoord.
2: Klopt. En vaak zijn mensen hier dan ook nog nooit geweest.
1: Ja.
2: Of alleen maar in een bepaald deel van Almere. Maar dat is juist mooi aan Almere. Het is zo divers. Je hebt natuur, je hebt groen, je hebt stad, je hebt heel veel evenementen. Dus kom een keer kijken, zou ik zeggen.
0: Ja. Ja, maar je zegt dat je zelf ook werd verrast.
2: Ja, klopt. Ja, ik moet zeggen dat ik eerst ook een beetje dacht, nou, Almere is gewoon qua locatie wel fijn. Hè? Dus als mensen vroegen, waarom woon je in Almere? In godsnaam, soms vroegen ze dat. Dan zei ik altijd van, nou ja, het is midden in Nederland, centraal, op 20 minuten van Amsterdam. Hè? Alsof dat de USP van Almere is, hoe snel je de weg kunt. Maar ik ben er dus nu achter gekomen dat het veel mooier is dan ik dacht.
1: Ja, en dit idee om dit allemaal te gaan filmen en op Instagram te zetten, dat ontstond tijdens het hardlopen, hoorde ik.
2: Ja, dat klopt.
1: Hoe zit dat?
2: Ja, ik ben begin dit jaar begonnen met hardlopen. En in het begin had ik vrijwel geen conditie. Dus ik kon nog niet echt van de omgeving genieten. Ik was vooral aan het overleven.
1: Mm.
2: Op een gegeven moment werd mijn conditie beter. De afstanden werden langer. En ontdekte ik plekken waarvan ik het bestaan niet wist. Zoals deze foto die je hier op de achtergrond ziet. Dat is de berg van Almere. Almere boven. En ik wist dus niet dat het bestond. En ook het drijvende wandelpad waar jij het in het begin over had.
1: Maar ben je hardlopend die berg opgegaan ook? Was dat
2: wandelend? Laat ik even in het midden.
1: Okay. Doe je dat nog steeds echt hardlopend ook die filmpjes maken?
2: Nee.
1: Of is dat niet te doen?
2: Nee, dat is niet te doen inderdaad. Ik heb het geprobeerd, maar dan krijg ik allemaal wazige beelden. Dus tijdens hardlopen spot ik alle mooie plekjes in Almere. En dan ga ik rustig op mijn gemakje nog even met de benen wagen langs de mooiste plekjes. En daar maak ik korte video's van. Maar echt kort, 15 seconden ongeveer. Met daaronder een mooie beschrijving van het gebied en ook een wandelroute. Dus iedereen zou dat dan eventueel kunnen nalopen. En ja, het mooie van het hardlopen is wel dat je op een snel tempo verschillende plekken ziet. Ik ben bijvoorbeeld ook per ongeluk op een naaktstrand terechtgekomen. Daar heb ik overigens geen video van gemaakt. Maar ik weet nu wel dat het bestaat, een naaktstrand in Almere. Dat is ook wel leuk.
1: Dan toch nog eventjes over dat slechte imago waar we het al een beetje over hadden. Hè? Je hebt natuurlijk wel wat onderzoek gedaan daarna, hoe dat nou komt. Is daar eigenlijk een antwoord op te geven waar dat slechte imago vandaan komt over Almere?
2: Nou, er is niet een eenduidig antwoord te geven. Almere is natuurlijk een hele jonge stad. Hè, een geplande stad. Het heeft niet echt een historische stadskern zoals Haarlem of Amsterdam of Utrecht heeft. Wat wel interessant is, is dat in 1975, dus nog voordat de eerste inwoners in Almere kwamen wonen, er een kritisch artikel verscheen in Vrij Nederland. Almere werd daar een antistad in genoemd. Dus eigenlijk voordat Almere ontstond, had het al last van een slecht imago eigenlijk. En ik weet niet of jullie wel eens hebben gehoord van dat Almere de lelijkste stad van Nederland is.
1: Nee, ik dacht dat Lelystad wel eens is uitgeroepen als lelijkste stad. Maar Almere wist ik niet.
2: Oh, en jij?
0: Ja, dat wordt toch geregeld geroepen, hè?
2: Dat wordt geregeld geroepen, ja. En dat, die oorsprong is ook interessant, want het komt uit een Volkskrant online artikel of onderzoek. Of eigenlijk verkiezing meer, een ludieke verkiezing. En dan konden lezers stemmen op de lelijkste stad van Nederland. Ongeveer 3000 mensen hebben gestemd. Dus een selectieve groep, een kleine groep, niet representatief. Almere kwam bovenaan te staan, de lelijkste stad van Nederland. En het grappige is dat die titel Almere nu, bijna 20 jaar later, nog steeds achtervolgt. En zelfs wordt overgenomen door geloofwaardige nieuwsmedia. Vorige week had, ik ga geen namen noemen, maar iemand het ook nog over. Mm-hmm. Terwijl eigenlijk zei Volkskrant in 2008 zelf ook al van, nou, het valt wel mee. En hebben ze nog een genuanceerd artikel geplaatst over dit onderwerp. Met als titel Almere is niet lelijk.
1: Okay, nou, een soort
2: maar het is echt een eigen leven gaan leiden.
1: Maar wij zouden het nooit zeggen.
0: Nee, maar nu is het jou. Dus jouw bedoeling is om dat imago, het goede imago te laten zien. Juist dus een tegengeluid laten horen. Je noemde al de berg van Almere.
2: Wisten jullie dat er een berg was?
1: Ja.
0: Ja. Ik wist het wel, maar ik durf niet te zeggen waar die is. Dus ik zou er niet zo 1, 2, 3 naartoe kunnen rijden. Ja,
2: ik wist het dus niet. Maar hij ligt in Almere Haven, in het Cirkelbos. Dat is echt een aanrader.
0: Maar wat ga je nog meer maken? Want je had al een paar plekken genoemd waar je geweest bent. Maar wat ga je nog doen?
2: Ik ga nog naar de Oostvaardersplassen, uiteraard. Dat is wel een inkoppertje. En verder nog naar de Lepelaarsplassen, waar ik al op het Lepelaarpad ben geweest, waar je de mooie Schotse hooglanders ziet. Maar je schijnt er ook heel goed vogels te kunnen spotten. En dat ga ik ook nog ontdekken.
1: Nou, hopelijk jaag je de vogels dan niet weg met je drone.
2: Die drone neem ik niet mee, inderdaad. Oh, okay. Dat lijkt me geen goed idee.
1: Nee. Nou, je bent geboren in Lelystad, hebt ook nog een tijd in Amsterdam gewoond. En nu dus alweer een paar jaar in Almere. En
2: wat is er misgegaan?
1: Nee, ik wou net zeggen, ik denk dat je helemaal niet meer weggaat uit Almere. Je bent er zo positief over.
2: Ja, ik vind gewoon dat er aan de ene kant te negatief over wordt gesproken. Dus ik probeer het een beetje te balanceren. Ik ben optimistisch over Almere. Ik denk dat het veel mooier is dan mensen denken. Ik weet niet of ik hier voor altijd blijf wonen. Maar ik ben op dit moment tevreden.
1: En iedereen kan jouw werk ook zien. Bijvoorbeeld dat filmpje van het drijvende wandelpad of ander werk. Je zet het allemaal op Instagram. Dat is instagram.com/evita.victoria. En Victoria is met 2 a's op het einde. Dan moet je het wel vinden.
2: Perfect.
1: Evita Vervuur, dankjewel. En succes met je project natuurlijk.
2: Dankjewel.

0: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
3: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder of leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè?
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Het is 3:30, goedemiddag. Een minderjarige jongen is vorige week ernstig mishandeld in het Bultpark in Lelystad. Volgens de politie werd hij in elkaar geslagen door een groep van 15 tot 20 jongeren en bedreigd met een schaar. De mishandeling gebeurde op dinsdag 15 september rond 3:45. Aanhoudingen zijn er nog niet. De PVV heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de veiligheid van het Bultpark en de wijk Kempenaar. De fractie stelt dat wijkbewoners er 's avonds hun hond niet durven uit te laten. De politie vermoedt dat de brand van afgelopen zaterdag bij een woning aan de Punter in Lelystad is aangestoken. De brand woedde in een schuur naast het huis. Niemand raakte gewond. Omstanders hoorden voor het vuur een harde knal. De politie zoekt getuigen en vraagt om videobeelden van de brand. En het dumpen van afval wordt door veel Almeerders als grootste bron van overlast gezien. Dat blijkt uit cijfers van de gemeente Almere. Het afgelopen jaar kreeg de gemeente ruim 65.000 meldingen binnen over problemen in de leefomgeving. En een kwart van de meldingen ging over illegaal gestort afval. Vooral in de Stedenwijk, de Filmwijk en de Literatuurwijk wordt er veel afval gedumpt. De gemeente zet extra toezicht in. Er worden geregeld boetes uitgedeeld aan de mensen die betrapt worden. En de inzet van afvalcoaches moet dumpingen voorkomen. Tot zover die bericht.
10: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Het ziet er vanmiddag best vriendelijk uit. Er is een afwisseling tussen stapelwolken

0: slechts heel af en toe zien in de middag. Ondanks dat wordt het wel in de middag zo'n 18 of 19 graden.
1: Dankjewel, dan kijk ik naar de situatie op de weg. En de ANWB meldt dat er geen files zijn in onze regio. Maar er is wel een controle gemeld, die zou je kunnen vinden. Ik weet niet zeker of die er staat. Maar er is een flitser gemeld aan de Drontemeerdijk bij Dronten in beide richtingen. Een exact hectometerpaal heb ik helaas niet voor je.
2: Straks gaan we het hebben over verhalen uit de Noordoostpolder.
3: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: De tranentrekker van Armin van Buuren samen met Trevor Guthrie. En This Is What It Feels Like. En daarvoor de lekkere plaat van Dire Straits en The Sultans of Swing.
1: Iedereen heeft een verhaal. En iemand die dat goed weet is Emmeloorder Huip van der Wal. Al 12 jaar legt hij elk jaar de levensverhalen van een aantal polderbewoners vast in een boek.
0: En zijn nieuwste boek met verhalen, met de titel Onder de polderlucht, is net uit. Ik heb hem in mijn handen. Huip, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, we zeiden het net al tegen elkaar. Het ruikt de tijd zo lekker, hè? Zo'n nieuw boek.
2: Ja, heerlijk. Dan krijg je ook zin in om te gaan lezen.
0: Ja, nou, ik heb hem ook al even mogen doorbladeren van je. In 12 jaar heb je 12 van dit soort boeken gemaakt. Dus je bent er hartstikke druk mee. Weet je nog eigenlijk hoe je hier ooit mee begonnen bent, 12 jaar geleden?
2: Ik weet het echt niet. Ik heb over deze vraag nagedacht toen ik hier naartoe reed. Ik weet niet waarom ik hiermee begonnen ben. Maar ja, ik heb het gedaan. Ik had ook geen voorbeelden gezien bij andere schrijvers of in andere gemeenten. Want ik ken deze boekjes niet. Maar ja, ik ben ermee begonnen en het is mij goed bevallen. En het heeft een publiek in de Noordoostpolder. Nou, niet verrassend genoeg. Vooral oudere mensen vinden dit leuk om te lezen. En ik ben ermee doorgegaan en ik ga er ook nog steeds mee door.
1: Ja, waarom vind je het belangrijk om de verhalen vast te leggen?
2: Nou, het is belangrijk om elkaar verhalen te vertellen. Want dat zorgt voor meer onderlinge binding. En meer kennis van je omgeving zorgt ook voor meer binding. En in deze polder levensverhalen zit ook een deel van de geschiedenis van de Noordoostpolder verwerkt natuurlijk. En ja, al met al, ja, is het ook een tegenwicht tegen het toenemende individualisme natuurlijk in de samenleving. Dit brengt mensen bij elkaar.
0: Omkijken naar elkaar. Ja, dat is ook dit keer weer gelukt met 12 verhalen van mensen uit de polder. Heb je ook alle mensen gesproken die je wilde hebben voor het boek? Of moest je nog bepaalde keuzes maken?
2: Nee, meestal benader ik 2 tot 3 mensen voordat iemand toezegt. Want er zijn ook mensen die zeggen van nee, dat is niks voor mij, dat wil ik niet. En wat heb ik nou voor leven? Dat is toch helemaal niet bijzonder? En dat doe ik niet.
0: Ja.
2: Dat gebeurt ook, maar ja, ik hoef er niet aan te trekken, hoor. Ik heb nog een lange lijst van mensen die ik nog wel zou willen benaderen. Dus dat gaat nog wel een paar jaar lukken.
1: Dan komen dus nog heel veel extra boeken. Dat horen we hier al uit.
2: Ja, zeker. Zeker. 13, 14 en 15, dat zal vast nog wel lukken. En dan zien we wel verder.
1: Ja, en een van de mensen die je voor dit boek gesproken hebt is Sini Reuzing. Ja. En dat was toch wel bijzonder, hè? Want vooral het verhaal erachter.
2: Ja, nou, Sini, we moeten zeggen dat het heel, heel erg jammer is dat zij is kort na de laatste interviews overleden.
0: Ach.
2: En, maar met toestemming van haar kinderen is het verhaal wel in het boek opgenomen. Ze zijn er heel blij mee. Sini was ook een ontzettende leuke, aardige, actieve, sociale vrouw met een mooi levensverhaal. Het bijzondere van Sini was ook, zij is geboren in 1934, dus 92 geworden. Zij heeft de Tweede Wereldoorlog nog bewust meegemaakt. En dat is voor geschiedenisliefhebbers, waaronder ik er ook er een van ben, toch heel bijzonder. Het is natuurlijk zo'n bijzondere periode, die Tweede Wereldoorlog. En als je nog iemand in 2026 kan spreken die daarover kan vertellen, over onderduikers die ze op de boerderij had in de Achterhoek waar ze woonde. Over het rennen naar de schuilkelders als er vliegtuigen laag overkwamen. En ook vlak voor de bevrijding, de dode Duitse legersoldaten die zij in de berm zag liggen toen ze naar huis fietste met haar ouders. Ja, dat zijn toch heel, heel bijzondere verhalen.
0: Ja, en ze is het ook nooit vergeten, want ze kon het ook nog aan jou vertellen terwijl ze in de 90 was, hè?
2: Precies, juist. Ja. Omdat het zo heftig was.
0: Ja. Dat is dus het verhaal van Sini Reuzing. Dat staat ook in jouw boek. Maar ik zie ook nog andere foto's van mensen die jij hebt gesproken. Ja. Wie heeft er nog meer indruk op jou gemaakt als je zou moeten kiezen?
2: Ik vind Meindert van den Berg ook heel bijzonder. Meindert is 87 uit Marknesse. Dat was een ex-rozenkweker en bestuurder van de veiling, bloemenveiling in Aalsmeer. Meindert heeft zijn vrouw verloren toen hij in de 60 was. Maar die bleef zo sterk en krachtig doorgaan. Dat is een man die op de fiets met een tentje achterop naar Lourdes fietsen. Omdat hij dat een keer mee wilde maken. Hij heeft een zoon en schoondochter in Nieuw-Zeeland wonen. Daar vliegt hij, terwijl hij al achter in de 70 is, in begin 80, mm-hmm. 8 keer naartoe. 1 week gaat hij in Nieuw-Zeeland kamperen met de kleindochter van hem. Nou, hoe bijzonder is dat? Ben je in de 80?
0: Dat kun je bijna niet voorstellen. Hè? Nou ja, ik snap al dat je hem dan ook gesproken hebt voor het boek. Ja. Je hebt dus nog best wel een lange lijst van mensen die je zou kunnen spreken. Maar ja. Misschien zijn er nu wel mensen aan het luisteren die denken van, nou Huip, je moet eigenlijk die en die en die eens vragen. Want die heeft ook een goed verhaal. Kan dat?
2: Ja, dat kan zeker. Dat kan zeker. Ja. Ja, ik wil heel graag dat ze contact met mij opnemen. En dan kunnen we het daar, over hebben.
0: Nou, het boek Onder de Polderlucht is verkrijgbaar bij de Bruna en de Plus in Emmeloord. En als je een tip voor Huip hebt, dan kun je dat aan ons laten weten door een WhatsAppje te sturen. 0320 28 50 50, dan neemt Huip ongetwijfeld contact met je op. Dankjewel en geniet van alle aandacht voor je nieuwe boek, Huip.
2: Dank jullie voor de uitnodiging.

Money is too tight. Het is 4:08 geworden. Zometeen in Studio Flevoland hebben we aandacht voor de compassieloop in Lelystad. Die wordt binnenkort voor de 4e keer gehouden. Een goede reden om daarover te praten. Straks hoor je er meer over.

0: Dit is Flevoland.
1: Klanten zijn ook echt ziedend op het forum. Ze zijn echt boos van dat die functie eruit gehaald. Het gaat om het doorspoelen van reclames.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dat we toen samen het eerste nummer zongen, toen kregen we wel reacties van jullie stemmen passen wel heel mooi bij elkaar.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Tot 9 kilometer ging het op wat ik wilde lopen. Daarna werd het heel pittig.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech en de rol van ondernemers. Een jubileumeditie van Almere 50 jaar en Flevoland 40 jaar. Kijk voor details op flevopenningen.nl.
5: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
6: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
7: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Dan krijg je de hoofdpunten uit het nieuws. Ik pak het er even bij voor je. Een minderjarige jongen is vorige week ernstig mishandeld in het Bultpark in Lelystad. En de politie vermoedt dat de brand van afgelopen zaterdag bij een woning aan de Punter in Lelystad is aangestoken. Meer nieuws, dat krijg je over een half uur.
9: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 4 uur.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De brand bij een paddenstoelenkwekerij in Overloon in het oosten van Brabant is geblust. De brand veroorzaakte vanochtend veel rook die over de snelweg A73 trok. En ook omwonenden hadden er last van. Enkele huizen zijn ontruimd omdat het dak van de loods waarin de brand uitbrak asbest daarin zat. Dat heeft zich volgens de brandweer verspreid in de omgeving. Zoals verwacht heeft de Poetin-gezinde regeringspartij in Rusland de verkiezingen gewonnen. Bij de verkiezingen voor het Lagerhuis waren geen onafhankelijke waarnemers aanwezig. Bij eerdere verkiezingen was er sprake van grootschalige fraude. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal €100 per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan zij nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen al meer vragen nu. Maar dat gebeurt niet altijd. Met een nieuwe wet wordt de verhoging verplicht. De Duitse bondskanselier Merz heeft nogmaals gezegd dat hij zich wil blijven inzetten voor de democratie in Duitsland. Na het slechte resultaat van Merz' partij CDU bij de regionale verkiezingen van afgelopen weekend werd er rekening gehouden met zijn vertrek. Amerikaanse nieuwsmedia als CNN en Politico klagen in de VS de overheid aan. President Trump staat sinds dit weekend niet meer toe dat ze in het Witte Huis de persconferenties volgen. Hij vindt dat ze nepnieuws verspreiden. De nieuwsmedia zijn soms kritisch op Trump en zeggen nu dat zijn verbod in strijd is met de persvrijheid. En speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. Die stad trekt al decennia musicalfans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum over de film met ook de echte familie von Trapp. Het weer, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten nog kans op een bui. Vanavond klaart het op en vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 10 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: En dan krijg je de verkeersinformatie. Eén korte file, die vind je op de A6, Emmeloord-Jouwen. Tussen Emmeloord en Band, zo'n 5 minuten vertraging, meldt de ANWB. Dan de snelheidscontroles op de Dronten-Meerdijk in Dronten in beide richtingen. En op de N307, dat is de Hanzeweg bij Dronten, bij hectometerpaal 105,6.
11: En Jordi, daar ben ik benieuwd. Wandel jij wel eens?
8: Als het droog is en het niet te koud is, dan wil ik graag wel eens een stukje wandelen.
11: En hoe vaak gebeurt het dan in de week?
8: Nou, ik probeer wel 2 avonden in de week wel eventjes het hoofd leeg te maken, hoor. Door een stuk te wandelen.
11: En dan een half uurtje?
8: Nou, meestal wel een uur.
11: Oké.
8: Lekker muziekje op. En wie doet je wat, hè?
11: Nou, zo is dat. Nou ja, straks gaan we het hebben over overlopen. En dan wellicht in een wat hoger tempo. Want straks in deze uitzending hebben we aandacht voor de compassieloop.
12: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
13: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
14: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
15: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
16: Interessant. Wat verdien jij dan?
15: Zo open bedoelen ze vast niet.
17: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
18: Sta je in de file en spot je ruitschade?
19: Opgelost. Autotaalglas.
17: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
20: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
21: Tuurlijk wel!
20: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
22: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
23: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
22: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
24: Steen, Ebenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
25: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: De grote hit van Surreal hoorde je. En Stumbling In. Nou, wie ook zomaar is binnenkomen vallen. Dat is Arie. Voel je al een beetje thuis eigenlijk, hier in de studio?
1: Jazeker. Ja, best vertrouwde plek hoor.
0: Nee, gelukkig maar, want je moet nog wel een paar dagen ook.
1: Ja, we staan gezellig het grootste deel van de week.
0: Ja.
1: Met z'n tweeën.
0: Tot en met donderdag, want vrijdag heb je weer een papadag.
1: Ja, dat klopt. Maar nu maar hopen dat de luisteraars het ook leuk vinden. Hè? Want wij kunnen het wel leuk vinden, maar we doen het natuurlijk voor de luisteraars.
0: Absoluut. Nee, je kunt altijd reageren op dit programma natuurlijk. Dat kun je doen door een appje te sturen. 0320 28 50 50. En je kunt ook weer lekker meepuzzelen met de rebus van vandaag. We hebben weer verse rebussen samengesteld voor de rest van de week. En vandaag is het toch nog, denk ik wel, een redelijk pittige opdracht ook weer. Die laten we zo meteen ook weer even zien op televisie. En natuurlijk hoor je ook de goede gesprekken bij ons en de fijne muziek. Nu bijvoorbeeld ook Bruce Springsteen en I'm on Fire.

0: Cherchez la femme, ook wel eens leuk om niet een Engelstalig plaatje te horen op de radio. Daarvoor trouwens wel van Bruce Springsteen en I'm on fire.
1: Voor de vierde keer wordt in Lelystad de compassieloop gehouden. Het is een wandeling om geld op te halen voor mensen met kanker.
0: En het is niet zomaar een wandeling, maar bijna een ontdekkingstocht door het centrum van de stad. Nou, daar praten we over met Jan-Willem van der Kort en Edmee Los van de organisatie van de compassieloop. Goedemiddag allebei.
2: Goedemiddag.
0: Fijn dat jullie er zijn. Jan-Willem, om bij jou te beginnen. De compassieloop wordt gedaan voor het goede doel. Daar hebben we het natuurlijk zo meteen uitgebreid over. Maar hoe zit het eigenlijk met die loop zelf?
2: De loop zelf, in welk opzicht?
0: Nou, wat is het voor soort loop? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Het is een basis, is gewoon een wandeling van een kilometer of 5 door de stad van Lelystad. Mm-hmm. Het bijzondere is wel dat we ook door de gebouwen heen lopen. En dat je onderweg culturele verrassingen tegen gaat komen. Zoals een zanger, of een koortje, of een dansgroep. Of zelfs een theatergroep hebben we dit jaar er weer bij. Dus ja, je weet niet wat je tegen gaat komen onderweg.
0: Nee.
2: Waar je uitkomt.
0: En je moet vooral geen oordopjes in doen om muziek te gaan luisteren. Want dan mis je de helft natuurlijk van wat je ziet.
2: Dan mis je de helft, maar ook gewoon je ogen goed open houden. Want je gaat ook dingen zien die je niet verwacht.
1: Ja, en mee, waarom is het belangrijk dat de loop bestaat?
3: Ik denk dat voor de beide goede doelen het heel erg belangrijk is. Uiteindelijk zijn we beide altijd heel erg druk bezig om geld in te zamelen voor helaas de ziekte kanker, waar tegenwoordig toch 1 op de 2 mensen mee te maken krijgt. En daarbij doet Roperun een heleboel goede dingen. Maar ik vanuit Inloophuis Passie vind het vooral heel erg belangrijk dat iedereen ook Lelystad vooral gaat zien wat we wel in huis hebben. En misschien is het dan toch een mooie stad. En kunnen wij op die manier ook nog eens een keertje geld op gaan halen voor beide goede doelen.
0: Ja, en die goede doelen, je zei het al even, je werkte ook als coördinator van het Inloophuis Passie, waar ook een gedeelte van het geld naartoe gaat. De helft van de opbrengst gaat daar naartoe. Maar wat is het nou voor plek, dat Inloophuis?
3: Inloophuis Passie is een plek voor mensen die het allemaal te maken krijgen met kanker. Dus dat mag als patiënt zijn, dat mag als naaste zijn, dat mag als nabestaande zijn. Wij zorgen eigenlijk altijd dat iedereen zich welkom voelt. We proberen de drempel zo laag mogelijk voor iedereen te maken. Zodat iedereen zich ook geroepen voelt om eens te komen. En je bent meer dan de ziekte. En wij kijken vooral van, hey, wat gaat er wel goed? Waar vind jij nog je veerkracht? En in welk stukje zouden wij eventueel nog kunnen steunen? Al is het voor een stukje aandacht en luisterend oor, activiteiten, erkenning vinden, alles wat op je pad komt eigenlijk als patiënt of als naaste.
1: Nou, wat voor vragen moet je dan denken?
3: Dat is heel divers. Heel veel mensen komen bij ons binnen eigenlijk niet eens met een directe hulpvraag. Ik denk dat als jij als patiënt zijnde binnenkomt, je vooral op zoek bent naar even een ander luisterend oor dan je omgeving. Je omgeving hoort al heel veel en die dragen eigenlijk dezelfde emotie. En wij als toch wel ook opgeleide vrijwilligers, maar ook als coördinator zijnde, luister je met een ander oor. En zoeken wij echt naar, oké, wat gaat er op dit moment wel goed in je leven? Hoe haal jij nog die positiviteit en waar haal je dat vandaan? Maar het mag ook een keertje zijn dat je gewoon binnenkomt en zegt, nee, ik wil gewoon even een kopje thee. En laat mij even. En dan hebben we het eventjes over de boodschappen of over de hond van de buurman.
0: Even wat leuks.
3: Het hoeft niet altijd over de ziekte te gaan.
0: Nee. En daar is geld voor nodig. Want een gedeelte van de opbrengst van dit evenement gaat daar naartoe. Weet je al wat je met dat geld wil gaan doen?
3: Nou ja, wat wij met dat geld willen gaan doen. Sowieso hebben wij natuurlijk uiteraard gewoon geld nodig om te bestaan. De plek moet betaald worden. De activiteiten zitten deels ook gewoon kosten aan verbonden. Maar ook het hele professionaliseren van het inloophuis. We zijn meer dan een inloophuis. We zijn ook echt wel bezig met die hele psychosociale zorg. Waarin we toch ook wel, denk ik, landelijk zien dat de zorg steeds krapper wordt in de zin van wat ze nog kunnen bieden. En dan is het leuk dat je in de medische wereld te horen krijgt van, dit is je diagnose. Veel succes thuis. Hier heb je een aantal flyers. Ga eens lezen wat er is. Maar dan kom je thuis. En wat dan? Je kan in zo'n gat terechtkomen eigenlijk. Of je kan juist weer heel positief erin staan. En dan is het weer super fijn dat je ergens naartoe kan om te delen met mensen hoe die het aanpakken. Dus Het hele professionaliseren van Inloophuis Passie, daar komt heel veel bij kijken. En ook scholing. Dus ook daar gaan donaties naartoe. Ja.
1: Ja, Jan-Willem, de helft van de opbrengst dat gaat naar van de compassieloop gaat naar Europa Run Team Flevoland. Daar maak jij deel van uit.
2: Ja.
1: Een estafetteloop van 500 kilometer. Maar waar wordt het geld aan besteed?
2: Nou, het geld van Europa Run gaat naar alle doelen die het leven van de mensen draaglijker maken die kanker hebben. Dus je moet denken aan een stichting Haarwensen of stichting Ambulancezorg is op dit moment een hele grote partij die geld krijgt ervan. Maar ook bijvoorbeeld een hospice waarbij mensen op de laatste dagen van hun leven toch nog een beetje draaglijk kunnen afscheid nemen. Dus allemaal dat soort doelen en ook de inloophuizen in Nederland krijgen geld vanuit Europa Run.
0: Juist, ja, en dan gaat het dus naar het goede doel. Hebben jullie al een beetje in het hoofd welk bedrag er ongeveer opgehaald moet gaan worden?
2: Met dit evenement?
0: Ja.
2: Nou, dit evenement is een evenement wat ongeveer zo tussen de 2.500 en de 5.000 euro mag opleveren. Want eigenlijk hebben we geen kosten, dus alle gelden gaan meteen naar die goede doelen toe. Ja. Ja.
0: En mee als mensen dit horen en denken, nou, het lijkt mij wel wat om mee te lopen. Hoe werkt dat dan?
3: Ze kunnen compassieloop.nl. Dat is de website waar ze naartoe mogen. Daar kan je aangeven met hoeveel volwassenen je komt en met hoeveel kinderen je mee wil lopen. En dan is het eigenlijk gewoon direct iDeal, betalen, ticket. En we zien je graag op 2 oktober bij Agora om 7 uur.
0: Dan begint het dus om 7 uur op 2 oktober. Als je mee wil lopen, ga dan naar die website die net genoemd is. Compassieloop.nl. Jan-Willem van der Kort en Edmee Los, dank jullie wel voor de komst en veel succes.
3: Dank je wel.
2: Graag gedaan.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Steen. Ewenhout. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Maak gezond eten en drinken betaalbaar en aantrekkelijk, zodat ieder kind gezond kan opgroeien in Nederland. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
9: Dit is Flevoland met Regio Nieuws.
10: Een minderjarige jongen is vorige week ernstig mishandeld in het Bultpark in Lelystad. Volgens de politie werd hij in elkaar geslagen door een groep van 15 tot 20 jongeren en bedreigd met een schaar. De mishandeling gebeurde op dinsdag.

0: een schuur naast het huis. Niemand raakte gewond. Omstanders hoorden voor het vuur een harde knal. De politie zoekt getuigen en vraagt om videobeelden van de brand. Het dumpen van afval wordt door veel Almeerders als grootste bron van overlast gezien. Dat blijkt uit cijfers van de gemeente Almere. Het afgelopen jaar kreeg de gemeente ruim 65.000 meldingen binnen over problemen in de leefomgeving. En een kwart van de meldingen ging over illegaal gestort afval. Vooral in de Stedenwijk, de Filmwijk en de Literatuurwijk wordt veel afval gedumpt. De gemeente zet extra toezicht in. Er worden geregeld boetes uitgedeeld aan mensen die betrapt worden. En de inzet van afvalcoaches moet dumpingen voorkomen. De rechtbank in Lelystad heeft de TBS van de 43-jarige Patrick van der Zet maandag met 2 jaar verlengd. Hij kreeg in 2004 voor het eerst TBS opgelegd voor een poging tot doodslag en diefstal. Tijdens onbegeleid verlof in 2020 verkrachtte hij een vrouw bij de Torenvalkweg in Lelystad. Volgens deskundigen heeft hij een antisociale persoonlijkheidsstoornis met narcistische trekken en psychopathie. De behandelende kliniek adviseerde de TBS te verlengen. Meer nieuws op web en app.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil dat de huur voor mensen die scheef wonen in een sociale huurwoning jaarlijks verplicht wordt verhoogd. De minister wil dat het bedrag omhoog gaat met maximaal 100 euro per maand. Europese inlichtingenchefs waarschuwen voor aanvallen vanuit Rusland. President Poetin zou met kleine aanvallen onrust willen zaaien en de NAVO willen testen. Poetin zou daarmee vooral willen testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten, zoals is afgesproken. De brand bij een paddenstoelenkwekerij in Overloon in het oosten van Brabant is geblust. In het dak zat asbest en dat heeft zich volgens de brandweer verspreid in de omgeving.
2: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Het ziet er vanmiddag best vriendelijk uit. Er is een afwisseling tussen stapelwolken en zonnige perioden. Het blijft overal droog. Er waait een matige westenwind, kracht 3, af en toe windkracht 4. En de temperatuur komt uit op zo'n 19 graden. Vanavond klaart het verder op. Het is vannacht zelfs enige tijd helder. Maar in de loop van de nacht komt vanuit het noorden bewolking opzetten. De temperatuur daalt naar minimaal een graad of 10 en er staat weinig wind. Morgen is die bewolking hardnekkig. De zon die laat zich slechts heel af en toe zien in de middag. Ondanks dat wordt het wel in de middag zo'n 18 of 19 graden.
3: En het wordt warmer en warmer. Later krijg je daar meer informatie over bij het uitgebreide weerbericht om 16:15. Kijk ik eerst naar de situatie op de weg. Op de A6 Lelystad-Jouren tussen knooppunt Emmeloord en Lemmer 5 minuten. De N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen Noord en Kampen Zuid 6 minuten. En tussen knooppunt Attemerbroek en Kampen zo'n 7 minuten vertraging. De N307, daar sta je ook nog even stil. Lelystad-Kampen tussen Dronten en de N50. Bijna een kwartier stilstaan daar. Dan de snelheidscontroles op de A27 richting Hilversum bij Almere bij 108,0. Dan de Dronten-Meerdijk bij Dronten in beide richtingen. De El Grego-straat in Almere. De N307 in Dronten bij 105,6. En ook de N359 bij Lemmer, daar vind je een controle bij hectometerpaal 2.
0: Ja Jordi, dan zijn we alweer bij het volgende aangekomen. Ja. Wat zullen we zo dadelijk eens gaan doen?
3: Laten we eens wat muziek gaan draaien. Junior Altijd Lennon goed. Bijvoorbeeld. Too Late for Goodbyes.
4: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Wat een stem. En dat op haar 20ste. Ongelooflijk. Sienna Spyrou heeft weer een nieuwe uitgebracht. Die heet Great Expectation. En daarvoor de zoon van Julian Lennon. En Too Late for Goodbyes. Nou, wij nemen voorlopig nog geen afscheid. We zijn er nog wel eventjes. Hè?
1: Jazeker. Geen enkele reden om door te gaan. Of om te stoppen.
0: Geen enkele reden om door te gaan. Oké, nou ja. Ik weet wat je er nu echt van denkt. Ik wil het eventjes hebben over die veiling die deze week is. Hè, met allerlei persoonlijke spullen van Brigitte Bardot.
1: Ja.
0: Een beetje meegekregen?
1: Ja, klein beetje. Ik heb het niet heel uitgebreid gevolgd. Want
0: nee.
1: Ik denk, ja, spullen. Wat moet je ermee?
0: Het
1: zijn bijzondere spullen. En als je er fan van bent, ja, dan wil je dat natuurlijk hebben.
0: Ja, want ik zit eens even te kijken wat er dan allemaal onder de hamer gaat. Nou, dat zijn 280 objecten, om precies te zijn. En waar moet je dan aan denken? Nou, aanstekers van Brigitte Bardot, een fiets, pannen of een exemplaar van haar Kama Sutra-boek.
1: Oh, kijk, dat kan natuurlijk ook. Maar ook op zo'n fiets, dan heb je uiteindelijk die fiets. En ga je daar dan ook op fietsen? Of zet je hem juist ergens, nou ja, bijvoorbeeld in je woonkamer neer, dat je zegt van ja, dat is haar fiets geweest.
0: Ja, dan heb je wel altijd een goed verhaal te vertellen als je visite krijgt natuurlijk. Ja. Dat iemand zegt, wat doet die fiets nou in jouw woonkamer? Dan kun je zeggen, nou, dat is
1: dit
0: een
1: is de fiets van, daar heb ik een paar miljoen euro voor betaald.
0: Nou, en ik zit ook even te kijken wat er verwacht wordt van de opbrengst. Het loopt nog een beetje uiteen. Van 20 tot 10.000 euro. Dus ja, nou ja, voor 20 euro en dan iets krijgen van Brigitte Bardot, dat is natuurlijk wel iets waar je nog over na kunt
1: denken. Ja, en heb je dan zelf ook nog zitten kijken en zitten denken van goh, dat zou ik nog wel interessant vinden?
0: Nee, niet van Brigitte Bardot.
1: Andere personen?
0: Nou ja, als er bijvoorbeeld iets van Elvis wordt geveld of zo. Of Michael Jackson of een beetje echt de grote namen. Dan zou ik er nog wel eens over na willen denken. Maar ik ben niet zo'n groot fan dat de kosten wat kosten al die spulletjes wil hebben.
1: Ja, onlangs weer Freddie Mercury, hè, werd weer genoemd.
0: Nou, inderdaad. En dat ging volgens mij ook voor 10.000 euro's weg, toch?
1: Ja. Kijk, en dan zijn er, daarvan zou ik dan zeggen van god, daar zijn nog best wel weer wat zaken zitten ertussen. Waarvan ik zou zeggen, god, dat is leuk en interessant.
0: Ja.
1: Maar om die gigantische bedragen daarvoor neer te leggen, dat zou ik dan weer niet doen.
0: Nou, misschien hebben we je nu wel op een idee gebracht om richting Parijs te gaan. Richting die veiling. Misschien zit er nog wel wat moois voor jou tussen. Muziek nu van Elwell Bones en The Racketeers en A Night in New York. En zometeen Sam Smith en Stay With Me. Lekker vrolijk.

0: me. Sam Smith met zijn Stay With Me was een grote doorbraak volgens mij. Het is nu weer wat stiller rondom Sam Smith. Maar wie weet komt er binnenkort weer eens een keer een nieuw plaatje uit. Wat nieuw is, is het nieuws natuurlijk. Zometeen na vijven dan krijg je op de radio een overzicht daarvan. We hebben het onder meer over de pulsvisserij. Want staatssecretaris Silvio Erkens trekt 1,3 miljoen euro uit voor een herintroductie daarvan. En wij hebben straks contact met een Urkervisser. Je hoort dan wat zijn mening is over dat nieuws.
1: Maar ook aandacht voor het gemiddelde woonoppervlakte. Ik weet niet of je ooit uitrekent hoe groot je huis is, maar het is. Het blijkt dat het gemiddelde woonoppervlakte is afgelopen. En dat betekent natuurlijk niet dat je huis kleiner is geworden.

0: Dit is Flevoland.
1: Het doel van deze videoserie is tegengeluid te bieden aan het toch wel hardnekkige slechte imago van Almere. Want zo erg is het hier nou ook weer niet hoor.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dat is niks voor mij, dat wil ik niet. En wat heb ik nou voor leven?
0: En dit is ook Flevoland.
3: Tot 9 kilometer ging het op wat ik wilde lopen. Daarna werd het heel pittig.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het Topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Flevoland Werkt en de coöperatieve Rabobank.
5: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
6: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
7: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De politie heeft een grote hoeveelheid drugs gevonden bij een onderzoek naar een woningbrand in de wijk Punter in Lelystad. En de rechtbank in Lelystad heeft de TBS van de 43-jarige Patrick van der Zet vandaag met 2 jaar verlengd. Meer nieuws uit onze regio, dat hoor je na het NOS-journaal.
9: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 5 uur.
10: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De Britse Labour-regering wil strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller gaan afhandelen. Premier Burnham hoopt met nieuwe maatregelen de achterstanden bij de rechtbanken te verkleinen. In Groot-Brittannië staan zo'n 80.000 strafzaken in de wacht. Bijna een vijfde zou te maken hebben met seksueel geweld. Het is de bedoeling dat deze zaken een vaste datum krijgen, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Nu gebeurt het nog vaak, wat traumatisch is voor slachtoffers. Verder krijgen rechtbanken voor deze zaken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden woedt een zeer grote brand. Dat meldt de veiligheidsregio. Het gaat om een brand bij een transportband. De brand veroorzaakt veel rook. Rusland zal binnen enkele maanden de NAVO willen testen met kleine aanvallen. Dat zeggen 3 Europese inlichtingenchefs. Zo zou Poetin willen testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten. Ze willen niet vooruitlopen op hoe zo'n test eruit zou zien. Maar volgens hen is duidelijk dat Rusland onrust wil zaaien. In Overloon is de brand bij een paddenstoelenkwekerij geblust. Het vuur ontstond vanochtend en er kwam veel rook bij vrij. En het dak waar de brand woedde zat asbest. Dat is volgens de brandweer verspreid in de omgeving. De eigenaar heeft rook ingeademd en is nagekeken door ambulancepersoneel. De Engelse darter Luke Littler wil niet meer in Nederland spelen. Hij neemt het besluit nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam opnieuw werd uitgefloten. Daarom heeft hij zich afgemeld voor een wedstrijd in Maastricht volgende maand. De Engelse wereldkampioen zegt dat hij geen tijd wil verspillen aan wedstrijden waar het publiek hem uitfluit. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kans op zon. Die zon breekt dan door in het zuiden en het westen. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel, dan kijk ik naar de verkeersinformatie. 7 files in onze regio, ik neem ze met je door. De A28 Utrecht-Zwolle tussen Amersfoort en Amersfoort-Vathorst 5 minuten. De N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid 7. En tussen Knoopert-Hattemerbroek en Kampen-Zuid 6 minuten vertraging. De N307 Lelystad-Kampen tussen de N306 en Kampen 5 minuten. De N309 Epe-Dronten tussen afrit Heerde en de N308 5 minuten oponthoud. N331 Emmeloord-Zwolle tussen industriegebied Kranenweert en de Werkerlaan. 6 minuten stilstaan, de andere kant op zo'n 5 minuten. Dan de snelheidscontroles aan de El Grego-straat in Almere in beide richtingen. De N307 bij Dronten bij 105,6. En ook op de N50, daar vind je een tolkastje voor vrachtwagens. Daar vind je die controle bij hectometerpaal 264,6.
11: Straks aandacht voor het woonoppervlak. Want in Nederland worden mensen steeds groter op 1 provincie na. En dat is die van ons.
12: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
13: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
14: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
15: Steen, eeuwenoud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie, 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
16: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
17: Natuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
20: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
21: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: talking. All this late night talking, gezongen door niemand minder dan Harry Styles. Het is 9:09 geworden, we gaan beginnen aan het nieuws.
1: Nederlanders wonen tegenwoordig ruimer dan 10 jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Eén provincie is de uitzondering en dat is Flevoland. In onze provincie is het gemiddelde woonoppervlakte juist afgenomen. Het gaat om een halve vierkante meter. Niet veel dus, maar toch opvallend. Ik praat erover met Harm Boer, voorzitter van makelaarsvereniging NVM Flevoland. Harm, hoe komt het, denkt u, dat de gemiddelde woonruimte in Flevoland iets is afgenomen?
2: Ja, nou dat komt. We waren in Flevoland natuurlijk ook gewend dat we huisje en tuintje konden bouwen. We hadden natuurlijk best heel veel ruimte in het verleden in Flevoland. Dus daar was ook de mogelijkheid voor om huizen en tuinen te bouwen. Maar doordat die ruimte wat schaarser is, zien we dus dat er meer inbreidingslocaties zijn. Dat zijn dus locaties in de stad als het ware, zeg maar. Dus dat is in verhouding duurdere grond en dan wordt er vaak hoger gebouwd. En dan zie je dus dat er kleiner gebouwd wordt. En dat zijn dan ook hoofdzakelijk appartementjes.
1: Ja, ik wou zeggen, van het stereotype beeld van Flevoland is ook wel ruimte voor een huis met een stuk grond erbij. En niet zozeer hoogbouw en appartementen. Ja, is het misschien ook wel achterhaald? Ik denk bijvoorbeeld aan Amereduin en Lelystad, waar juist die hoogbouw is.
2: Dat klopt. Ja, achterhaald is het niet. Maar we zien natuurlijk ook een beetje, dat speelt ook mee, toch wel ook een vergrijzing in Flevoland. We hadden natuurlijk hartstikke jonge bevolking. En die bevolking die hier gekomen is 50 jaar en 75 jaar geleden, ja, die wordt ook ouder. Dus die gaan op een gegeven moment ook naar een appartement toe. En die appartementen die zijn over het algemeen toch kleiner vaak dan een huis en een tuintje. En dus dat is een effect. En het andere effect is, is de betaalbaarheid. Want op het moment dat je dus appartementjes gaat maken die niet al te groot zijn, dat is voor een hele doelgroep ook nog betaalbaar. En dat zien we met name ook voor de jongelui. Die kijken gewoon, wat kan ik nog kopen en wat past binnen mijn budget? En dan zie je vaak dat het een kleiner appartement is. En daar wordt op ingespeeld natuurlijk in die binnensteden.
1: Ja, maar is dat al zo'n duidelijk effect? Want aan de ene kant wordt dus gezegd van ja, het is slechts een halve vierkante meter kleiner dat wij hier in de provincie wonen. Is niet veel. Dan denk ik ook, ja, dan zijn de woningen toch ook niet heel veel goedkoper.
2: Nee, daar gaat het ook niet om dat het goedkoper is. Het is een kwestie van wat kan ik nog betalen? Je ziet gewoon dat een huis met een tuintje, ik noem maar even een voorbeeld, in Lelystad kost richting 4 ton. Dat kunnen heel veel mensen niet betalen. En dan is een kleiner appartementje van 3 ton of soms net daaronder, dat is dan nog betaalbaar.
1: Ja, ja. En nu we toch spreken, hoe staat het op dit moment voor met de woningmarkt in de provincie?
2: Die is op zich nog wel redelijk goed. En we zien dus met name dat de onderkant van de markt, dat loopt heel goed door. Daar zien we ook bij woningen nog wel eens 10, 15, soms 20 bezichtigingen. Maar wat we wel zien, is dat met name het duurdere segment het wel wat moeilijker krijgt. Daar zie je dus dat daar wel toch wel een beetje de rem op gaat. We waren altijd gewend met huizen boven de 5,5, 6 ton dat er nog overboden wordt. En daar zien we nu dat we soms wel moeten onderhandelen en dat er zelfs iets van de vraagprijs af moet. En die oorzaak daarvan, dat is met name betaalbaarheid en de rente die natuurlijk omhoog gegaan is. Want 4, 5, 6 maanden geleden kon je nog een hypotheek sluiten, 10 jaar vast, 3,8, 3,9%. En dat is nu 4,2, 4,3.
1: Ja,
2: dat heeft natuurlijk effect op de woonlasten.
1: Ja, daar komt er meteen voor de maandlasten komt er meteen heel wat bij. Harm Boer van NVM Flevoland, dank u wel.
0: Het weer krijgen we vandaag van Jeroen Elvering van Weerplaza. Jeroen, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Het was een prima dagje volgens mij, hè? Als je van redelijke nazomertemperaturen houdt tenminste.
3: Ja, nee, het zonnetje schijnt ook flink. Al trekken er wel een paar stapelwolken over. Maar het is heerlijk weer voor toch bijna eind september, wil ik haast zeggen. Met temperaturen van 18 of 19 graden. Ook niet al te veel wind. Nee. Niks aan veranderen.
0: Nee, was het vooral zaterdag, hè, met die vele wind.
3: Ja, zaterdag was de wind echt wel prominent aanwezig. Gisteren ook nog wel, maar toen scheen de zon weer volop. Ja, af en toe komt de herfst toch wel om de hoek kijken. Nou, woensdag begint ook echt astronomisch gezien de herfst. Maar het weer houdt zich er niet helemaal aan.
0: Nou, het blijft dus nog redelijk warm in onze provincie.
3: Ja, klopt. Maar eerst krijgen we nog wel een wat bewolkte dinsdag. En ook komende nacht neemt de bewolking toe. De temperatuur daalt naar een graad of 10. En ja, morgen heeft de zon het echt wel een stuk lastiger dan vandaag. Veel bewolking, maar niet koud. Met weinig wind wordt het toch nog zo'n 19 graden. Woensdag dan kunnen er een paar buien overtrekken. Maar vanaf donderdag komt de nazomer toch echt wel om de hoek kijken. Aan het eind van de week gaan we zelfs naar 21 of 22 graden met volop ruimte voor de zon.
0: Gebeurt dat nou vaker eigenlijk, zo eind september? Nog die wat temperaturen van rond de 20, 21 graden?
3: Nou, dat zien we inderdaad wel vaker. Maar er zijn na het weekend zelfs opties dat het naar 24 of 25 graden gaat. Ja, dat is toch wel zeldzaam. Dat komt echt heel weinig voor in de laatste week van september.
0: Ja, dus eigenlijk alleen aankomende woensdag nog wat regen en daarna blijft het langere tijd toch droog in onze provincie.
3: Precies, met ook veel zonneschijn vanaf vrijdag.
0: Oké, nou ja, de barbecue, als je die al hebt opgeruimd, die kun je dan weer tevoorschijn gaan halen.
3: Want die kun je uit het vet halen.
0: Ik wou net zeggen, ja. In plaats van de schaatsen. Nou, dankjewel weer voor deze update. Jeroen Elverink.

0: Je kon het bijna niet missen, hij zei het al heel vaak. On My Soul was dit van Bruno Mars.
1: Staatssecretaris Silvio Erkens trekt 1,3 miljoen euro uit voor een herintroductie van de pulsvisserij. De afgelopen maanden is hij achter de schermen bezig geweest om andere landen te overtuigen van deze vistechniek. Erkens wil de komende periode bij wijze van proef 2 visserschepen weer laten vissen met de pulstechniek en hoopt dat dat steeds meer wordt uitgebreid. Voor visserman Jan van Urk zou de herintrede van de pulsvisserij zeer welkom zijn. En daarover ga ik met hem in gesprek. Meneer van Urk, goedemiddag.
2: Goedemiddag, zeg maar Jacob hoor.
1: Jacob, dan gaan we dat doen. Wat was jouw eerste reactie toen je hoorde dat er weer een proef met de pulsvisserij komt?
2: Nou ja, achter de schermen had ik wel zoiets gehoord dat hij daarmee bezig was. We spreken elkaar heel af en toe. Ik juich het alleen maar toe natuurlijk.
1: Ja, u jaagt het helemaal aan. U bent er voorstander van. Maar waarom bent u zo fan van deze techniek eigenlijk?
2: Nou ja, je tankt zelf ook wel diesel of benzine de een deze dagen. Of je rijdt elektrisch, dat kan natuurlijk ook. Maar
1: nee hoor, benzine.
2: Dieselprijzen voor ons die zijn... Ja, die reizen de pan uit en er is ook nog geen oplossing met de oorlogen tussen Rusland, Oekraïne en Iran enzovoort. Gelukkig hebben we nu tijdelijk wel wat steun, maar het zou mooi zijn als we zelf de broek op konden houden en naar de toekomst toe perspectief te krijgen naar een vaartuig wat minder brandstof gebruikt en ook ecologisch veel beter is. Het is gewoon is ook goed voor de natuur.
1: Ja, dat zijn dus meerdere voordelen die u zo even opnoemt. Hoeveel vertrouwen heeft u er nou in dat dit uiteindelijk leidt tot een bredere terugkeer van de pulsvisserij?
2: Nou, ik heb de laatste keer wel een afknapper gekregen van de stemming dat het verboden werd. Dus ik ben wel realistisch. Ik prijs de inzet van de staatssecretaris natuurlijk alleen maar toe. Maar het wordt wel beslist in Brussel, dus je moet meerdere landen meekrijgen.
1: Ja, meerdere landen moeten dan meegenomen worden. En de vorige keer kan ik me nog herinneren, toen dat verbod werd ingesteld op de pulsvisserij, was Frankrijk het land dat een beetje dwars lag vooral, hè?
2: Ja, Frankrijk, maar die werd helemaal volgeblazen door een activistisch NGO, Bloem. En de laatste jaren zie je toch wel weer een kentering. Ze hebben het ook over voedselzekerheid in deze onzekere tijd. Ja, dan moet je niet de visserman en de boeren van zee en van het land afjagen. Want dan krijg je ook geen jonge vissers meer op zee.
1: Nee, maar verwacht u dan dat Frankrijk opnieuw zal dwars liggen als het zover komt?
2: Nou, kijk, het is natuurlijk het meest onderzochte vistuig... van de laatste tientallen jaren. En er zijn wetenschappelijke rapporten dat er gewoon ook goed voor de natuur is. Ik denk maar aan dat de politici ook eens een keer wat realistischer worden. En niet alleen achter waanbeelden van NGO's achterna gaan jagen.
1: Ja. Wanneer verwacht u meer duidelijkheid? Heeft u daar al enig zicht op?
2: Als we nu proef gaan doen, dan praat je over 2 schepen. Eén op de Noordzee en één garnalenkotter. Ja, daar gaat weer wat jaartjes overheen. Dus, als u zou zeggen, van over 5 jaar hebt u de puls van tekening gelijk. Want dan weten we wel waar we aan toe zijn. En dan hebben we ook een beetje perspectief voor de toekomst.
1: Ja, perspectief en duidelijkheid. Dat is iets wat nodig is. En baalt u er niet van dat u niet mee mag doen met de proef, met uw schip?
2: Nou ja, dat is nog niet bekend, hè. Ik kreeg er net een berichtje van mijn schipper en zegt, meld mij ook maar aan.
1: Oké, okay.
2: Ik denk dat er meerdere schepen wel staan te... die zouden natuurlijk, ze staan het allemaal toe te juichen en iedereen zou wel mee willen doen aan een proef dat.
1: Ja, en u dus ook zeker. U houdt zich aanbevolen daarvoor. Nou, dat is dus nog even afwachten. Maar dank u wel voor nu alvast voor deze toelichting. Jacob van Urk, visserman.
3: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

0: babystoel, zo krijg je krassen.
1: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
2: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
5: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
6: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
7: Interessant. Wat verdien jij dan?
6: Zo open bedoelen ze vast niet.
8: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
9: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
8: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
10: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
11: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
12: Dit is Flevoland met het regionieuws.
13: De politie heeft een grote hoeveelheid drugs gevonden bij onderzoek naar een woningbrand in de wijk Punter in Lelystad. De brand ontstond in de nacht van vrijdag op zaterdag na een explosie in de schuur aan de Punter 20. De brandweer haalde de bewoner uit het huis. Meerdere omliggende huizen werden ontruimd. Agenten onderzochten mogelijke brandstichtingen en vonden daarbij emmers met drugs. Om welke drugs het gaat, is niet bekend. De gemeente Lelystad heeft het huis afgesloten. De politie zoekt getuigen en camerabeelden van de brand. De rechtbank in Lelystad heeft de TBS van de 43-jarige Patrick van der Zet vandaag met 2 jaar verlengd. Hij kreeg in 2004 voor het eerst TBS opgelegd voor een poging tot doodslag en diefstal. Tijdens onbegeleid verlof in 2020 verkrachtte hij een vrouw bij de Torenvalkweg in Lelystad. Volgens deskundigen heeft hij een antisociale persoonlijkheidsstoornis met narcistische trekken en psychopathie. De behandelende kliniek adviseerde de TBS te verlengen. Een minderjarige jongen is vorige week ernstig mishandeld in het Bultpark in Lelystad. Volgens de politie werd hij in elkaar geslagen door een groep van 15 tot 20 jongeren en bedreigd met een schaar. De mishandeling gebeurde op dinsdag 15 september rond 4:15. Aanhoudingen zijn er nog niet. De PVV heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de veiligheid van het Bultpark en de wijk Kempenaar. De fractie stelt dat wijkbewoners er 's avonds hun hond niet durven uit te laten. In Rutte kan vanaf 2029 begonnen worden met de bouw van een nieuwe wijk. Het plan heet Rutten-Oost. Langs de Ruttense weg worden tientallen nieuwe huizen gebouwd. Na vertraging door gesprekken met onder andere het Rijksvastgoedbedrijf gaat Dorpsbelang nu verder met de voorbereidingen voor de nieuwe wijk.

0: geweld sneller gaan afhandelen. Nu worden die vaak uitgesteld, wat traumatisch is voor slachtoffers. Daarom komen er vaste data voor deze strafzaken. En speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. Die stad trekt al decennia musicalfans door de vele beroemde locaties uit de film.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond komen nog brede opklaringen voor, maar komende nacht raakt het bewolkt. De minima liggen rond 12 graden en daarbij staat maar weinig wind. Morgen beginnen we met vrij veel bewolking. De zon heeft het echt wel even moeilijk. In de middag weet de zon zo nu en dan door te breken. Als dat gebeurt is dat vooral in de hoek bij Almere. En daarbij loopt de temperatuur op naar 19 of 20 graden. Uit alles had overigens ook maar weinig wind. De komende dagen krijgt de zon het weer wat makkelijker. Maar woensdagavond en in de nacht naar donderdag kan een bui vallen. Aan het eind van de week wordt het flink zonnig en de temperatuur blijft rond 20 graden steken.
2: Dankjewel Jeroen. Dan de verkeersinformatie op de A9 Amstelveen-Diemen tussen Amstelveen en Amsterdam-Zuidoost. 7 minuten. De N50 Emmeloord-Zwolle voor Kampen-Zuid 6. De N331 Emmeloord-Zwolle tussen industriegebied Kranenweert en de Werkelaan 5 minuten. En dat geldt ook voor de andere kant. Het staat daar dus lekker vast op de N331. Dan de flitsers op de A6 richting Lelystad bij 69,3. En ook de N307, de Hanzeweg bij Dronten, wordt in de gaten gehouden bij hectometerpaal 105,6.
3: En straks op deze zender aandacht voor de plezierjacht die in de problemen kwam gisteren bij de Oostvaardersdijk.
4: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Een plezierjacht is gistermiddag langs het water van de Oostvaardersdijk gezonken. Een vader en een dochter die aan boord waren, die konden nog net op tijd aan de wal komen. Maar misschien wel het meest zure voor de eigenaren van de boot. Ze hadden die boot een uur daarvoor net gekocht. Hoe zuur wil je het hebben? Verslaggever Mark Bakker die is aangeschoven hier in de studio. Mark, goedemiddag.
1: Hoi.
0: Nou, wat was er nou aan de hand met die boot?
1: Motorproblemen, dat kun je toch wel zeggen. Want terwijl ze aan het varen waren, ze waren net uit de haven van Lelystad vertrokken, toen viel de motor uit. En toen werd dus deze boot stuurloos. Nou, er stond nog best wel wat wind en er waren ook wel wat golven. Daardoor dreef de boot dus richting de Oostvaardersdijk. Nou, daar heb je van die basaltblokken. Daar botste de boot ook een paar keer tegenaan. En toen ze daar tegenaan vader, toen konden deze twee personen nog zelf wel van boord komen. Maar intussen werd wel 112 gebeld. De KNRM, de reddingsdienst, die kwam dus te hulp. Die kwamen daar met een boot voorbij. Michael Dijkstra, die op die reddingsboot toen hij zag hoe die boot daar tegen die rotsblokken aan botsen, laat ik het maar zo zeggen. Nou, toen wist hij eigenlijk al wel, het ziet er niet zo goed uit.
2: Langs de hele dijk van het Markermeer liggen allemaal basaltblokken in het water. En daar was hij op aan het deinen. Dus elke keer als een golf kwam, klapte hij bovenop die blokken. Ja. Ja, dat is niet heel prettig en dan slaat het uiteindelijk doorheen. Maar wij konden ook niet meer zien of er al ergens een gat in de romp zat. Dus uiteindelijk hebben we besloten van, nou ja, hier gaat hij sowieso stuk. Laten we hem ervan aftrekken. En dan in de luwte binnen de dijk pompen en kijken of dat nog wil lukken.
0: Ja, maar ja, dat lukte dus duidelijk niet, hè?
1: Nee, want het water dat ging nog veel harder aan boord dan dat die pompen van de reddingsboot het aankonden. Nou ja, goed, ze zagen al wel dat de boot ging zinken, maar toch hun aandacht was op dat moment wel gericht dat die boot niet moest gaan zinken op de plek waar de vaargeul is. Dus daar hebben ze nog wel hun best voor gedaan om die boot dus zo naar een plek te slepen waar die vaargeul nou net niet loopt. Maar goed, ja, toch is het dan wel zo dat die boot die zonk wel naar de bodem. En dat is voor het eerst sinds de lange carrière van Michael Dijkstra, want die vertelde toch wel dat hij niet eerder in zijn carrière had gezien dat een boot voor zijn ogen zonk.
0: Ja, nou, een bijzondere situatie dus voor de KNRM. Maar ook helemaal bijzonder natuurlijk voor die eigenaren van die boot, hè, Mark?
1: Ja, bijzonder zuur.
0: Binnen een uur ligt hij op de bodem.
1: Precies, dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn geweest, hè? Want ze waren dus op weg naar Huizen. Waren dus vertrokken dus vanuit Lelystad. Ze waren het Markermeer nog niet opgevaren, want het gebeurde precies tussen de binnen- en de buitendijk. Ja, en als dan dat dit gebeurt, dat is buitengewoon vervelend en ook zuur voor de eigenaren. En ja, dat vindt Michael Dijkstra ook.
2: Ja, dat is wel triest voor deze mensen inderdaad. Ze waren ook behoorlijk ontdaan. Maar ze hadden net een uur. En zouden naar Huizen varen. Ja, en toen stopte de motor ermee. En dat is eigenlijk de reden dat ze op de basaltblokken terecht zijn gekomen. Ja, en wat de oorzaak is van dat de motor stopte, ja, dat kan ik niet achterhalen. Dat weet ik niet.
0: Ja, en gelukkig is het allemaal goed afgelopen voor de eigenaren van die boot. Maar die zullen wel ontzettend geschrokken zijn ook natuurlijk. Hè?
1: Ja, dat ongetwijfeld. Die willen verder niets zeggen ook tegen ons. Die willen blijven toch wel enigszins op afstand. Maar We hoorden van Michael Dijkstra wel, ze waren echt behoorlijk ontdaan. En zeker ook aangeslagen. Je kunt wel overigens wel zien waar die boot dus nu ligt. Als je ter hoogte van de Knardijk even naar de Oostvaardersdijk gaat. Precies op die kruising. Ja, daar zie je dus wel wat van die boeien in het water. Water drijven met ook een vlaggetje in het midden. Dat is de plek waar dus de boot dus op de bodem ligt. Maar ja, dat is ook op die manier gemarkeerd, zodat alle boten die er dan in de buurt varen, dat ze wel even uit moeten kijken dat ze daar niet overheen gaan. Want daar zou je alsnog wel iets van die boot kunnen raken. En dan gaat je eigen boot ook nog weer kapot. Dus dat is als waarschuwing. En verder ook nog Rijkswaterstaat, die gaat nu aan de slag. Die gaat praten met de eigenaren van de boot over het bergen van het wrak wat daar dus nu op de bodem ligt. Want ja, dat kan daar niet blijven liggen, dat moet daar weg. Dat is, in principe is de eigenaar van zo'n boot daar verantwoordelijk voor. Dat geldt ook voor als je nog maar net een boot hebt gekocht, dat je net een uur eigenaar bent, dan ben je wel verantwoordelijk om het op te ruimen. Nou, hoe dat verder gaat gebeuren, dat weten we niet. Maar dat het gaat gebeuren, dat zal er zeer binnenkort wel aan zitten komen.
0: Verslaggever Mark Bakker, dankjewel.

0: Lekker meezingen met die klassieker van Irene Cara, Flashdance, What a Feeling. En daarvoor hoorde je nieuwe muziek van Somjeu en Feels.
1: Nieuws dan binnen het buitenland. Een bijzonder feestje in het zwembad van Nuen, van Nuenen. We maken hier ook een feestje van. Een van de vaste badgasten werd 100. Giel plonst 3 keer per week in het zwembad voor het seniorenzwemmen. En daarom kwam de lokale omroep Nuenen langs. Kijk, hartstikke gezellig.
2: Nou, zwemmen. 100 jaar is natuurlijk niet niks. Hoe voelt dat?
3: Ik vind het gewoon, maar...
2: Ja. Jij maakt er wel een beetje een feestje van, hè? Een bubbelbad en wat nog meer allemaal?
3: De sauna dan en dan gewoon zwemmen en een bubbelbad. Ja, als je pijn hebt en zo, of pijn in de rug, hè? Dan masseert het daar, hè?
2: En hoef je niet naar een dokter, dan ga je gewoon in een bubbelbad.
3: Ja.
1: Kijk, heel gezellig. Zwemmen, bubbelbad, saunaatje meepakken. Giel vermaakt zich prima. Hij wordt met de taxi gebracht, neemt mandarijntjes mee voor mensen en heeft de vrienden.
0: Nou, hoe leuk is dat daar? Binnen een half jaar moet de overheid de situatie van kinderen in de noodopvang verbeteren. De Onderzoeksraad voor Veiligheid zegt dat zo'n 7000 kinderen daar worden blootgesteld aan gevaarlijke situaties.
4: 2 keer per jaar moeten verhuizen, dus 2 keer per jaar, ja, nieuwe vriendjes, nieuwe vriendinnetjes, maar ook nieuwe school of daarop wachten. Onveiligheid betekent ook spelen op een speelplek naast open water of langs een drukke snelweg. Het zijn allemaal elementen die eraan bijdragen dat een kinderleven, dat heel anders in elkaar zou moeten steken, onveilig wordt.
0: Ook de kinderombudsman en het Rode Kruis kunnen zich vinden in dit beeld. Ze zeggen dat ze al meerdere keren bij het Rijk hebben aangegeven dat noodopvang niet geschikt is voor kinderen.
1: Door met voetbal. Bondscoach Xavi vond het lastig om Memphis Depay uit de selectie van Oranje te laten. Dat zei hij vandaag op een persconferentie. Depay is topscorer alle tijden van Oranje, maar komt de komende wedstrijden dus niet in actie. Volgens Xavi heeft hij een goede band met Depay en dat maakte de keuze erg moeilijk.
5: Because I know him, I have a good relationship with Memphis, but he was amazing. The response of him was amazing. He understood everything. I have a lot of respect with Memphis. But I want to say that the door is open for all the players.
1: Ja, en nu willen we natuurlijk weten waarom Xavi niet voor Memphis heeft gekozen. Maar dat wil hij niet vertellen.
0: En de omstandigheden van kinderen in de noodopvang is door een ondergrens gezakt. Dat zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Na ruim 2 jaar onderzoek, zo'n 7000 kinderen in de noodopvang worden structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties. Dat heb ik net al zich te vertellen volgens mij. Hè? Ja, sorry. Maar je hoort nu verslaggever Jeroen de Jager over dat onderwerp.
6: En dan leiden ze aan gebrek aan privacy. Ze hebben geen onderwijs daar. Er is fysiek geweld, er is seksueel misbruik, stress, slaapgebrek, suïcidaal gedrag. En daar moet binnen een half jaar, zegt de OVV, een eind aan komen. Daar moet de minister actie op ondernemen. Hij moet die onveilige situaties opheffen binnen dat half jaar en zorgen dat die kinderen op een andere manier opgevangen worden.
0: Als de situatie niet binnen een half jaar is verbeterd, dan moeten de kinderen worden verplaatst. Tot zover de berichten van buiten Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Het doel van deze videoserie is tegengeluid te bieden aan het toch wel hardnekkige slechte imago van Almere. Want zo erg is het hier nou ook weer niet hoor.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dat is niks voor mij, dat wil ik niet. En wat heb ik nou voor leven?
0: En dit is ook Flevoland.
3: Tot 9 kilometer ging het op wat ik wilde lopen. Daarna werd het heel pittig.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
5: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
6: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech en de rol van ondernemers. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Horizon Flevoland en VNO-NCW Midden.
7: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
8: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De politie heeft een grote hoeveelheid drugs gevonden bij onderzoek naar een woningbrand in de wijk Punter in Lelystad. En de rechtbank in Lelystad heeft de TBS van de 43-jarige Patrick van der Zet met 2 jaar verlengd. Tijdens onbegeleid verlof in 2020 verkrachtte hij een vrouw bij de Torenvalkweg in Lelystad. Tot zover.
10: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 6 uur.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft een brand gewoed. Het vuur brak volgens de veiligheidsregio uit bij een transportband bij een van de hoogovens van de staalfabriek. Na ongeveer een uur meldde Tata dat de brand onder controle was. Omdat er veel rook vrij kwam, kregen omwonenden het advies om ramen en deuren gesloten te houden. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Europese inlichtingenchefs waarschuwen voor aanvallen vanuit Rusland. President Poetin zou met kleine aanvallen onrust willen zaaien. Ook wil hij testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten, zoals is afgesproken. Het is niet duidelijk om wat voor aanvallen het gaat, maar het zou kunnen gaan om drones of een kleine inval bij een buurland van Rusland. In Brussel bespreken de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag onder meer hoe ze moeten reageren als bij een Russische aanval doden of gewonden vallen. De Engelse darter Luke Littler doet niet meer mee aan het Eurotour-toernooi in Maastricht volgende maand. Hij wil niet meer in Nederland spelen nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam werd uitgefloten door het publiek. Afgelopen voorjaar gebeurde dat ook in Rotterdam. De tweevoudig wereldkampioen zegt geen tijd te willen verspillen aan toernooien waar hij wordt uitgefloten. Nederland is niet het enige land waar Littler te maken krijgt met vijandig publiek. Hij wil om dezelfde reden ook al enige tijd niet meer in Duitsland spelen. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een aantal dagelijkse files nog in het midden van het land en totaal zo'n 25 kilometer file, dus het valt reuze mee. Eén file springt eruit, dat is de A50 Arnhem richting Zwolle tussen knooppunt Beekbergen en Vaassen. 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Straks aandacht voor het woonoppervlak. Want in Nederland worden mensen steeds groter. Op één provincie na. En dat is die van ons.
13: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
14: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
15: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd. Niet meer uit mogen gaan.
13: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
14: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
16: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
17: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
18: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
19: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
21: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: Nederlanders wonen tegenwoordig ruimer dan 10 jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Eén provincie is de uitzondering en dat is Flevoland. In onze provincie is het gemiddelde woonoppervlakte juist afgenomen. Het gaat om een halve vierkante meter. Niet veel dus, maar toch opvallend. Ik praat erover met Harm Boer, voorzitter van makelaarsvereniging NVM Flevoland. Ja, Harm, hoe komt het, denkt u, dat de gemiddelde woonruimte in Flevoland iets is afgenomen?
1: Ja, nou, dat komt. We waren in Flevoland natuurlijk ook gewend dat we huisje en tuintje konden bouwen. We hadden natuurlijk best heel veel ruimte in het verleden in Flevoland. Dus daar was ook de mogelijkheid voor om huizen en tuinen te bouwen. Maar doordat die ruimte wat schaarser is, zien we dus dat er meer inbreidingslocaties zijn. Dat zijn dus locaties in de stad, als het ware, zeg maar. Dus dat is in verhouding duurdere grond en dan wordt er vaak hoger gebouwd. En dan zie je dus dat er kleiner gebouwd wordt. En dat zijn dan ook hoofdzakelijk appartementjes.
0: Ja, ik wou zeggen, van het stereotype beeld van Flevoland is ook wel ruimte voor een huis met een stuk grond erbij. En niet zozeer hoogbouwen en appartementen. Ja, is het misschien ook wel achterhaald? Ik denk bijvoorbeeld aan Amereduin en Lelystad, waar juist die hoogbouw is.
1: Dat klopt. Ja, achterhaald is het niet. Maar we zien natuurlijk ook een beetje, dat speelt ook mee, toch wel ook een vergrijzing in Flevoland. We hadden natuurlijk hartstikke jonge bevolking. En die bevolking die hier gekomen is 50 jaar en 75 jaar geleden, ja, die wordt ook ouder. Dus die gaan op een gegeven moment ook naar een appartement toe. En die appartementen die zijn over het algemeen toch kleiner vaak dan een huis en een tuintje. En dus dat is een effect. En het andere effect is, is de betaalbaarheid. Want op het moment dat je dus appartementjes gaat maken die niet al te groot zijn, dat is voor een hele doelgroep ook nog betaalbaar. En dat zien we met name ook voor de jonge lui. Die kijken gewoon, wat kan ik nog kopen en wat past binnen mijn budget? En dan zie je vaak dat het een kleiner appartement is. En daar wordt op ingespeeld natuurlijk in die binnensteden.
0: Ja, maar is dat al zo'n duidelijk effect? Want aan de ene kant wordt dus gezegd van ja, het is slechts een halve vierkante meter kleiner dat wij hier in de provincie wonen. Is niet veel. Dan denk ik ook, ja, dan zijn de woningen toch ook niet heel veel goedkoper.
1: Nee, daar gaat het ook niet om dat het goedkoper is. Het is een kwestie van wat kan ik nog betalen? Je ziet gewoon dat een huis met een tuintje, ik noem maar even een voorbeeld, in Lelystad kost richting 4 ton. Dat kunnen heel veel mensen niet betalen. En dan is een kleiner appartementje van 3 ton of soms net daaronder, dat is dan nog betaalbaar.
0: Ja, ja. En nu we toch spreken, hoe staat het op dit moment voor met de woningmarkt in de provincie?
1: Die is op zich nog wel redelijk goed. En we zien dus met name dat de onderkant van de markt, dat loopt heel goed door. Daar zien we ook bij woningen nog wel eens 10, 15, soms 20 bezichtigingen. Maar wat we wel zien, is dat met name het duurdere segment het wel wat moeilijker krijgt. Daar zie je dus dat daar wel toch wel een beetje de rem op gaat. We waren altijd gewend met huizen boven de 5,5, 6 ton dat er nog overboden wordt. En daar zien we nu dat we soms wel moeten onderhandelen en dat er zelfs iets van de vraagprijs af moet. En die oorzaak daarvan, dat is met name betaalbaarheid en de rente die natuurlijk omhoog gegaan is. Want 4, 5, 6 maanden geleden kon je nog een hypotheek sluiten, 10 jaar vast, 3,8, 3,9%. En dat is nu 4,2, 4,3. Ja, dat heeft natuurlijk effect op de woonlasten.
0: Ja, daar komt er meteen voor de maandlasten komt er meteen heel wat bij. Harm Boer van NVM Flevoland, dank u wel.

0: Het weer krijgen we vandaag van Jeroen Elvering van Weerplaza. Jeroen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, het was een prima dagje volgens mij, hè? Als je van redelijke nazomertemperaturen houdt tenminste.
1: Ja, nee, het zonnetje schijnt ook flink. Al trekken er wel een paar stapelwolken over. Maar het is heerlijk weer voor toch bijna eind september, wil ik haast zeggen. Met temperaturen van 18 of 19 graden. Ook niet al te veel wind. Nee. Niks aan veranderen.
0: Nee, gisteren was het vooral zaterdag, hè, met die vele wind.
1: Ja, zaterdag was de wind echt wel prominent aanwezig. Gisteren ook nog wel, maar toen scheen de zon weer volop. Ja, af en toe komt de herfst toch wel om de hoek kijken. Nou, woensdag begint ook echt astronomisch gezien de herfst. Maar het weer houdt zich er niet helemaal aan.
0: Nou, het blijft dus nog redelijk warm in onze provincie.
1: Ja, klopt. Maar eerst krijgen we nog wel een wat bewolkte dinsdag. En ook komende nacht neemt de bewolking toe. De temperatuur daalt naar een graad of 10. En ja, morgen heeft de zon het echt wel een stuk lastiger dan vandaag. Veel bewolking, maar niet koud. Met weinig wind wordt het toch nog zo'n 19 graden. Woensdag dan kunnen er een paar buien over trekken. Maar vanaf donderdag komt de nazomer toch echt wel om de hoek kijken. Aan het eind van de week gaan we zelfs naar 21 of 22 graden met volop ruimte voor de zon.
0: Gebeurt dat nou vaker eigenlijk, zo eind september? Nog die wat temperaturen van rond de 20, 21 graden?
1: Nou, dat zien we inderdaad wel vaker. Maar er zijn na het weekend zelfs opties dat het naar 24 of 25 graden gaat. Ja, dat is toch wel zeldzaam. Dat komt echt heel weinig voor in de laatste week van september.
0: Ja, dus eigenlijk alleen aankomende woensdag nog wat regen en daarna blijft het langere tijd toch droog in onze provincie.
1: Precies, met ook veel zonneschijn vanaf vrijdag.
0: Oké, nou ja, de barbecue, als je die al hebt opgeruimd, die kun je dan weer tevoorschijn gaan halen.
1: Want die kun je bij het vet halen.
0: Ik wou net zeggen, ja, in plaats van de schaatsen. Nou, dankjewel weer voor deze update. Jeroen Elvering.
2: Je luistert naar Flevoland.

0: Staatssecretaris Silvio Erkens trekt 1,3 miljoen euro uit voor een herintroductie van de pulsvisserij. De afgelopen maanden is hij achter de schermen bezig geweest om andere landen te overtuigen van deze vistechniek. Erkens wil de komende periode bij wijze van proef 2 vissersschepen weer laten vissen met de pulstechniek en hoopt dat dat steeds meer wordt uitgebreid. Voor visserman Jan van Urk zou de herintrede van de pulsvisserij zeer welkom zijn. En daarover ga ik met hem in gesprek. Meneer van Urk, goedemiddag.
1: Goedemiddag, zeg maar Jacob hoor.
0: Jacob, dan gaan we dat doen. Wat was jouw eerste reactie toen je hoorde dat er weer een proef met de pulsvisserij komt?
1: Nou ja, achter de schermen had ik wel zoiets gehoord dat hij daarmee bezig was. We spreken elkaar heel af en toe. Ik juich het alleen maar toe natuurlijk.
0: Ja, u jaagt het helemaal aan. U bent er voorstander van. Maar waarom bent u zo fan van deze techniek eigenlijk?
1: Nou ja, je tankt zelf ook wel diesel of benzine de een deze dagen. Of je rijdt elektrisch, dat kan natuurlijk ook. Maar
0: nee hoor, benzine.
1: Dieselprijzen voor ons die zijn... die reizen de pan uit en er is ook nog geen oplossing met de oorlogen tussen Rusland, Oekraïne en Iran enzovoort. Gelukkig hebben we nu tijdelijk wel wat steun, maar het zou mooi zijn als we zelf de broek op konden houden en naar de toekomst toe perspectief te krijgen naar een vaartuig wat men de brandstof gebruikt en ook ecologisch veel beter is. Het is gewoon is ook goed voor de natuur.
0: Ja, dat zijn dus meerdere voordelen die u zo even opnoemt. Hoeveel vertrouwen heeft u er nou in dat dit uiteindelijk leidt tot een bredere terugkeer van de pulsvisserij?
1: Nou, ik heb de laatste keer wel een afknapper gekregen van de stemming dat het verboden werd. Dus ik ben wel realistisch. Ik prijs de inzet van de staatssecretaris natuurlijk alleen maar toe. Maar het wordt wel beslist in Brussel, dus je moet meerdere landen meekrijgen.
0: Ja, meerdere landen moeten dan meegenomen worden. En de vorige keer kan ik me nog herinneren, toen dat verbod werd ingesteld op de pulsvisserij, was Frankrijk het land dat een beetje dwars lag vooral, hè?
1: Ja, Frankrijk, maar die werd helemaal volgeblazen door een activistische NGO, Bloem. En de laatste jaren zie je toch wel weer een kentering. Ze hebben het ook over voedselzekerheid in deze onzekere tijd. Ja, dan moet je niet de visserman en de boeren van zee en van het land afjagen. Want dan krijg je ook geen jonge vissers meer op zee.
0: Nee, maar verwacht u dan dat Frankrijk opnieuw zal dwars liggen als het zover komt?
1: Nou, kijk, het is natuurlijk het meest onderzochte vistuig... van de laatste tientallen jaren. En er zijn wetenschappelijke rapporten dat er gewoon ook goed voor de natuur is. Ik neem aan dat de politici ook eens een keer wat realistischer worden. En niet alleen achter waanbeelden van NGO's achterna gaan jagen.
0: Ja. Wanneer verwacht u meer duidelijkheid? Heeft u daar al enig zicht op?
1: Als we nu proef gaan doen, dan praat je over 2 schepen. Eén op de Noordzee en één garnalenkotter. Ja, daar gaat weer wat jaartjes overheen. Dus, als u zou zeggen, van over 5 jaar hebt u de puls van tekening gelijk. Want dan weten we wel waar we toe zijn. En dan hebben we ook een beetje perspectief voor de toekomst.
0: Ja, perspectief en duidelijkheid. Dat is iets wat nodig is. En baalt u er niet van dat u niet mee mag doen met de proef, met uw schip?
1: Nou ja, dat is nog niet bekend, hè. Ik kreeg er net een berichtje van mijn schipper en zegt, meld mij ook maar aan.
0: Oké, okay.
1: Ik denk dat er meerdere schepen wel staan te... die zouden natuurlijk, ze staan het allemaal toe te juichen en iedereen zou wel mee willen doen aan een proef dat.
0: Ja, en u dus ook zeker. U houdt zich aanbevolen daarvoor. Nou, dat is dus nog even afwachten. Maar dank u wel voor nu alvast voor deze toelichting. Jacob van Urk, visserman.
2: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

0: is Flevoland met het regionieuws.
1: De politie heeft een grote hoeveelheid drugs gevonden bij onderzoek naar een woningbrand in de wijk Punter in Lelystad. De brand ontstond in de nacht van vrijdag op zaterdag na een explosie in de schuur aan de Punter 20. De brandweer haalde de bewoner uit het huis. Meerdere omliggende huizen werden ontruimd. Agenten onderzochten mogelijke brandstichting en vonden daarbij emmers met drugs. Om welke drugs het gaat, is niet bekend. De gemeente Lelystad heeft het huis afgesloten. De politie zoekt getuigen en camerabeelden van de brand. De rechtbank in Lelystad heeft de TBS van de 43-jarige Patrick van der Zet vandaag met 2 jaar verlengd. Hij kreeg in 2004 voor het eerst TBS opgelegd voor een poging tot doodslag en diefstal. Tijdens onbegeleid verlof in 2020 verkrachtte hij een vrouw bij de Torenvalkweg in Lelystad. Volgens deskundigen heeft hij een antisociale persoonlijkheidsstoornis met narcistische trekken en psychopathie. De behandelende kliniek adviseerde de TBS te verlengen. Een minderjarige jongen is vorige week ernstig mishandeld in het Bultpark in Lelystad. Volgens de politie werd hij in elkaar geslagen door een groep van 15 tot 20 jongeren en bedreigd met een schaar. De mishandeling gebeurde op dinsdag 15 september rond 15:45. Aanhoudingen zijn er nog niet. De PVV heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de veiligheid van het Bultpark en de wijk Kempenaar. De fractie stelt dat wijkbewoners er 's avonds hun hond niet durven uit te laten. In Rutte kan vanaf 2029 begonnen worden met de bouw van een nieuwe wijk. Het plan heet Rutten Oost.

0: vuur brak volgens de veiligheidsregio uit bij een transportband in een van de hoogovens. Na ongeveer een uur was de brand onder controle. De Britse Labour-regering wil strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller gaan afhandelen. Nu worden die vaak uitgesteld, wat traumatisch is voor slachtoffers. Daarom komen er vaste data voor deze strafzaken. En de Engelse darter Luke Littler doet niet meer mee aan het Eurotour-toernooi in Maastricht volgende maand. Hij wil niet meer in Nederland spelen nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam werd uitgefloten door het publiek. Het weer, vanavond klaart het op en vannacht daalt de temperatuur naar 9 tot 13 graden. Morgen eerst bewolkt, later wat zon. Het wordt dan maximaal 21 graden.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond komen nog brede opklaringen voor, maar komende nacht raakt het bewolkt. De minima liggen rond 12 graden en daarbij staat maar weinig wind. Morgen beginnen we met vrij veel bewolking. De zon heeft het echt wel even moeilijk. In de middag weet de zon zo nu en dan door te breken. Als dat gebeurt is dat vooral in de hoek bij Almere. En daarbij loopt de temperatuur op naar 19 of 20 graden. Uit alles staat overigens ook maar weinig wind. De komende dagen krijgt de zon het weer wat makkelijker. Maar woensdagavond en in de nacht naar donderdag kan een bui vallen. Aan het eind van de week wordt het flink zonnig en de temperatuur blijft rond 20 graden steken.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: En straks op deze zender aandacht voor de plezierjacht die in de problemen kwam gisteren bij de Oostvaardersdijk.
4: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: en een dochter die aan boord waren, die konden nog net op tijd aan de wal komen. Maar misschien wel het meest zure voor de eigenaren van de boot. Ze hadden die boot een uur daarvoor net gekocht. Hoe zuur wil je het hebben? Verslaggever Mark Bakker die is aangeschoven hier in de studio. Mark, goedemiddag.
1: Hoi.
0: Nou, wat was er nou aan de hand met die boot?
1: Motorproblemen, dat kun je toch wel zeggen. Want terwijl ze aan het varen waren, ze waren net uit de haven van Lelystad vertrokken, toen viel de motor uit. En toen werd dus deze boot stuurloos. Nou, er stond nog best wel wat wind en er waren ook wel wat golven. Daardoor dreef de boot dus richting de Oostvaardersdijk. Nou, daar heb je van die basaltblokken. Daar botste de boot ook een paar keer tegenaan. En toen ze daar tegenaan vaarden, toen konden deze twee personen nog zelf wel van boord komen. Maar intussen werd wel 112 gebeld. De KNRM, de reddingsdienst, die kwam dus te hulp. Die kwamen daar met een boot voorbij. En, ja, en toen Michael Dijkstra, die op die reddingsboot toen die zag hoe die boot daar tegen die tegen die rotsblokken aan botsen, laat ik het maar zo zeggen. Nou, toen wist hij eigenlijk al wel, het ziet er niet zo goed uit.
2: Langs de hele dijk van het Markermeer liggen allemaal basaltblokken in het water. En daar was hij op aan het deinen. Dus elke keer als een golf kwam, klapte hij bovenop die blokken. Ja. Ja, dat is niet heel prettig en dan slaat het uiteindelijk doorheen. Maar wij konden ook niet meer zien of er al ergens een gat in de romp zat. Dus uiteindelijk hebben we besloten van, nou ja, hier gaat hij sowieso stuk. Laten we hem ervan aftrekken. En dan in de luwte binnen de dijk pompen en kijken of dat nog wil lukken.
0: Ja, maar ja, dat lukte dus duidelijk niet, hè?
1: Nee, want het water dat ging nog veel harder aan boord dan dat die pompen van de reddingsboot het aankonden. Nou ja, goed, ze zagen al wel dat de boot ging zinken, maar toch hun aandacht was op dat moment wel gericht dat die boot niet moest gaan zinken op de plek waar de vaargeul is. Dus daar hebben ze nog wel hun best voor gedaan om die boot zo naar een plek te slepen waar die vaargeul nou net niet loopt. Maar goed, ja, toch is het dan wel zo dat die boot die zonk wel naar de bodem. En dat is voor het eerst sinds de lange carrière van Michael Dijkstra, want die vertelde toch wel dat hij niet eerder in zijn carrière had gezien dat een boot voor zijn ogen zonk.
0: Ja, nou, een bijzondere situatie dus voor de KNRM. Maar ook helemaal bijzonder natuurlijk voor die eigenaren van die boot, hè, Mark?
1: Ja, bijzonder zuur.
0: Binnen een uur ligt hij op de bodem.
1: Precies, dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn geweest, hè? Want ze waren dus op weg naar Huizen. Waren dus vertrokken dus vanuit Lelystad. Ze waren het Markermeer nog niet opgevaren, want het gebeurde precies tussen de binnen- en de buitendijk. Ja, en als dan dat dit gebeurt, dat is buitengewoon vervelend en ook zuur voor de eigenaren. En ja, dat vindt Michael Dijkstra ook.
2: Ja, dat is wel triest voor deze mensen inderdaad. Ze waren ook behoorlijk ontdaan. Maar ze hadden net een uur. Ze hadden net een uur. En zouden naar Huizen varen. Ja, en toen stopte de motor ermee. En dat is eigenlijk de reden dat ze op de basaltblokken terecht zijn gekomen. Ja, en wat de oorzaak is van dat de motor stopte, ja, dat kan ik niet achterhalen. Dat weet ik niet.
0: Ja, en gelukkig is het allemaal goed afgelopen voor de eigenaren van die boot. Maar die zullen wel ontzettend geschrokken zijn ook natuurlijk. Hè?
1: Ja, dat ongetwijfeld. Die willen verder niets zeggen ook tegen ons. Die willen blijven toch wel enigszins op afstand. Maar We hoorden van Michael Dijkstra wel, ze waren echt behoorlijk ontdaan. En zeker ook aangeslagen. Je kunt wel overigens wel zien waar die boot dus nu ligt. Als je ter hoogte van de Knardijk even naar de Oostvaardersdijk gaat. Precies op die kruising. Ja, daar zie je dus wel wat van die boeien in het water. Water drijven met ook een vlaggetje in het midden. Dat is de plek waar dus de boot dus op de bodem ligt. Maar ja, dat is ook op die manier gemarkeerd, zodat alle boten die er dan in de buurt varen, dat ze wel even uit moeten kijken dat ze daar niet overheen gaan. Want daar zou je alsnog wel iets van die boot kunnen raken. En dan gaat je eigen boot ook nog weer kapot. Dus dat is als waarschuwing. En verder ook nog Rijkswaterstaat, die gaat nu aan de slag. Die gaat praten met de eigenaren van de boot over het bergen van het wrak wat daar dus nu op de bodem ligt. Want ja, dat kan daar niet blijven liggen, dat moet daar weg. Dat is, in principe is de eigenaar van zo'n boot daar verantwoordelijk voor. Dat geldt ook voor als je nog maar net een boot hebt gekocht, dat je net een uur eigenaar bent, dan ben je wel verantwoordelijk om het op te ruimen. Nou, hoe dat verder gaat gebeuren, dat weten we niet. Maar dat het gaat gebeuren, dat zal er zeer binnenkort wel aan zitten komen.
0: Verslaggever Mark Bakker, dankjewel.
3: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

0: Dit weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.

0: Nieuws dan binnen het buitenland. Een bijzonder feestje in het zwembad van Nuenen. We maken hier ook een feestje van. Een van de vaste badgasten werd 100. Giel plonst 3 keer per week in het zwembad voor het senioren zwemmen. En daarom kwam de lokale omroep Nuenen langs. Kijk, hartstikke gezellig.
1: Nou,
0: zwemmen.
1: 100 jaar is natuurlijk niet niks. Hoe voelt dat?
2: Ik vind het gewoon, maar...
1: Ja?
2: Ja.
1: Jij maakt er wel een beetje een feestje van, hè? Een bubbelbad en wat nog meer allemaal?
2: De sauna dan en dan gewoon zwemmen en een bubbelbad. Ja, als je pijn hebt en zo, of pijn in de rug, hè? Dan masseert het daar, hè?
1: En dan hoef je niet naar een dokter, dan ga je gewoon een bubbelbad.
2: Ja.
0: Kijk, heel gezellig. Zwemmen, bubbelbad, saunaatje meepakken. Giel vermaakt zich prima. Hij wordt met de taxi gebracht, neemt mandarijntjes mee voor mensen en heeft de vrienden.
3: Nou, hoe leuk is dat daar? Binnen een half jaar moet de overheid de situatie van kinderen in de noodopvang verbeteren. De Onderzoeksraad voor Veiligheid zegt dat zo'n 7000 kinderen daar worden blootgesteld aan gevaarlijke situaties.
4: 2 keer per jaar moeten verhuizen, dus 2 keer per jaar, ja, nieuwe vriendjes, nieuwe vriendinnetjes, maar ook nieuwe school of daarop wachten. Onveiligheid betekent ook spelen op een speelplek naast open water of langs een drukke snelweg. Het zijn allemaal elementen die eraan bijdragen dat een kinderleven, dat heel anders in elkaar zou moeten steken, onveilig wordt.
3: Ook de kinderombudsman en het Rode Kruis kunnen zich vinden in dit beeld. Ze zeggen dat ze al meerdere keren bij het Rijk hebben aangegeven dat noodopvang niet geschikt is voor kinderen.
0: Door met voetbal. Bondscoach Xavi vond het lastig om Memphis Depay uit de selectie van Oranje te laten. Dat zei hij vandaag op een persconferentie. Depay is topscorer alle tijden van Oranje, maar komt de komende wedstrijden dus niet in actie. Volgens Xavi heeft hij een goede band met Depay en dat maakte de keuze erg moeilijk.
5: Because I know him, I have a good relationship with Memphis, but he was amazing. The response of him was amazing. He understood everything. I have a lot of respect with Memphis, but I want to say that the door is open for all the players.
0: Ja, en nu willen we natuurlijk weten waarom Xavi niet voor Memphis heeft gekozen, maar dat wil hij niet vertellen.
3: En de omstandigheden van kinderen in de noodopvang is door een ondergrens gezakt. Dat zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Na ruim 2 jaar onderzoek, zo'n 7000 kinderen in de noodopvang worden structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties. Dat heb ik net al zitten vertellen volgens mij. Hè? Ja, sorry. Maar je hoort nu verslaggever Jeroen de Jager over dat onderwerp.
6: En dan leiden ze aan gebrek aan privacy. Ze hebben geen onderwijs daar. Er is fysiek geweld, er is seksueel misbruik, stress, slaapgebrek, suïcidaal gedrag. En daar moet binnen een half jaar, zegt de OVV, een eind aan komen. Daar moet de minister actie op ondernemen. Hij moet die onveilige situaties opheffen binnen dat half jaar en zorgen dat die kinderen op een andere manier opgevangen worden.
3: Als de situatie niet binnen een half jaar is verbeterd, dan moeten de kinderen worden verplaatst. Tot zover de berichten van buiten Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Het doel van deze videoserie is tegengeluid te bieden aan het toch wel hardnekkige slechte imago van Almere. Want zo erg is het hier nou ook weer niet hoor.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dat is niks voor mij, dat wil ik niet. En wat heb ik nou voor leven?
0: En dit is ook Flevoland.
3: Tot 9 kilometer ging het op wat ik wilde lopen. Daarna werd het heel pittig.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
4: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
6: Hey Remon!
7: Je vermindert eczeemklachten met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Hey Remon!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
10: Goedemorgen.
9: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
10: Echt waar, joh?
9: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
0: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
11: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 7 uur.
12: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is volgens de media in strijd met het Eerste Amendement, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
13: Het Eerste Amendement gaat over persvrijheid onder andere. Trump zei, ja, nepnieuws is de reden van deze ban. Ik moet ze niet. Nou ja, zij gaan daar dus nu tegen in met z'n drietjes.
12: De zaak wordt waarschijnlijk deze week al behandeld. In Oost-Japan staan straten en wegen onder water vanwege een krachtige orkaan die aan land is gekomen. Volgens de autoriteiten moeten Japanners zich komende uren opmaken voor meer hevige windstoten, stortregens en modderstromen. Dat zorgt nu al voor overstromingen. Met alle gevolgen van dien, zegt correspondent Anoma van der Veren.
14: En het treinverkeer ligt op verschillende plekken gewoon helemaal plat. Honderden vluchten zijn geschrapt. En het belangrijkste nu is, die storm die trekt dus nog verder naar het noordoosten toe. Dus ja, de schade kan vannacht nog flink oplopen.
12: In de omgeving van Tokio zijn noodmaatregelen van kracht. Speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. De stad trekt al decennia musical fans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
15: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Bernie Duin is weer bij ons aangeschoven in de studio om het te hebben over het laatste internet- en bellennieuws. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, Ziggo die verwijdert een handige tv-kijkfunctie. En ja, niet iedereen is daar blij mee.
3: Je kan geen tv meer kijken gewoon.
2: Nee. Je klanten zijn ook gezien het op het forum. Ze zijn echt boos van dat die functie eruit gehaald. En het gaat ook echt om een functie die superhandig is.
3: Welke functie is?
2: Het gaat om het doorspoelen van reclames.
3: Dat was toch al de hele tijd zo?
2: Nou, bij bepaalde zenders was het al zo. Maar sinds 1 september is het eigenlijk praktisch bij alle zenders zo. Behalve de NPO. Dus daar is het dan niet zo bij. Dus dat betekent dat je eigenlijk niet meer reclames kan overslaan. Als je iets terug gaat kijken.
1: Nou, dat was mijn hobby eigenlijk. Altijd doorspoelen.
3: Nou speel ik een beetje advocaat van de duivel. Daar zijn de reclames toch ook voor. Om die programma's mogelijk te maken. Dat is
2: absoluut
3: een inkomsten voor die bedrijven.
2: Ja, daar ben ik het ook helemaal mee eens. Dat is ook precies de reden wat erachter zit. Er worden gewoon ook contracten gesloten. Door tussen Ziggo en tussen de zenderbazen. Wat zijn de voorwaarden van het terugkijken? Want ja, op het moment dat je reclames kan doorspoelen, dan gaan die kosten natuurlijk omhoog. Want ze kunnen niet meer verdienen op de reclames.
1: Maar dan kan je je beter afvragen, waarom heeft het al die tijd dan gewoon gekund?
2: Ja, en dat is ook eigenlijk zo. Ja, zo zien de klanten zien het helaas niet zo. Het heeft er altijd ingezeten dat het natuurlijk gewoon opgenomen werd. Het werd gewoon opgenomen door de provider. En op die manier kon je het gewoon terugkijken. Net zoals het videorecorder dat in het verleden... Ken je dat trouwens, videorecorder? Ik zeg het nu ineens.
3: Hij kijkt je aan als een konijn in het winkel.
1: Ik heb nog zo'n tape gehad van Bassie en Adriaan.
2: Dat heb ik ook wel.
1: Daar blijft het ook wel bij.
2: Daar kon je echt vooruit en terug spoelen. En zelf programma's opnemen. Ik heb nog klanten die het ook doen, echt zelf gaan opnemen.
3: Ja. Maar daar moet je wel een coax-kabeltje voor hebben. En dat heb je tegenwoordig ook bijna niet meer bij televisie.
2: Nee, coax? Klopt.
3: Ja, gewoon een antennekabeltje.
2: Dat is gewoon die ronde kabel.
3: Dan had je zo'n stuk ijzer op je dak staan en daar kon je dan de zenders mee ontvangen.
1: Stuk ijzer?
3: Ja.
1: Zo'n schotel. Waar ik tegenwoordig
3: geen
1: roerbak bedoel.
3: Geen schotel, Sprietjes. Oh. En dan was het een beetje slecht weer, dan moest je een beetje aan de ding draaien. Halsbrekende toer uitgehaald. Maar goed, tegenwoordig kan het via een app, maar de reclames die zitten daarvoor. Ik denk ook dat de reclameinkomsten terug zijn gelopen.
2: Ja, enorm.
3: Dat hebben we gezien.
2: Enorm.
3: Die functie moet uit.
2: Ja, je ziet natuurlijk wel dat kijkcijfers enorm aan dalen zijn de laatste jaren. Ook door on-demand en streamingdiensten natuurlijk. Ja. Dus ze moeten natuurlijk wat doen. En Ziggo is niet de eerste. Ik bedoel, bij Odido is het al niet mogelijk. Bij KPN is het niet mogelijk. Eigenlijk is het alleen nog bij NLZ mogelijk. Daar heb je nog wel gewoon dat je reclames kunt doorspoelen.
3: Maar heb je een abonnement voor nodig?
2: Maar daar heb je een abonnement voor nodig van een tientje per maand ongeveer. Nou, betaal je natuurlijk ook aan de kabelprovider voor je zenders.
3: Ja, ook al hè?
2: Ja, het kost allemaal geld, hè? Vroeger had je goed, kijken luistergeld.
1: Dus als je het nog zou willen, dan zou je het via het internet, via NLZ, zou je het moeten doen.
2: Ja, dan moet je daar van aflevering terugkijken.
3: Maar dan mis je weer andere dingen. Ziggo heeft bijvoorbeeld Europees voetbal. Dat zit weer niet bij NLZ.
2: Nee. En dan krijg je die fragmentatie. Hè? Dus dan ga je weer losse apps gebruiken. Maar dat zijn we toch al gewend. En mensen kunnen er blijkbaar goed mee omgaan. Want heel veel mensen hebben HBO en Videoland.
3: Ja, dat wel. Maar als je dan alleen maar voor die functie dan een abonnementje erbij moet nemen. Het is weer een tientje erbij.
2: Ja,
3: maar tel het eens op.
2: Ja, dat klopt. Alleen de klant die wil natuurlijk gewoon een reclame skippen. Dus dat is een keuze. Dan moet je een overweging in nemen.
3: Of het abonnement van Ziggo Go wordt gewoon weer duurder.
2: Ja,
3: als je dat wil.
2: Dat zou je ook kunnen doen. Dan zou je inderdaad meer betalen voor geen reclame.
3: Zolang ze gaan we daar wel heen, hè? Dat al die providers allemaal vakjes moet je aanklikken wat je wel of wat je niet wil, maar het stapelt ook wel door met
2: het
3: geld.
2: Blijft natuurlijk uiteindelijk, het klinkt hard, maar het blijft allemaal handel natuurlijk. En ze willen natuurlijk verschillende pakketten creëren. Ik bedoel, zelfs als je bij de ING-bank tegenwoordig een abonnement afsluit, dan is het net alsof je een abonnement afsluit bij Disney Plus. Ja. Met alle mogelijkheden die ertussen zitten. Dus het is hip.
3: En het wordt elke keer duurder.
2: Ja.
1: Okay. Dan, Apple.
2: Oh ja, och nee toch.
1: Is weer eens verhaat.
3: Nou, ze hebben net vorige week alle nieuwe dingen hebben ze geprobeerd.
2: Ja.
3: Heb jij al heel veel vraag naar de vouwbare telefoon van Apple gehad?
2: Redelijk. Ja, die loopt op zich wel.
3: Ik hoor heel veel mensen die zeggen van ik vind het hartstikke leuk, maar niet voor de geld.
2: Nee, ik zie eigenlijk een andere doelgroep, of een andere groep mensen komen voor de vouwbare toestellen van Apple dan voor Samsung.
1: Wie dan?
2: Een jongere doelgroep. Echt jongens van 18, 19, 20 die gewoon langskomen en zeggen
3: waar halen die dat geld vandaan dan?
2: Ja, ik kan hier in een portemonnee. Die wonen lekker bij papa en mam thuis. En,
3: jongens, dat is op de fatbike.
2: Ja, precies. Ja.
1: Maar waarom zijn ze daar geïnteresseerd in dan? Want het lijkt me ook... Is het trend?
2: Ja, maar het is toch een supermooi apparaat als je hem ziet. En kijk, het gaat erom dat je content beter kunt kijken. Dus ook je NL ziet en je televisie. Alles wat je doet, je klapt hem open. Het is groot beeld. En Apple weet het als geen ander in te pakken natuurlijk. Met al die effectjes en zo.
1: Wil jij hem?
2: Ja, ik wil hem wel, maar ik vind het veel te veel geld. Dus dat, ik wacht er nog even mee.
3: En wat gaan de hoesjes wel niet kosten? Want er zal ook een hoesje omheen moeten. Maar dan wordt zo'n ding heel erg lomp.
2: Ja, ja, je hebt natuurlijk een hoesje van Apple die er is, die er goed omheen kan. Dus die is €150. Maar gewoon voor andere fabrikanten heb je zo voor drie tientjes. Dus,
1: Maar dat is dus de iPhone Duo.
2: De Duo, ja.
3: Maar even stap terug nog.
1: Ja, iPhone 18 Pro.
2: Ja, ik hoor heel veel van, oh, Samsung is er 10 jaar eerder met wat Apple nu pas presenteert. En het gaat om de nieuwe functie van de 18 Pro. De iPhone 18 Pro is sinds vrijdag is die te koop. En er zit een variabel diafragma in. Dat klinkt heel, heel ingewikkeld, maar het is net als je oog, je iris, wat groter en kleiner en daardoor kun je het licht regelen. En daarmee ook je scherpte diepte. Dus als je op de foto
3: zet... Niet meer softwarematig, maar nu echt met een diafragmaatje.
2: Ja, in het verleden is het eigenlijk gestart met die twee lensjes die we hadden in de iPhone 10. Dus daardoor kon je diepte zien. Maar nu zit er echt een fysiek dingetje, een mechanisch gedeelte, wat kleiner wordt. En Samsung had het met de S9 ook al. Ja. De Galaxy S9 had precies dezelfde functie.
3: Hoe komt het dan dat Apple denkt, laten wij dat nu na 10 jaar, laten we dat ook maar doen?
2: Ja, daar zit een hele goede reden achter. De reden is dat de sensors groter zijn geworden. Kijk, Samsung heeft dat 10 jaar terug geïntroduceerd, maar dat echt heel weinig effect. Maar als je een heel klein sensortje hebt waar het licht op valt, dus eigenlijk het film, met een fotocamera heb je film, zeg maar, waar het op komt. Nou, nu heb je een sensor. Hoe kleiner die is, ja, hoe minder licht je eigenlijk ook nodig hebt en hoe minder effect zo'n klein diafragma heeft.
3: Ja.
2: Tegenwoordig is een enorm frame wat er, of een enorme sensor die erin zit. Dus heeft het veel meer effect. En is niet een gimmick, maar echt een toegevoegde waarde.
3: Ja, nou ja, goed.
2: Ja, veel geleerd weer, hè?
3: Heel veel geleerd weer. Vooral ook dat mijn portemonnee weer leeg gaat.
2: Ja, je moet hem hebben.
1: Zeker, ja.
3: Elk half jaar komt er wel weer iets nieuws uit.
2: Ik moet toch werken, hoor.
3: Je zou willen hebben.
1: Ja, maar jij bent ook wel iemand die altijd alles wil hebben.
2: Ja, je bent ook
1: dus je kan ook bij jezelf kijken.
3: Nee, maar ik vind het wel leuk om leuke nieuwe dingen te hebben dan ook. Maar
1: dat is ook leuk.
3: Het over de toestel waar we nu over hebben. Is alleen dat diafragma nieuw. Voor de rest is het gewoon hetzelfde als de 17e, 16e, 15e,
2: ja,
3: en de 14e.
2: Ik moet ook zeggen, de populariteit valt echt wel tegen van de 18 Pro. Het is echt heel weinig vraag. We hadden ook heel veel binnengekregen voor vrije verkoop. Dus het is echt een teken dat het echt wel tegenvalt.
1: Maar dat zie je inderdaad ook vaker. Welke was dat nou? Dat die met die cameraknop dat je die erbij kreeg? Dat was het enige.
2: iPhone 16, ja. Ja, dat is
3: wel een voordeel.
2: De boomerfunctie.
3: Als zij met die telefoons blijven zitten, dan gaat die prijs naar beneden.
2: Nee, zeker niet. Nee, anders wordt alleen maar duurder.
1: Dat is weer dat werkgeheugen, weet je wel, dat gezeik.
3: Oké, nou, dat was voor deze week. Dankjewel, Bert.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Ze leerden elkaar kennen bij straatzangtheatergroep Sjeu. Ja, en daar ontstond een muzikale klik die uiteindelijk leidde tot Twee Tinten Grijs. Ik heb het over Henry Willemsma en Wiebe Vonk. Ja, ze zitten inmiddels 10 jaar zijn ze samen. Dat gaan ze vieren in Theater Het Voorhuis. Daar gaan we zo meteen alles over vragen. Maar je hoort ze eerst live hier in de herberg met Gezworen Vrienden.

0: Ja. Een verhaal dat menigeen wel kent, denk ik, of herkent. Henry Willemsma, Wiebe Vonk, oftewel 22 Gijs. Kom hierheen, mannen. Dan gaan we even praten met elkaar over jullie 10-jarig jubileum, wat gevierd gaat worden op 27 september in het Voorhuis in Emmeloord. Niet de minste plek voor een optreden van 22 Gijs. Mannen, welkom bij ons in de studio.
1: Ja, graag. Dank voor de uitnodiging.
0: Was dat een liedje uit autobiografische pen? Is het echt gebeurd bij jullie?
2: Nee, niet eigenlijk. Wij, ja.
1: Nog niet.
2: Nee, wij komen eigenlijk uit straattheatergroep Sjeu uit Vollenhoven. En toen hebben wij samen een nummer moeten zingen, een keer ook in een jubileumuitvoering. En toen hebben we dit nummer gekozen. Ja. En deze hebben we nog steeds op het repertoire staan. Dat is gewoon ontzettend leuk om te zingen.
0: Ja, dat is leuk ook, maar je moet het ook een beetje voordragen natuurlijk. Hè? Het verhaal moet wel verteld worden.
1: Ja. Ja. Oké. Okay, ja. Denken jullie dan niet ergens aan om wat meer over te brengen, hè, dat, aan de situatie van vroeger?
2: Nou, ja. Ik ken hem niet van vroeger.
1: jullie kennen elkaar echt maar 10 jaar eigenlijk?
3: Nee. In principe 18 jaar.
1: Ah, okay.
3: In het begin was ik al wel bij Straatgang Theatergroep Sjeu. Wie was er in een later tijdje bijgekomen. Dus we kennen elkaar 8 jaar straattheater. En 10 jaar nu 22 jaar.
0: En hoezo is die samenwerking tussen jullie tweeën gekomen, dat jullie dachten, we doen het met z'n tweetjes in plaats van met z'n allen?
2: Nou, dat we toen samen het eerste nummer zongen, toen kregen we wel reacties van, oh, jullie stemmen passen wel heel mooi bij elkaar. En wij zijn twee hele tegenovergestelde types en daarom klikt het ook heel erg goed. Dus toen hebben we gezegd, nou.
1: Moesten jullie dan niet eerst aan elkaar wennen? Of viel dat eigenlijk gelijk?
0: Of is dat nog steeds zo?
2: Ik moet eerlijk zeggen, ik moet meer aan hem wennen dan hij aan mij.
1: Want waar zijn jullie heel verschillend in dan? Als ik dat even als...
2: Ga jij dat uitleggen?
0: Over elkaar.
3: Ik denk dat Wiebe heel socialer is, laat ik het zo zeggen. Ook meer, hoe noem je dat? Ik zal niet zeggen dat hij zich overal in schikt. Maar hij is wel meer gaat. Hij heeft jarenlang voor de klas gestaan. En dan heb je met heel veel kinderen te maken. En dat zijn allemaal kwaliteiten die hij heeft. Mm-hmm. En ik ben over het algemeen wat korter van stof. En wat reageer wat sneller. En ja, ik moet het bekennen, ik wil ook altijd wel graag dat het gaat zoals ik wil dat het gaat.
0: Nou, graag het laatste woord hebben.
3: Het laatste woord, maar wel als uitvoering van teksten en
1: muziek. Okay. Maar wil Wiebe dat dan ook? Of maakt het hem dan niet zoveel uit?
2: Want nou, dat hangt wel eens af. Zo af en toe, één keer in de zoveel jaar, krijg ik een keer gelijk.
1: Oké. Okay. En dat vind je
2: dat
1: genoeg?
2: Dat vind ik prima.
3: Is met weinig toerin.
2: Maar luister, we hebben er heel veel plezier aan wat we doen. Dus,
0: Is het alleen maar plezier en lol in je lijd met jullie optredens?
3: Nee. Nee, ik denk ook dat er een heel... Kijk, ons programma is ook doorspekt met ellende, zeg maar. Mensen die elkaar verliezen, scheidingen. Mensen die partners kwijtraken. Van alles.
0: Komt dat alleen maar in jullie liedjes? Of treden jullie ook op dat soort bijzondere gebeurtenissen? Bij uitvaarten misschien of zo?
2: Nou, ja, ik heb wel bij een aantal begrafenissen, waaronder de begrafenis van mijn vrouw, heb ik een lied gezongen die wij ook op het repertoire hebben staan. Mm-hmm. En die zingen we, volgens mij zondag hebben we die ook op het repertoire staan. Hè? Ja.
3: Ja.
2: Dus wij hebben wel wat nummers die over verdriet gaan.
0: Wat doet dat met jullie en wat doet dat met het publiek?
2: Nou, met ons doet het dan bij mij met name gewoon wel, ja. Het geeft mij, zingen geeft mij enorm veel troost.
0: Ja. Maar het rakelt ook wel vaak weer alles op.
2: En het raakt, ja zeker, dat is ook zo. Maar goed, van de andere kant, iets wat geweest is, hoef je niet allemaal weg te stoppen.
0: Kan een mooie manier van verwerken
2: ja,
0: zijn.
2: Ja, zeker. Nee, dat is het ook echt. En dat is het ook geweest.
0: Het moet een deel van het leven daarna worden.
2: Ja, dat zeker.
3: Maar onze grootste fans, denk ik, althans het grootste aantal, dat zijn toch vaak mensen op leeftijd. En die hebben natuurlijk al allerlei dingen meegemaakt. Dus het is heel herkenbaar wat Wiebe aan de lijf heeft ondervonden, zeg maar. Mm-hmm. Elke keer zitten in de zaal zitten de mensen waarvan je ziet, dat hoef je dan niet uit te spreken, hoef je niet te vragen, maar je ziet gewoon dat, ja, dat is mij net overkomen.
0: Ja,
3: dat is,
0: het mooie tussen haakjes daaraan is dat als je op een gegeven moment wat levenservaring hebt, dan kan je die tekst ook beter overbrengen.
2: Ja, nee, dat klopt.
3: Wellicht.
2: Ja.
0: He, die teksten kunnen voor iedereen geschreven zijn. Ja. Alleen als je wat meer, zeg maar, littekentjes hebt op je ziel, dan komen die woorden meestal wat beter over of wat beter uit je mond.
2: Ja, dat klopt.
3: Ja. Nee, daar moet je inderdaad, denk ik, wat ouder voor zijn om dat te kunnen af te dragen. Ja.
0: Helaas zijn er ook jongeren die het meemaken natuurlijk. Ja, ze zullen zich daarin herkennen.
2: Ja.
0: Schrijven jullie ook zelf?
3: Zo nu en dan.
0: Ja?
2: Ja.
3: voor de voorstelling van komende zondag. Waarin we dus inderdaad ons 10-jarig jubileum doen. Overigens, we hadden de beurszaal daar geboekt. Maar ja, die is al ruim over de capaciteit heen. Dus
0: wegens overweldigend succes.
3: Ja, we gaan naar het theater.
0: Mooi.
1: Hoeveel man komt er?
3: Nou, in ieder geval meer dan 150.
0: Ja, dan worden er bijna 400 in daar. Hè?
2: Ja, dat, ja, dat klopt.
3: Maar goed, dat zullen we niet uitverkocht halen. Hoeft ook niet.
0: Mm.
3: Wat was je vraag?
0: Ja, of jullie ook schrijven en welke liedjes er dan komen?
3: Ja, we hebben als een verrassing, dus daar gaan we nog weinig over vertellen. Maar we hebben een nieuw lied gecomponeerd en ook gearrangeerd. Zodat Emmeloord als centrum van de polder wat centraal komt te staan.
0: Ja.
2: En dan vooral de Poldertoren.
0: Ja, mooi.
3: Heb je toch al gezegd?
2: Hè?
0: Vooral de Poldertoren.
2: Ja, natuurlijk. Het
0: is geen verrassing dat die Poldertoren er staat.
2: Nee, natuurlijk niet.
1: Is het toevallig de titel misschien? Of zou ik niet doorvragen misschien?
2: De titel is toch wel, mag ik wel zeggen.
3: Natuurlijk.
2: Ja, Ode aan de Poldertoren.
0: Kijk. Nou, prachtig.
1: Nou, mooi.
0: Inclusief een rondloopje?
2: Nou.
3: hij is af te huren, ja.
0: Oké, goed, prachtig.
1: Ja, want die 10 jaar, dat is natuurlijk heel veel gebeurd in die 10 jaar, denk ik. Jullie hebben van alles gedaan, hè? Huiskamerconcert.
2: Ja, zeker.
1: Van alles en nog wat. Als jullie terugkijken op die 10 jaar, vloog dat voorbij? Hoe was dat voor jullie?
2: Ja. Wij oefenen 1 keer in de week bij mij thuis. En ja, dan bespreken we van welke nummers doen we. Welke nummers moeten bijgeschaafd worden. En we hebben natuurlijk wel de nodige dingen meegemaakt. Want we hebben ons een keer opgegeven voor Plug In. Dat was op een café in de Kop van Overijssel op Gelderingen. Mm-hmm. En we dachten van, nou, dan gaan we daar leuk spelen. Nou, er waren ontzettend veel mensen rond de bar. En wij zaten ergens te spelen.
0: Ja.
2: En er was geen hond die naar ons luisterde.
0: Nee.
2: Want die stonden daar lekker gezellig. Dus daar leer je ook van, hè?
0: Dat je dan eventueel een ander
2: programma hebt. En wij hebben wel een aantal nummers uit de 60e jaren.
0: Ja.
2: Die we dan eventueel voor dat soort gelegenheden doen. Als de mensen gezin hebben te luisteren. Nou, dan spelen we gewoon een aantal nummers van de Beatles en noem maar op.
0: Ja, maar dan kijken ze wel.
2: Dan zingen ze wel mee.
1: Dat is een beetje de feedback die je dan krijgt.
2: Ja, zeker.
1: En daar kun je dan weer van leren.
2: Ja.
3: Nee, maar je leert het alleen maar door op je bek te gaan.
0: Ja, dat klopt. Dat is met alles.
3: Ja.
0: Dat doen wij hier dagelijks.
2: Ik denk het ook.
1: Ik ga alleen maar op mijn bek. Maar ik leer heel veel, hoor.
0: Nee, waar moet het nog heen? Hebben jullie nog wensen dat je zegt van, nou, we willen eigenlijk, we doen nu Voorhuis en Emmeloord. Maar als we dat nog een keer, of dat, of iets.
2: Nou, ik zie nu die foto. Wij hebben laatst mee gedaan open podium in Overijssel.
0: Ja.
2: En toen hebben we 2 keer op Odeon op het grote podium gestaan.
0: Dat is ook mooi.
2: En dat was ook ontzettend leuk.
0: Dus het smaakt naar meer. Zeg je eigenlijk.
2: Dat weet ik niet, joh.
3: Ja.
0: Het smaakt wel naar meer, maar of het smaakje wordt aangeboden is even een tweede nog.
2: Dat is inderdaad een tweede, maar het is niet zo dat wij nou staan te springen op van...
3: We zoeken niet in die zin grotere podia, want we willen juist dicht op het publiek zitten.
0: Ja.
3: Nogmaals, dan krijg je die interactie met mensen die voelen wat er gezongen wordt.
0: Er is ook genoeg ruimte voor.
3: En dat is zeker genoeg ruimte voor. Okay.
0: En tot slot nog eventjes de groepsnaam, 22 Grijs. Waar komt dat vandaan?
3: Wat denk je zelf?
2: Nou,
3: dit zijn er maar 2, hè?
2: Ja, maar ik had eigenlijk het voorstel, maar dan kreeg hij weer een keer gelijk. Ik had eigenlijk gezegd, ik vind de mooie naam Grijs Getint. Maar dan zegt hij, we zijn met z'n tweeën. Nou, het is 22 grijs geworden. Nou,
0: uiteraard. Een mooie link dan, naar, hè?
2: Kort zin te nemen.
0: Goed, we hebben het eerste nummer hebben gehoord. Wat is het tweede liedje wat jullie gaan doen?
2: Stormvloedkering.
0: Ik wou net zeggen, jullie weten van elkaar toch wel wat je gaat zingen, hè?
2: Ja, dat hebben we nog wel afgesproken, ja.
0: Ja,
2: nee, Stormvloedkering, dat is een lied dat is jaren terug... is dat gezongen in het tv-programma Klokhuis.
0: Oh, wat mooi.
2: En dat nummer hebben we op het repertoire gezet. Dat is een mooi nummer.
3: Remco Vrijdag heeft dat gezongen daar.
0: Ja.
3: En,
0: dat is eigenlijk iedereen vergeten, dus dat is ook wel weer mooi om dat op te halen.
2: Ja,
3: dat zijn eigenlijk... Ja, we volgen ons met name op kleinkunstliederen. En dat is echt kleinkunst.
0: Kleinkunst,
3: cabaret. Muziek van die banding, natuurlijk.
0: Ja. Nou, weekendslied. Ga staan, mannen. Dan
2: doen we.
0: Gaan we jullie weer presenteren aan het Flevolandse volk.
1: Ja, zeker. Nou, en als je hier geen genoeg van krijgt, zondag, dus komende zondag 27 september... dan staan Henry en Wiebe in het Voorhuis in Emmeloord... met het 10-jarig jubileum van 2 Tinten Grijs. En nu krijgen we dus nog een voorproefje met het prachtige kleinkunstlied Stormvloedkering.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond komen nog brede opklaringen voor, maar komende nacht raakt het bewolkt. De minima liggen rond 12 graden en daarbij staat maar weinig wind. Morgen beginnen we met vrij veel bewolking. De zon heeft het echt wel even moeilijk. In de middag weet de zon zo nu en dan door te breken. Als dat gebeurt is dat vooral in de hoek bij Almere. En daarbij loopt de temperatuur op naar 19 of 20 graden. Uit alles had overigens ook maar weinig wind. De komende dagen krijgt de zon het weer wat makkelijker. Maar woensdagavond en in de nacht naar donderdag kan een bui vallen. Aan het eind van de week wordt het flink zonnig en de temperatuur blijft rond 20 graden steken.
1: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Dit is Flevoland.
1: Het doel van deze videoserie is tegengeluid te bieden aan het toch wel hardnekkige slechte imago van Almere. Want zo erg is het hier nou ook weer niet hoor.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dat is niks voor mij, dat wil ik niet. En wat heb ik nou voor leven?
0: En dit is ook Flevoland.
3: Tot 9 kilometer ging het op wat ik wilde lopen. Daarna werd het heel pittig.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks het vervolg van Het Beste van Flevoland.
4: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 8 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Mensen met lage inkomens gaan in het nieuwe systeem iets meer betalen voor kinderopvang. Het gaat naar schatting om ruim 50 euro per jaar als je kind 5 dagen naar de opvang gaat. Dat het meer kost, komt doordat het nieuwe stelsel duurder is dan het kabinet eerder dacht. In de nieuwe situatie vergoedt de overheid 95,6% van de kosten. Het ministerie van Sociale Zaken heeft de wet vandaag naar de Raad van State gestuurd. Die gaat daar advies over geven. De Eerste en Tweede Kamer moeten ook nog akkoord gaan. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken over seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak. En dat lange wachten is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Launsbach.
6: Momenteel is het zo dat een verkrachtingszaak gemiddeld 14 maanden duurt voordat de politie een aanklacht maakt of dat er een dagvaarding komt. En daarna kan het dus nog eens 48 weken duren voordat er een zitting komt.
5: Ander nieuws dan. Als steun aan nieuwszender CNN hebben de grote nieuwszenders in de VS besloten minder beelden te filmen in het Witte Huis. Ze blijven dat doen tot de journalisten het Witte Huis weer in mogen. President Trump heeft CNN en ook twee andere media de toegang ontzegd omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De tegenmaatregel van de zenders is vandaag al ingegaan. Minister Van den Brink van Asiel geeft geen garantie voor een snelle oplossing voor kinderen in de asielnoodopvang. Eerder vandaag werd duidelijk dat de noodopvang slecht is voor de ontwikkeling van kinderen. De minister zegt zijn best te doen, maar niet te kunnen garanderen dat problemen als vele verhuizingen binnen korte tijd zijn opgelost. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon toch af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Flevoland. Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Je wil er niet doodgevonden worden, maar wel levend. Die tekst heeft Evita Vervuurd onlangs op een filmpje van haar Instagram gezet. Op dat filmpje loopt ze over het drijvende wandelpad in het Wilgenbos in Almere.
2: Evita is een Almeerse videojournalist. Het filmpje is het begin van een nieuw project van Evita om mooie plekken in Almere te laten zien. Evita, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, jouw project heet 50 kilometer door 50 jaar Almere. Wat is het plan?
3: Klopt. Almere is 50 jaar. Dat is een mooie prestatie. En in het kader daarvan loop ik 50 kilometer door Almere. Met mijn drone samen, gezellig. Op zoek naar de mooiste, meest bijzondere natuurplekjes. En dat zijn er best wel veel. Het zijn er veel meer dan ik op voorhand had gedacht. Almere is supergroen. Het heeft mij ook erg verrast. En het doel van deze videoserie is eigenlijk om een soort tegengeluid te bieden aan het toch wel hardnekkige, slechte imago van Almere. Want zo erg is het hier nou ook weer niet, hoor.
1: Nee, want als je mensen op straat zou vragen ergens in Amsterdam of zo van wat vind je van Almere, dan krijg je waarschijnlijk niet een heel positief antwoord.
3: Klopt. En vaak zijn mensen hier dan ook nog nooit geweest. Ja. Of alleen maar in een bepaald deel van Almere. Maar dat is juist mooi aan Almere. Het is zo divers. Je hebt natuur, je hebt groen, je hebt stad, je hebt heel veel evenementen. Dus kom een keer kijken, zou ik zeggen.
2: Ja, nou, maar je zegt dat je zelf ook werd verrast.
3: Ja, klopt. Ja, ik moet zeggen dat ik eerst ook een beetje dacht, nou, Almere is gewoon qua locatie wel fijn. Hè? Dus als mensen vroegen, waarom woon je in Almere? In godsnaam, soms vroegen ze dat. Dan zei ik altijd van, nou ja, het is midden in Nederland, centraal, op 20 minuten van Amsterdam. Hè? Alsof dat de USP van Almere is, hoe snel je de weg kunt. Maar ik ben er dus nu achter gekomen dat het veel mooier is dan ik dacht.
1: Ja, en dit idee om dit allemaal te gaan filmen en op Instagram te zetten, dat ontstond tijdens het hardlopen, hoorde ik.
3: Ja, dat klopt.
1: Hoe zit dat?
3: Ja, ik ben begin dit jaar begonnen met hardlopen. En in het begin had ik vrijwel geen conditie. Dus ik kon nog niet echt van de omgeving genieten. Ik was vooral aan het overleven. Mm. Op een gegeven moment werd mijn conditie beter. De afstanden werden langer. En ontdekte ik plekken waarvan ik het bestaan niet wist. Zoals deze foto die je hier op de achtergrond ziet. Dat is de berg van Almere. Almere boven. En ik wist dus niet dat het bestond. En ook het drijvende wandelpad waar jij het in het begin over had.
1: Maar ben je hardlopend die berg opgegaan ook?
3: Dat laat ik even in het midden.
1: Okay. Doe je dat nog steeds echt hardlopend ook die filmpjes maken?
3: Nee.
1: Of is dat niet te doen?
3: Nee, dat is niet te doen inderdaad. Ik heb het geprobeerd, maar dan krijg ik allemaal wazige beelden. Dus tijdens hardlopen spot ik alle mooie plekjes in Almere. En dan ga ik rustig op mijn gemakje nog even met de benen wagen langs de mooiste plekjes. En daar maak ik korte video's van. Maar echt kort, 15 seconden ongeveer. Met daaronder een mooie beschrijving van het gebied en ook een wandelroute. Dus iedereen zou het dan eventueel kunnen nalopen. En ja, het mooie van het hardlopen is wel dat je op een snel tempo verschillende plekken ziet. Ik ben bijvoorbeeld ook per ongeluk op een naaktstrand terechtgekomen. Daar heb ik overigens geen video van gemaakt. Maar ik weet nu wel dat het bestaat, een naaktstrand in Almere. Dat is ook wel leuk.
1: Dan toch nog eventjes over dat slechte imago waar we het al een beetje over hadden. Hè? Je hebt natuurlijk wel wat onderzoek gedaan daarna, hoe dat nou komt. Is daar eigenlijk een antwoord op te geven waar dat slechte imago vandaan komt over Almere?
3: Nou, er is niet een eenduidig antwoord te geven. Almere is natuurlijk een hele jonge stad. Hè, een geplande stad. Het heeft niet echt een historische stadskern zoals Haarlem of Amsterdam of Utrecht heeft. Wat wel interessant is, is dat in 1975, dus nog voordat de eerste inwoners in Almere kwamen wonen, er een kritisch artikel verscheen in Vrij Nederland. Almere werd daar een antistad in genoemd. Dus eigenlijk voordat Almere ontstond, had het al last van een slecht imago eigenlijk. En ik weet niet of jullie wel eens hebben gehoord van dat Almere de lelijkste stad van Nederland is.
1: Nee, ik dacht dat Lelystad wel eens is uitgeroepen als lelijkste stad. Maar Almere wist ik niet.
3: Oh, en jij?
2: Ja, dat wordt toch geregeld geroepen, hè?
3: Dat wordt geregeld geroepen, ja. En ja. Die oorsprong is ook interessant, want dat komt uit een Volkskrant online artikel. Of onderzoek. Of eigenlijk verkiezing meer. Een ludieke verkiezing. En dan konden lezers stemmen op de lelijkste stad van Nederland. Ongeveer 3000 mensen hebben gestemd. Dus een selectieve groep. Een kleine groep, niet representatief. Almere kwam bovenaan te staan, de lelijkste stad van Nederland. En het grappige is dat die titel Almere nu bijna 20 jaar later nog steeds achtervolgt. En zelfs wordt overgenomen door geloofwaardige nieuwsmedia. Vorige week had, ik ga geen namen noemen, maar iemand het ook nog over. Mm-hmm. Terwijl eigenlijk zei Volkskrant in 2008 zelf ook al van, nou, het valt wel mee. En hebben ze nog een genuanceerd artikel geplaatst over dit onderwerp. Met als titel Almere is niet lelijk.
1: Okay, nou, een soort
3: maar het is echt een eigen leven gaan leiden.
1: Maar wij zouden het nooit zeggen.
2: Nee, maar nu is het jou. Dus jouw bedoeling is om dat imago, het goede imago te laten zien. Juist dus een tegengeluid laten horen. Je noemde al de berg van Almere.
3: Wisten jullie dat er een berg was?
1: Ja.
2: Ja. Ik wist het wel, maar ik durf niet te zeggen waar die is. Dus ik zou er niet zo 1, 2, 3 naartoe kunnen rijden. Ja,
3: ik wist het dus niet. Maar hij ligt in Almere Haven, in het Cirkelbos. Dat is echt een aanrader.
2: Maar wat ga je nog meer maken? Want je had al een paar plekken genoemd waar je geweest bent. Maar wat ga je nog doen?
3: Ik ga nog naar de Oostvaardersplassen, uiteraard. Dat is wel een inkoppertje. En verder nog naar de Lepelaarsplassen, waar ik al op het Lepelaarpad ben geweest, waar je de mooie Schotse Hooglanders ziet. Maar je schijnt er ook heel goed vogels te kunnen spotten. En dat ga ik ook nog ontdekken.
1: Nou, hopelijk jaag je de vogels dan niet weg met je drone.
3: Die drone neem ik niet mee, inderdaad. Oh, okay. Dat lijkt me geen goed idee.
1: Nee. Nou, je bent geboren in Lelystad, hebt ook nog een tijd in Amsterdam gewoond. En nu dus alweer een paar jaar in Almere. En
3: wat is er misgegaan?
1: Nee, ik wou net zeggen, ik denk dat je helemaal niet meer weggaat uit Almere. Je bent er zo positief over.
3: Ja, ik vind gewoon dat er aan de ene kant te negatief over wordt gesproken. Dus ik probeer het een beetje te balanceren. Ik ben optimistisch over Almere. Ik denk dat het veel mooier is dan mensen denken. Ik weet niet of ik hier voor altijd blijf wonen. Maar ik ben op dit moment tevreden.
1: En iedereen kan jouw werk ook zien. Bijvoorbeeld dat filmpje van het drijvende wandelpad of ander werk. Je zet het allemaal op Instagram. Dat is instagram.com/evita.victoria. En Victoria is met 2 a's op het einde. Dan moet je het wel vinden.
3: Perfect.
1: Evita Vervuur, dankjewel. En succes met je project natuurlijk.
3: Dankjewel.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Iedereen heeft een verhaal. En iemand die dat goed weet is Emmeloorder Huip van der Wal. Al 12 jaar legt hij elk jaar de levensverhalen van een aantal polderbewoners vast in een boek.
2: En zijn nieuwste boek met verhalen met de titel Onder de polderlucht is net uit. Ik heb hem in mijn handen. Huip, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: En we zeiden het net al tegen elkaar. Het ruikt altijd zo lekker, hè? Zo'n nieuw boek.
3: Ja, heerlijk. Dan krijg je ook zin in om te gaan lezen.
2: Ja, nou, ik heb hem ook al even mogen doorbladeren van je. In 12 jaar heb je 12 van dit soort boeken gemaakt. Dus je bent er hartstikke druk mee. Weet je nog eigenlijk hoe je hier ooit mee begonnen bent, 12 jaar geleden?
3: Ik weet het echt niet. Ik heb over deze vraag nagedacht toen ik hier naartoe reed. Ik weet niet waarom ik hiermee begonnen ben. Maar ja, ik heb het gedaan. Ik had ook geen voorbeelden gezien bij andere schrijvers of in andere gemeenten. Want ik ken deze boekjes niet. Maar ja, ik ben ermee begonnen en het is mij goed bevallen. En het heeft een publiek in de Noordoostpolder. Nou, niet verrassend genoeg. Vooral oudere mensen vinden dit leuk om te lezen. En ik ben ermee doorgegaan en ik ga er ook nog steeds mee door.
1: Ja, waarom vind je het belangrijk om de verhalen vast te leggen?
3: Nou, het is belangrijk om elkaar verhalen te vertellen. Want dat zorgt voor meer onderlinge binding. En meer kennis van je omgeving zorgt ook voor meer binding. En in deze polder levensverhalen zit ook een deel van de geschiedenis van de Noordoostpolder verwerkt natuurlijk. En ja, al met al, ja, is het ook een tegenwicht tegen het toenemende individualisme natuurlijk in de samenleving. Dit brengt mensen bij elkaar.
2: Omkijken naar elkaar. Ja, dat is ook dit keer weer gelukt met 12 verhalen van mensen uit de polder. Heb je ook alle mensen gesproken die je wilde hebben voor het boek? Of moest je nog bepaalde keuzes maken?
3: Nee, meestal benader ik 2 tot 3 mensen voordat iemand toezegt. Want er zijn ook mensen die zeggen van ja, nee, dat is niks voor mij, dat wil ik niet. En wat heb ik nou voor leven? Dat is toch helemaal niet bijzonder? En nee, dat doe ik niet.
2: Ja.
3: Ja, dat gebeurt ook. Maar ja, ik hoef er niet aan te trekken, hoor. Ik heb nog een lange lijst van mensen die ik nog wel zou willen benaderen. Dus dat gaat nog wel een paar jaar lukken.
1: Dan komen dus nog heel veel extra boeken. Dat horen we hier al uit.
3: Ja, zeker. Zeker. 13, 14 en 15, dat zal vast nog wel lukken. En dan zien we wel verder.
1: Ja, en een van de mensen die je voor dit boek gesproken hebt is Sini Reuzing. Ja. En dat was toch wel bijzonder, hè? Want vooral het verhaal erachter.
3: Ja, nou, Sini, we moeten zeggen dat het heel, heel erg jammer is dat zij is kort na de laatste interviews overleden.
2: Ach.
3: En, maar met toestemming van haar kinderen is het verhaal wel in het boek opgenomen. Ze zijn er heel blij mee. Sini was ook ontzettende leuke, aardige, actieve, sociale vrouw met een mooi levensverhaal. Het bijzondere van Sini was ook, zij is geboren in 1934, dus 92 geworden. Zij heeft de Tweede Wereldoorlog nog bewust meegemaakt. En dat is voor geschiedenisliefhebbers, waaronder ik er ook een van ben, toch heel bijzonder. Het is natuurlijk zo'n bijzondere periode, die Tweede Wereldoorlog. En als je nog iemand in 2026 kan spreken die daarover kan vertellen, over onderduikers die ze op de boerderij had in de Achterhoek waar ze woonden. Over het rennen naar de schuilkelders als er vliegtuigen laag overkwamen. En ook vlak voor de bevrijding, de dode Duitse legersoldaten die zij in de berm zag liggen toen ze naar huis fietste met haar ouders. Ja, dat zijn toch heel, heel bijzondere verhalen.
2: Ja, en ze is het ook nooit vergeten, want ze kon het ook nog aan jou vertellen terwijl ze in de 90 was, hè?
3: Precies, juist omdat het zo heftig was.
2: Ja. Dat is dus het verhaal van Sini Reuzing. Dat staat ook in jouw boek. Maar ik zie ook nog andere foto's van mensen die jij hebt gesproken. Ja. Wie heeft er nog meer indruk op jou gemaakt als je zou moeten kiezen?
3: Ik vind Meindert van den Berg ook heel bijzonder. Meindert is 87 uit Marknesse. Dat was een ex-rozenkweker en bestuurder van de bloemenveiling in Aalsmeer. Beindert heeft zijn vrouw verloren toen hij in de 60 was. Maar die bleef zo sterk en krachtig doorgaan. Dat is een man die op de fiets met een tentje achterop naar Lourdes fietsen. Omdat hij dat een keer mee wilde maken. Hij heeft een zoon en schoondochter in Nieuw-Zeeland wonen. Daar vliegt hij, terwijl hij al achter in de 70 is, in begin 80, mm-hmm. 8 keer naartoe. 1 week gaat hij in Nieuw-Zeeland kamperen met een kleindochter van hem. Nou, hoe bijzonder is dat? Ben je in de 80?
2: Dat kun je bijna niet voorstellen. Hè? Nou ja, ik snap al dat je hem dan ook gesproken hebt voor het boek. Ja. Je hebt dus nog best wel een lange lijst van mensen die je zou kunnen spreken. Maar ja. Misschien zijn er nu wel mensen aan het luisteren die denken van, nou Huip, je moet eigenlijk die en die en die eens vragen, want die heeft ook een goed verhaal. Kan dat?
3: Ja, dat kan zeker. Dat kan zeker. Ja. Ja, ik wil heel graag dat ze contact met mij opnemen. En dan kunnen we het daar, over hebben.
2: Nou, het boek Onder de Polderlucht is verkrijgbaar bij de Bruna en de Plus in Emmeloord. En als je een tip voor Huip hebt, dan kun je dat aan ons laten weten door een WhatsAppje te sturen. 0320 28 50 50, dan neemt Huip ongetwijfeld contact met je op. Dankjewel en geniet van alle aandacht voor je nieuwe boek, Huip.
0: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond komen nog brede opklaringen voor, maar komende nacht raakt het bewolkt. De minima liggen rond 12 graden en daarbij staat maar weinig wind. Morgen beginnen we met vrij veel bewolking. De zon heeft het echt wel even moeilijk. In de middag weet de zon zo nu en dan door te breken. Als dat gebeurt is dat vooral in de hoek bij Almere. En daarbij loopt de temperatuur op naar 19 of 20 graden. Uit alles had overigens ook maar weinig wind. De komende dagen krijgt de zon het weer wat makkelijker. Maar woensdagavond en in de nacht naar donderdag kan een bui vallen. Aan het eind van de week wordt het flink zonnig en de temperatuur blijft rond 20 graden steken.
1: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Voor de vierde keer wordt in Lelystad de compassieloop gehouden. Het is een wandeling om geld op te halen voor mensen met kanker.
2: En het is niet zomaar een wandeling, maar bijna een ontdekkingstocht door het centrum van de stad. Nou, daar praten we over met Jan-Willem van der Kort en Edmee Los van de organisatie van de compassieloop. Goedemiddag allebei.
3: Goedemiddag.
2: Fijn dat jullie er zijn. Jan-Willem, om bij jou te beginnen. De compassieloop wordt gedaan voor het goede doel. Daar hebben we het natuurlijk zo meteen uitgebreid over. Maar hoe zit het eigenlijk met die loop zelf?
3: De loop zelf, in welk opzicht?
2: Nou, wat is het voor soort loop? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
3: Het is een basis, is gewoon een wandeling van een kilometer of 5 door de stad van Lelystad. Mm-hmm. Het bijzondere is wel dat we ook door de gebouwen heen lopen. En dat je onderweg culturele verrassingen tegen gaat komen. Zoals een zanger, of een koortje, of een dansgroep. Of zelfs een theatergroep hebben we dit jaar er weer bij. Dus ja, je weet niet wat je tegen gaat komen onderweg.
2: Nee.
3: Waar je uitkomt.
2: En je moet vooral geen oordopjes in doen om muziek te gaan luisteren. Want dan mis je de helft natuurlijk van wat
3: dan
2: je
3: ziet. Dan
2: mis
3: je de helft, maar ook gewoon je ogen goed open houden. Want je gaat ook dingen zien die je niet verwacht.
1: Ja, en mee, waarom is het belangrijk dat de loop bestaat?
4: Ik denk dat voor de beide goede doelen het heel erg belangrijk is. Uiteindelijk zijn we beide altijd heel erg druk bezig om geld in te zamelen voor helaas de ziekte kanker, waar tegenwoordig toch 1 op de 2 mensen mee te maken krijgt. En daarbij doet Roperun een heleboel goede dingen. Maar ik vanuit Inloophuis Passie vind het vooral heel erg belangrijk dat iedereen ook Lelystad vooral gaat zien wat we wel in huis hebben. En

0: te maken krijgen met kanker. Dus dat mag als patiënt zijn, dat mag als naaste zijn, dat mag als nabestaande zijn. Wij zorgen eigenlijk altijd dat iedereen zich welkom voelt. We proberen de drempel zo laag mogelijk voor iedereen te maken, zodat iedereen zich ook geroepen voelt om eens te komen. En je bent meer dan de ziekte. En wij kijken vooral van, hey, wat gaat er wel goed? Waar vind jij nog je veerkracht? En in welk stukje zouden wij eventueel nog kunnen steunen? Al is het voor een stukje aandacht en luisterend oor, activiteiten, erkenning vinden, alles wat op je pad komt eigenlijk als patiënt of als naaste.
1: Nou, wat voor vragen moet je dan denken?
0: Dat is heel divers. Heel veel mensen komen bij ons binnen eigenlijk niet eens met een directe hulpvraag. Ik denk dat als jij als patiënt zijnde binnenkomt, je vooral op zoek bent naar even een ander luisterend oor dan je omgeving. Je omgeving hoort al heel veel en die dragen eigenlijk dezelfde emotie. En wij als toch wel ook opgeleide vrijwilligers, maar ook als coördinator zijnde, luister je met een ander oor. En zoeken wij echt naar, oké, wat gaat er op dit moment wel goed in je leven? Hoe haal jij nog die positiviteit en waar haal je dat vandaan? Maar het mag ook een keertje zijn dat je gewoon binnenkomt en zegt, nee, ik wil gewoon even een kopje thee. En laat mij even. En dan hebben we het eventjes over de boodschappen of over de hond van de buurman.
2: Even wat leuks.
0: Het hoeft niet altijd over de ziekte te gaan.
2: Nee. En daar is geld voor nodig, want een gedeelte van de opbrengst van dit evenement gaat daar naartoe. Weet je al wat je met dat geld wil gaan doen?
0: Nou ja, wat wij met dat geld willen gaan doen. Sowieso hebben wij natuurlijk uiteraard gewoon geld nodig om te bestaan. De plek moet betaald worden. De activiteiten zitten deels ook gewoon kosten aan verbonden. Maar ook het hele professionaliseren van het inloophuis. We zijn meer dan een inloophuis. We zijn ook echt wel bezig met die hele psychosociale zorg. Waarin we toch ook wel, denk ik, landelijk zien dat de zorg steeds krapper wordt in de zin van wat ze nog kunnen bieden. En dan is het leuk dat je in de medische wereld te horen krijgt van, dit is je diagnose. Veel succes thuis. Hier heb je een aantal flyers. Ga eens lezen wat er is. Maar dan kom je thuis. En wat dan? Je kan in zo'n gat terechtkomen eigenlijk. Of je kan juist weer heel positief erin staan. En dan is het weer super fijn dat je ergens naartoe kan om te delen met mensen hoe die het aanpakken. Dus het hele professionaliseren van inloophuis passie. Daar komt heel veel bij kijken. En ook scholing. Dus ook daar gaan donaties naartoe. Ja.
1: Ja, Jan-Willem, de helft van de opbrengst dat gaat naar van de compassieloop gaat naar Europa Run Team Flevoland. Daar maak jij deel van uit.
3: Ja.
1: Een estafetteloop van 500 kilometer. Maar waar wordt het geld aan besteed?
3: Nou, het geld van Europa Run gaat naar alle doelen die het leven van de mensen draaglijker maken die kanker hebben. Dus je moet denken aan een stichting Haarwensen of stichting Ambulancezorg is op dit moment een hele grote partij die geld krijgt ervan. Maar ook bijvoorbeeld een hospice waarbij mensen op de laatste dagen van hun leven toch nog een beetje draaglijk kunnen afscheid nemen. Dus allemaal dat soort doelen en ook de inloophuizen in Nederland krijgen geld vanuit Europa Run.
2: Juist, ja, en dan gaat het dus naar het goede doel. Hebben jullie al een beetje in het hoofd welk bedrag er ongeveer opgehaald moet gaan worden?
3: Met dit evenement?
2: Ja.
3: Nou, dit evenement is een evenement wat ongeveer tussen de 2.500 en de 5.000 euro mag opleveren. Want eigenlijk hebben we geen kosten, dus alle gelden gaan meteen naar die goede doelen toe. Ja. Ja.
2: En mee als mensen dit horen en denken, nou, het lijkt mij wel wat om mee te lopen. Hoe werkt dat dan?
0: Ze kunnen compassieloop.nl. Dat is de website waar ze naartoe mogen. Daar kan je aangeven met hoeveel volwassenen je komt en met hoeveel kinderen je mee wil lopen. En dan is het eigenlijk gewoon direct iDeal, betalen, ticket. En we zien je graag op 2 oktober bij Agora om 7 uur.
2: Dan begint het dus om 7 uur op 2 oktober. Als je mee wil lopen, ga dan naar die website die net genoemd is. Compassieloop.nl. Jan-Willem van der Kort en Edmee Los, dank jullie wel voor de komst en veel succes.

jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Dit is Flevoland.
1: Het doel van deze videoserie is tegengeluid te bieden aan het toch wel hardnekkige slechte imago van Almere. Want zo erg is het hier nou ook weer niet hoor.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dat is niks voor mij, dat wil ik niet. En wat heb ik nou voor leven?
0: En dit is ook Flevoland.
3: Tot 9 kilometer ging het op wat ik wilde lopen. Daarna werd het heel pittig.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks op de radio, de lekkerste muziek.
4: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde medische hulp voor zijn zoon in te schakelen, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. Hij was streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Het komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. En de Eerste en Tweede Kamer gaan er later ook nog over stemmen. 2 mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in. De ander heeft een taakstraf gekregen. Mediabedrijf Paramount heeft een schikking getroffen met verschillende Amerikaanse staten. Die probeerden via de rechter een stokje te steken voor de voorgenomen fusie met concurrent Warner Bros. Discovery. Paramount heeft aan de staten beloofd dat de filmproductie in de VS wordt verhoogd, zodat de fusie banen oplevert. Dat zegt de openbaar aanklager van de staat Californië.
6: With today's settlement, Paramount is required to move production back to the United States by spending, as a floor, at least $300 million more each year in domestic production, in jobs and economic activity and productions right here in this country and including, of course, in this state.
5: Dan nog het weer. Vanavond klaart het op. De wind zwakt af en vannacht koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, later misschien wat zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X. Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond komen nog brede opklaringen voor, maar komende nacht raakt het bewolkt. De minima liggen rond 12 graden en daarbij staat maar weinig wind. Morgen beginnen we met vrij veel bewolking. De zon heeft het echt wel even moeilijk. In de middag weet de zon zo nu en dan door te breken. Als dat gebeurt is dat vooral in de hoek bij Almere. En daarbij loopt de temperatuur op naar 19 of 20 graden. Uit alles had overigens ook maar weinig wind. De komende dagen krijgt de zon het weer wat makkelijker. Maar woensdagavond en in de nacht naar donderdag kan een bui vallen. Aan het eind van de week wordt het flink zonnig en de temperatuur blijft rond 20 graden steken.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland-kenner bent.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in, de ander heeft een taakstraf gekregen. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Dat komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. De Eerste en Tweede Kamer gaan er later nog over stemmen. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Launsbach.
3: Het is ook een onderdeel van Labour's belofte om geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan. Ze willen dit halveren in de komende 10 jaar. En er zijn ook wel gewoon veel zorgen over vrouwen die dus afhaken. Omdat ze gewoon simpelweg niet jaren willen zitten in zo'n rechtszaak. En dat ze dat te traumatisch vinden.
2: Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op een meer in Canada is een jong beertje uit het water gered. Het dier had moeite met zwemmen en was in zijn eentje. Een familie die voorbij kwam in een bootje liet het beertje aan boord klimmen. De autoriteiten adviseerden zo weinig mogelijk contact te hebben met het dier, omdat het anders aan mensen kan wennen. En eenmaal aan de kant rende hij het bos in. De moeder van het jong is tot nu toe nergens gezien. Het weer, het is helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen grijs, in het noorden kans op wat regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond komen nog brede opklaringen voor, maar komende nacht raakt het bewolkt. De minima liggen rond 12 graden en daarbij staat maar weinig wind. Morgen beginnen we met vrij veel bewolking. De zon heeft het echt wel even moeilijk. In de middag weet de zon zo nu en dan door te breken. Als dat gebeurt is dat vooral in de hoek bij Almere. En daarbij loopt de temperatuur op naar 19 of 20 graden. Bij het alles had overigens ook maar weinig wind. De komende dagen krijgt de zon het weer wat makkelijker. Maar woensdagavond en in de nacht naar donderdag kan een bui vallen. Aan het eind van de week wordt het flink zonnig en de temperatuur blijft rond 20 graden steken.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Dit weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden tegen een AZC had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen tegen haar hoofd en bovenlijf. Ook werd ze bespoten met verf en er werden foto's van haar gemaakt. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dat blijkt uit cijfers die de politie vanavond deelde in het tv-programma Opsporing Verzocht. Afgelopen nacht werd er ingebroken bij de brandweer Maan Maarsbergen. Daar is apparatuur gestolen die de brandweer gebruikt bij het blussen of bij het bevrijden van mensen. Het gereedschap van de brandweer is erg kostbaar. Criminelen gebruiken het om rolluiken en geldautomaten mee te vernielen. Het gereedschap opbergen gaat niet, omdat het in een noodsituatie te lang duurt om het in de brandweerauto te stoppen. FIFA-voorzitter Infantino heeft gevraagd of de FIFA-raad een onafhankelijk onderzoek wil instellen naar hoe besluiten worden genomen binnen de voetbalbond. Ook zegt hij open te staan voor gesprekken met belangrijke mensen uit de voetbalwereld om FIFA-besluiten zo sterk mogelijk te maken. Infantino erkent dat hij zelf flink wat onrust had veroorzaakt met zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat plan is weer ingetrokken omdat er internationaal veel kritiek op kwam. Er werd aangedrongen op zijn vertrek. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat er niet voor alle katten plek was, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen is het grijs met in het noorden kans op wat regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Dit weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond komen nog brede opklaringen voor, maar komende nacht raakt het bewolkt. De minima liggen rond 12 graden en daarbij staat maar weinig wind. Morgen beginnen we met vrij veel bewolking. De zon heeft het echt wel even moeilijk. In de middag weet de zon zo nu en dan door te breken. Als dat gebeurt is dat vooral in de hoek bij Almere. En daarbij loopt de temperatuur op naar 19 of 20 graden. Uit alles had overigens ook maar weinig wind. De komende dagen krijgt de zon het weer wat makkelijker. Maar woensdagavond en in de nacht naar donderdag kan een bui vallen. Aan het eind van de week wordt het flink zonnig en de temperatuur blijft rond 20 graden steken.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

0: Voor de nodige muzikale therapie stem je elke werkdag af op Flevoland Muziekland.
1: Ik vind het verhaal, de tekst, de opbouw, het liefdesverhaal eigenlijk. Waarin de vrouw verliefd wordt en de man deze liefde niet kan beantwoorden.
0: Wij bepalen de muziek, maar jij ook. Geef jouw favoriete artiest of muziektrack door. En maak kans op een heerlijk nachtje aan zee met ontbijt en diner. Ga nu naar omroepflevoland.nl/muziekland. Elke werkdag vanaf 9 uur in de ochtend en 2 uur in de middag. Flevoland Muziekland op radio en tv.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. En daarna werd ze tegen de grond gegooid en trapte de mannen tegen haar hoofd en bovenlichaam. Ook werd de vrouw bespoten met verf en werden er foto's van haar gemaakt. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde om medische hulp in te schakelen voor zijn zoon, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. De man is streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. Op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo staat een grote afvalberg in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De berg zou bestaan uit snoeiafval en kunststof, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen proberen het vuur te bestrijden, onder meer uit Duitsland. Hoe de brand in Dinxperlo kon ontstaan is nog onduidelijk. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn vannacht. Morgen veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op de werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Dit weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: Dit is Flevoland.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet onder meer Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in, het ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck, het klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen haar tegen het hoofd en bovenlichaam. Een brand op een terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen er rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Vind je Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.

0: Dit weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Voor de nodige muzikale therapie stem je elke werkdag af op Flevoland Muziekland.
1: Ik vind het verhaal, de tekst, de opbouw, het liefdesverhaal eigenlijk. Waarin de vrouw verliefd wordt en de man deze liefde niet kan beantwoorden.
0: Wij bepalen de muziek, maar jij ook? Geef jouw favoriete artiest of muziektrack door. En maak kans op een heerlijk nachtje aan zee met ontbijt en diner. Ga nu naar omroepflevoland.nl/muziekland. Elke werkdag vanaf 9 uur in de ochtend en 2 uur in de middag. Flevoland Muziekland op radio en tv.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle dieren plek is, worden enkele tientallen nog in de woning gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11, in het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.